0: Wil geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël wordt al langere tijd beschuldigd van seksueel geweld tegen onder meer gevangenen. Zo bleek uit onderzoek van Save the Children dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. Israël reageert woedend op de vermelding en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een eurosceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël en Rusland maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Israël reageert woedend en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Ook Rusland is kwaad en spreekt van leugens. Het land zegt bezig te zijn met een rapport over de behandeling van Russische militairen die vastzitten in Oekraïne. IJsland gaat een EU-referendum houden. Inwoners kunnen op 29 augustus bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en online.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Op het dak is brand uitgebroken. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn twee mensen licht gewond geraakt. De drone zou geen explosieve lading hebben gehad. Ruim een maand geleden kwamen al brokstukken van Russische drones neer in Roemenië in dezelfde stad. Die drones waren door Oekraïne neergehaald. Er vielen toen geen gewonden, wel was er wat schade. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in ieder geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in ieder geval een jaar uit te stellen. Daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jette heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicapte sector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, werden de 3 Oostenrijkse concerten van Taylor Swift afgeblazen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galați, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: donderdag 4 juni de Alpe du 6.
1: Eindelijk bij het dorpje Alpe du 6.
2: Voor het goede doel, voor het KWF.
0: 5000 deelnemers beklimmen in Frankrijk de Alpe d'Huez en zamelen geld in voor onderzoek naar kanker.
3: Verslaggever Robert-Jan Boy is erbij en volgt de deelnemers uit onze provincie.
0: Van de voorbereiding tot en met de beklimming
3: en de persoonlijke verhalen.
4: Vandaag heb ik 27.000 stappen gezet.
0: Mis niets van de Alpe d'Huez en luister volgende week elke dag naar Utrecht is wakker.
3: Bij

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
1: Utrecht. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Dat betekent dat ze 2,7% omhoog gaan. Door rood rijden gaat daardoor €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Israël en Rusland reageren woedend. Ze maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De concerten van de omstreden rapper J volgende week in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. J, vroeger bekend als Kanye West, is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

Het was Pierre, het is Pierre, kan ik leuk eigenlijk zeggen natuurlijk. En Pierre Groscola laten we achter ons met zijn Lady Lay. Hey, goedemorgen. 6:06 inmiddels geworden al. Dit is Utrecht is wakker, je bent er vroeg bij. Nou, wij ook. Tom, Danny, zometeen is Kees er ook voor het nieuws. Kortom, de redactie is goed bevolkt en wat leuk dat jij er ook bent. Laten we er een mooi feestje van maken op deze laatste vrijdag van de maand. Cool in the gang en nog veel meer lekkere muziek onderweg. De Beatles bijvoorbeeld. First Choice en As What, ik noem hem wat. Dit is Utrecht is wakker. Nieuws, weer, verkeer en lekkere muziek.

Zeg, ik heb toch niet te veel gezegd een minuutje of 10 geleden dat we er een feestje van gaan maken. Je hoort al Cool in the Gang, Celebration en de Beatles heb je gehoord. Hard Day's Night en zojuist Simon Keizer. Ik heb gedanst. Ja, dansen is plezier voor, ik vind het niet voor alleen voor twee, hoor. Voor eigenlijk iedereen, denk ik toch. Wat schrijven de voorkanten van de kranten? Wat brengen ze op de volpagina op deze laatste vrijdag van de maand mei? Ik ga het je zo meteen vertellen. Voor die tijd nog even lekker genieten hier bij Radio Emmeter van de muziek. Het is 6:15. Dit is First Choice.

luistert naar Radio M Utrecht. Utrecht is wakker, het is 6:58 geworden. Ja, wat gaan we doen in dit uur, in het volgende uur en het uur daarna? Nou, ik ga het je zo meteen allemaal uit de doeken doen. We hebben veel aan je te vertellen. Wat schrijven de kranten vandaag? Dat wil ik je ook uit de doeken doen. Dus bij deze, de bonden op ramkoers, stakingen gaan door. Daarmee komt het Algemeen Dagblad op pagina 1. Overleg in het Katshuis levert geen akkoord op. Dus de OV-staking in de ochtend van 24 juni. Ze gaan door. De bonden willen niet meer met het kabinet praten voordat alle bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel zijn. De krant Algemeen Dagblad, even aan de kant. Maar die brengt dat op pagina 1. Dan naar de Telegraaf, waar de stikstoflobby succes oogst als het kop naar voren komt. De Europese vrijstelling op de aanleg van de stroomnetten, hier gaat het om. Nederlandse diplomaten en Europarlementariërs proberen meer stikstofvrijstellingen in Europese regels ook te gieten. De lobby werpt zo zijn vruchten af. Hebben we het over Europa? Dan hebben we het hier over de Europese Unie en over China. Zij worden breed uitgemeten in een analyse over de handelsmaatregelen op de voorpagina van NRC vanmorgen. De Europese landen dringen steeds meer aan op tariefmuren en invoerquota tegen China. Het zijn de handelstarieven. Die waren toch verkeerd, zo schrijft de krant. Heel wat Brusselse diplomaten en ambtenaren hebben in korte tijd een bekering doorgemaakt. Steeds meer landen dringen openlijk aan op tariefmuren, invoerquota en handel grof geschud om de Europese industrie te beschermen tegen het land China. Brussel heeft het moeilijk, maar Brussel heeft de blues. Optimisme bij de Europese Unie lijkt in een jaar tijd verdampt. Trouw brengt dat nieuws op de voorpagina. Het gaat niet goed met de Europese Unie, want de economie loopt niet lekker. De prijzen stijgen, de werkloosheid daalt niet meer. Brussel werd in een jaar tijd een stuk somberder. Ja, de afgelopen jaren toonde de Europese Commissie zich optimistisch over de toekomst. Maar dit jaar, 2026, lijkt alles anders. Pessimisme is troef. De sombere toon komt ook terug in de persberichten van de Europese instituten, waar Trouw de vinger achter heeft gekregen. En de Volkskrant opent met het nieuwe woord: hittekracht. Hittekracht overal in Europa. En ook daarbuiten worden warmterecords gebroken. Volgens VN-klimaatchef Simon Stiel is dat een keiharde waarschuwing. Om de gevolgen van de klimaatcrisis voor de mens beter te meten, introduceert ons eigen KNMI in het beeld een nieuwe maat. Hittekracht dus. Meer over de hittekracht, meer over het weer. Natuurlijk in Utrecht is wakker. Rita Spannenburg de hele dag bij ons om ons te informeren over wat er allemaal gaat gebeuren. En er gaat veel gebeuren met het weer, kan ik je vertellen.

0: Jason Utrecht is wakker. En Jive Talking Back to the 70s was 1975 even op de radio. En over de radio gesproken, ik geef je zometeen verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd op de A28. Eerst even kort het weer. En zometeen met Grita Spallenburg praat ik hier uitgebreid over. Want er staat wat te gebeuren vandaag in Midden-Nederland. Een warme dag komt eraan. Maar we worden min of meer ook een beetje afgestraft. Of een beetje bol afgestraft. Nou, je gaat het meemaken als je Utrecht is wakker blijft luisteren. Om 6:50 spreek ik Grita voor het eerst. Het wordt vandaag warm en broeierig. De wolkenvelden en perioden met zon die wisselen elkaar af. Maximaal 28 tot zelfs 30 graden bij ons in het deel van het land. Vanochtend valt zelfs ook nog lokaal een regenbuitje. Vanaf de late middag is er een kleine kans op een onweersbui. Nou, en hoe dat zich dus gaat verhouden en hoe dat uitpakt, hoor je zometeen in Utrecht is wakker. Met uw verkeersinformatie van de ANWB. Die 28, daar gaat het om. Daar is een ongeluk gebeurd. Als je rijdt van Amersfoort naar Utrecht, heb je daar last van. Vanaf afrit Maren tot afrit Den Dolder, dat is nummer 3. 5 kilometer lengte, daar doe je een kwartier langer over. En er zijn op dit moment 2 rijstroken dicht.
1: Fietsboot De Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.

0: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
1: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
2: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
1: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
3: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
4: Utrecht is wakker met Bob.

Bluff en Geiken, Geike Aernaert en Zoute Landen in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. 7:30, bijna 7:08, zie ik al. De tijd tikt door en dat geldt ook voor Robert-Jan Boy. We hebben er een tijd geleden lang over gesproken. Gaan we dat wel, gaan we het niet doen? Natuurlijk gaan we het doen, dachten wij. Natuurlijk, Robert-Jan Boy gaat komende week verslag doen van de Alpe d'Huez. Hij gaat ook de Alpe d'Huez beklimmen. Het Nederlandse initiatief dat al voor de 20e keer wordt georganiseerd in Frankrijk start volgende week. En donderdag dan is de dag, die day. Dan zullen heel wat, ook Utrechters, de hoogte ingaan. Voor het goede doel, geld inzamelen voor KWF kankerbestrijding. Robert-Jan die vertrekt zo, ik denk vanmiddag of misschien morgenochtend. Vandaag gaan we alvast even horen, als voorbode van de Alpe d'Huez, hoe het is om met een oud deelnemer aan zeker ook de Tour de France die berg te beklimmen in Frankrijk. Robert-Jan, die horen we na 7:00 in Utrecht is wakker uitgebreid. Want volgende week donderdag start de Alpe d'Huez. En ook dit jaar zetten wij de schouders eronder. Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht met Sailor en La Cumbia. Ja, we zien het nog steeds zonnig in qua muziek. En dat geldt ook voor de mooie muziek van Dr. Hoek. Zoals deze bijvoorbeeld.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: Tracy Ullman en Dado, nou gelukkig wij wel. En jij ook natuurlijk. Hè. Het is 7:09 geworden. Ja, ik heb het al een paar keer over gehad, over het weer vandaag. Ik denk dat het woord dynamisch misschien ook wel een beetje van toepassing is. Rita Spallenburg, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob. Ja, dynamisch, complex.
0: Ja?
1: Je ziet eigenlijk dat we langzaam de komende dagen naar een ander weertype overgaan. Terwijl we eerst juist in de hitte terechtkomen vandaag, in de broeierigheid.
0: Ja?
1: Zie je daarna de komende 3-4 dagen dat het weer, ja, de atmosfeer zich eigenlijk ombouwt naar wisselvalligheid. En dat geeft altijd complexiteit ook. Dus
0: dan
1: weet je dat.
0: Ik was een beetje verrast en ook weer niet, hè, want ik dacht, regent het nou vanmorgen vroeg?
1: Ja.
0: 4:15 dacht ik, hè, maar het lijkt wel een beetje nat buiten, maar het
1: kan
0: was ook
1: niet.
0: Een beetje, heel klein beetje.
1: Ja.
0: En onderweg met de auto hier naartoe moest ik heel even de ruitenwissers aanzetten. Ik zeg ook maar heel even, langer dan een halve minuut is het niet geweest. Maar de drijven wat, of beter gezegd misschien verleden, dreven wat buitjes over. Hoe is dat nu?
1: Ja, je ziet dat er nog steeds een paar buitjes overdrijven. De meeste zijn nu even geweest. Maar ik zie ook nog wat neerslag-echo's boven de Noordzee. Dus voor later vanochtend kan er ook nog uit die bewolking, die tamelijk hoog hangt, maar toch kan toch wat lichte regen vallen, een buitje, een beetje. Ja, ik vind het echt heel zomers aandoen. Het is ook niet koud natuurlijk.
0: Wel, ja.
1: En ja, het is nu op veel plekken al 18 graden. Dus dat gaat heel rap. En het is eigenlijk de binnenkomst van de warmere lucht. Het is eigenlijk een soort warmtefront wat je nu ziet overtrekken aan die wolkenvelden. Er zit wat neerslag op. Dat valt vooral uit, uit bewolking die op zo'n 3-4 kilometer hoogte hangt. Dus de neerslagbeelden, de echo's zijn wat steviger dan dat het op de grond naar beneden komt. Maar het is er wel degelijk inderdaad.
0: Ja, ja.
1: Vanochtend vroeg zijn er her en der spatten gemeld. En later vanochtend kan er ook nog af en toe zo'n spatje vallen op zo'n front. Terwijl ondertussen de temperatuur steeds hoger en hoger komt.
0: En die hoogte, die bereikt een ongekende hoogte. Deze vrijdag, de laatste vrijdag van de maand.
1: Ja.
0: Op welke temperatuur gaan we uitkomen,
1: denk je? Ja, ik heb 28 tot 30 graden staan. Ik denk dat we voor lunchtijd al op de zomerse 25 graden zitten. En daarna 28 tot 30 graden met zon, maar ook met wolkenvelden. Die zien we nu voorbij drijven. En dus een enkel lokaal spattenbuitje. En dan zie je dat in de late middag en vroege avond de kans op een onweersbui toeneemt. De kans is eigenlijk het grootst boven het zuiden en oosten van het land. Ik heb hem voor ons in Midden-Nederland wel even nog genoemd. Het zou kunnen.
0: Mm-hmm.
1: Ook omdat het zo dynamisch en complex is, kun je niet helemaal zeggen van wij blijven zeker weten aan het eind van de middag droog. Dat durf ik niet.
0: Nee.
1: Dus een enkele onweersbui zou kunnen, maar de kans erop is voor ons klein.
0: En toch denk ik bij mezelf, wordt het dan heel extreem? Ik bedoel, in de avond dan? Of misschien
1: qua temperatuur of qua bui?
0: Maar buien, wind en zo? Of valt dat wel mee?
1: Nee, dat valt op zich wel mee. Het is dan, als er een bui valt, is het gewoon zo'n standaard onweersbui. Maar als je die een tijdje niet hebt gehad, is het toch altijd handig om daar weer voor te waarschuwen.
0: Het is even wennen. Oh ja, de waarschuwing.
1: Ja, het is eventjes wennen. Onweer is altijd eigenlijk een gevaarlijk fenomeen. En als het dan eventjes echt plens regent, kan dat ook hinder veroorzaken. Dus het is even een klein aandachtspuntje in het achterhoofd. Ik denk dat voor ons in Midden-Nederland het grootste aandachtspunt is, dat het best wel klam is en broeierig. Maar voor sommige mensen is dit misschien ook heerlijk zomerweer met die hoge luchtvochtigheid en hoge temperaturen.
0: Ik zeg lekker hoor. En hoe het weekend er dan uit gaat zien, dat wil je dat uit de doeken doen straks in het volgende uur vanaf 10:00?
1: Best goed. Dat is schot voor de boeg.
0: Ook best goed. Kijk eens aan. Dat was ook goed om dat even te horen en jou uitgebreid. Hey, dankjewel. Tot zometeen weer, Rita.
1: Tot zometeen. Joep.
0: Don't take away the music. Dit is The Ferris. En inderdaad, we hebben veel meer muziek in het volgende uur. Utrecht is wakker. En we gaan lopen alvast in de richting van de Utrecht Marathon. Die wordt zondag aanstaande gehouden.

0: fietsboot De Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
1: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
2: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
3: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
2: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
4: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gemmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegemmelinie.nl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
6: Het is 7 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. Iran heeft de berichten nog niet bevestigd en ook president Trump moet er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat hij er een goed gevoel over heeft. Het is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over de coronapandemie. De komende 9 weken worden sleutelfiguren verhoord over de coronajaren. De coronacommissie hoopt met het onderzoek nieuwe feiten aan het licht te brengen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
7: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
6: Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins worden vandaag als eerste verhoord. De concerten van de omstreden rapper Kanye West in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Een onbemande raket van Blue Origin is tijdens een test in Florida op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beeld is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. Een verslaggever van de Amerikaanse nieuwszender Fox was in de buurt.
8: The sky turned orange. It looked like the heavens opened up like an atomic bomb just went off.
6: Dat de lancering van de onbemande raket misging is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. Concurrent Elon Musk, die met SpaceX ook vaak met ontplofte raketten te maken heeft, bood Bezos op X zijn condolences aan. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder vandaag geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. En het wordt warm met 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Nou, nieuws uit binnen- en buitenland. Natuurlijk het regionale nieuws. Het nieuws van Radio M Utrecht. En de hele ochtend gaan we dat horen. En nu als eerste Marije Drent, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
9: Goed dat jij er bent. Vertel ons, praat ons even bij.
10: In Hoogland zijn gisteravond 4 auto's op elkaar gebotst. Dat gebeurde vlak voor 9 uur op de Bunschoterstraat. Volgens een persfotograaf zijn 2 slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht, waarvan 1 met spoed. De politie kan dat nog niet bevestigen. Tegen een man die een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de A27 bij Vianen is een taakstraf van 240 uur geëist. Ook wil het OM dat de man een rijontzegging van 1 jaar krijgt, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk. De man reed in november met hoge snelheid een auto van achteren aan. De 25-jarige bestuurder daarvan overleed kort daarna. De rechter doet op 11 juni uitspraak. En oppositiepartijen in de gemeente Utrecht hebben felle kritiek op de nieuwe regels voor vrachtverkeer in de binnenstad. Het college maakt er volgens hen een puinhoop van. Wethouder Oosters wil vrachtverkeer aan banden leggen, onder meer door zware vrachtwagens te weren uit de binnenstad. Dat zou deze maand in moeten gaan, maar is uitgesteld naar volgend jaar. De partij Utrecht Nu noemt de plannen onuitvoerbaar en de VVD noemt het zelfs een grote mislukking.
9: Dan weten we dit alvast. Oké. Marije, dankjewel. Tot zometeen. Een klein half uurtje weer.
11: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
3: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
13: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
14: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
15: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
16: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
5: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

in de Hollywood Bananas. En Lou de Prijk is de man die hier achter zat. Uit België vandaan, Kingston Kingston. Ook bij ons in Nederland, de best groot succes eigenlijk. Leuk om dat weer te horen. Sowieso veel muziek onderweg in de tweede uur van Utrecht is Wakker. En we gaan echt wel op de sportieve tour. Bijvoorbeeld komende zondag. En het zijn toch zo'n misschien wel meer dan 20.000 mensen die zich opmaken voor de Utrecht Marathon. Zondag aanstaande. Ik ga zo meteen bellen met Bert. Bert Knol uit Houten. Weet je hoeveel keer die al de Utrecht Marathon heeft gelopen? Of marathons in totaal? Ik weet niet of het allemaal de Utrecht Marathon zijn. Het zijn er 60. 60? We krijgen ongetwijfeld gouden tips zo meteen van Bert Knol. Ik ga hem zo bellen in Utrecht is Wakker. Over de Utrecht Marathon hoor je meer. En ja, sportief zei ik al, want volgende week start de Alpe d'Huez. Robert-Jan Mooi doet verslag en volgt onder andere heel veel Utrechters. Heel veel Utrechtse mensen die zich inzetten voor KWF-kankerbestrijding. En het is al voor de 20e keer dat deze beklimming gedaan wordt voor het goede doel. Zometeen horen we meer van Robert-Jan Mooi, die zometeen ook onderweg gaat naar Frankrijk om zich alvast voor te bereiden. Want elke dag doet hij volgende week verslag in Utrecht is Wakker. En donderdag is dus de dag dat heel veel Nederlanders de bocht en de bocht en de bocht, de 21 haarspelbochten zullen gaan nemen. Op naar de top voor het goede doel. Je gaat er meer over horen vanmorgen in Utrecht is Wakker. Dit is

0: Jesse Green, Nice and Slow. Ja, dat gaat niet als je een Utrecht marathon wil gaan lopen, bijvoorbeeld. We gaan het erover hebben de komende minuten hier bij Radio M Utrecht. Er zijn ook meer dan 20.000 mensen die zich aan het opmaken zijn voor de Utrecht marathon. Zondag aanstaande wordt die weer gehouden. Ik kan me voorstellen dat je een hele goede voorbereiding moet hebben op al die kilometers. En goed begin is het halve werk. Maar die voorbereiding is superbelangrijk. Hoe kun je dat dan beter leren? De komende minuten worden duidelijk van iemand die het al tientallen keren heeft gedaan. Zijn naam is Bert Knol en dan komt het houten. Bert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je bent al op het werk. Je houdt van vroeg opstaan. Of je moet vroeg opstaan, hè, volgens mij.
1: Ja, ik moet vroeg opstaan voor mijn werk. Word ik vroeg wakker, want ik ben een ochtendmens.
0: Oh, dat is lekker. Nou, ik ook, ja. Dus we zijn niet chagrijnig toch, Bert, hoor ik, hè? Nee.
1: Okay.
0: Bert, ik zeg het, ben jij het bouwjaars 65 of 66 trouwens?
1: Ik ben 66. Ik kom uit het bouwjaar 66.
0: Ja, ik ook, dus we hebben gelijke leeftijd. Jij bent 60 of wordt 60 en ik ben 60. Maar volgens mij heb jij al veel meer dan ik gedaan. Jij hebt 60 marathons gelopen intussen, klopt dat?
1: Ja, klopt, ja.
0: Jongen zeg, hé. 60, en sinds wanneer ben je dat gaan doen trouwens?
1: In 2002 was mijn eerste marathon.
0: En ja, de spirit om dit te blijven doen, sowieso om aan een marathon deel te nemen. Waar komt dat vandaan?
1: Het is... Als je de eerste hebt gedaan, dan denk je van nou, nooit weer. Dat zie je ook aan de gezichten als je over de finish komt. Dan denk je, wat heb ik nou weer gedaan? Weet je wel? Ja. Mensen helemaal stuk, ik was ook helemaal stuk. En dan die week daarna denk je van ja, maar... Als ik mijn training zo doe, of als ik dit doe, nou weet je, en dan begint het te draaien. Want dan ga je over een half jaar weer eens een keer. En dan, dus het is een soort avontuur wat je aangaat met jezelf, met je lijf, met je levensstijl.
0: Mm-hmm. En hoe begin je eraan? Laten we zeggen dat mensen die misschien wel voor het eerst een marathon willen gaan lopen, nou, die zitten al waarschijnlijk al in een loopgroep of die trainen heel veel. Maar wat is heel belangrijk om te gaan doen als je aan een marathon wil gaan deelnemen, Bert?
1: Kijk, sowieso is het goed om op te bouwen. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende theorieën, maar het meeste wat ik hoor en wat ik zelf ook gedaan heb, is eigenlijk dat je, als je begint, als je ervaring hebt met 5 kilometer, dan bouw je uit naar 10. Je oefent regelmatig met 15, 20 kilometer. En in 3 maanden naartoe, dan loop je één keer of twee keer 30 tot 36 kilometer. En dan voel je aan je lijf wel dat je er klaar voor bent. En dat heet ook voor je geloof, dat je erin gelooft. Dat je denkt, ik ben er klaar voor. Ja. Ik heb er zin in.
0: Ja, ja. Een marathon, voor de duidelijkheid, 42 kilometer toch, hè? Daar hebben we het over.
1: Ja, helemaal. Ja.
0: Ja. Ja, ik vind het ongelooflijk. Ik heb nog nooit... ik heb wel eens de avond Vierdaagse meegelopen. En de Vierdaagse van Nijmegen moet ik al niet aan denken. Maar dat is lopen, dat is wandelen. Dit is toch wel up-tempo. Hoe lang doe je over zo'n marathon? Ja, ik neem aan dat je misschien dat ook wel opbouwt. Dat je er sneller in wordt in de loop der jaren, of niet?
1: Ja, klopt, ja. Ja.
0: Hoe lang loop je over een marathon? Hoeveel uur?
1: Nou, als je mee 4 uur loopt, is het heel netjes. Maar ik heb respect voor iedereen die hem uitloopt, hè. Echt, iedereen die de uitdaging met zijn eigen lijf en leefstijl aangaat. Want het is veel meer dan lopen natuurlijk, hè. Je bereidt je daar, voor de eerste keer bereid je daar minder een half jaar op voor. Nu doe ik er, zeg maar, bereid me er 3 maanden op voor. Dus het is... wat was je vraag alweer?
0: Ja, de vraag is hoe lang je erover doet. Of je daar sneller in wordt in de loop der jaren.
1: Ja, zeker. Ja. Zeker, ja.
0: En ik vraag me ook af, Bert. Op een gegeven moment krijg je misschien spierpijn of zo. Wat voel je, wat zijn de eerste tekenen die je krijgt? Dat je het zwaar begint te krijgen tijdens een marathon.
1: Ja, nou dat ligt dus eigenlijk aan je voorbereiding.
0: Toch ook weer? Ja,
1: ja, als je goed bent voorbereid en... Dan zijn de eerste tekenen dat je spierpijn zou je kunnen voelen, dat je gewricht wat. Dan ben je dus inmiddels wel de halve marathon bij je gepasseerd.
0: Precies, je bent al best gevorderd, zeg maar.
1: Ja, absoluut. Althans, En ja. Daar zou de leerschool in zitten als dat niet zo is.
0: Ja. Hey, en iets geks misschien, maar ja, bedoel, ik heb wel alles als ik ergens naartoe ga, dat ik bijvoorbeeld even naar het toilet moet en zo. Hoe doe je dat tijdens een marathon? Ik bedoel, heb je aandrang of zo?
1: Ja, ik adviseer sowieso mensen altijd van joh, ga vlak voordat je in het startvak inloopt naar de wc en gooi alles eruit wat eruit kan.
0: Ja.
1: Dus,
0: Maar je wilt toch ook drinken? Of doe je dat ook helemaal niet? Want je moet toch tijdens de marathon ook een beetje fit blijven en je lichaam van vocht voorzien?
1: Niet de drankborst pakken.
0: Ja, toch? Ja.
1: En er zijn ook toiletten die staan bij de drankborst voor mensen met hoge nood.
0: Ja, dat moet je dan gewoon doen. Dat kost je eventjes, maar dat is wel handig om dat te doen. Ja, zeg, zondag is die, de Utrecht Marathon. Nou, daar doen altijd tienduizenden mensen mee. Zo'n meer dan 20.000 mensen volgens mij voor deze editie. Waarom doe jij niet mee, Bert?
1: Eind maart heb ik de 60 van Texel gelopen.
0: Oh,
1: En toen werd ik 60. En het was de 60ste marathon. Dus drie dingen kwamen samen. Dus toen heb ik een sponsorloop gedaan. En ik heb dat grote aangepakt. Ik ben nu daar een beetje van herstellende. Dus ik ben nu wel bezig met kortere afstanden.
0: Ja. Dus je loopt niet mee? Ga je mensen aanmoedigen zondag?
1: Is wel het plan, zeker. Ja.
0: Ik heb al even bij Grito Spannenburg, onze meteorologen, geïnformeerd. Het is mooi weer aanstaande zondag. Dus het moet alweer niet te warm gaan worden natuurlijk, hè, kan ik me voorstellen.
1: Nee, goed drinken.
0: Precies, daar hebben we er weer, ja. Oké.
1: Okay. Ja.
0: Bert, leuk gehoord te hebben. 60 ben je. Je hebt 60 keer marathon gelopen. En die van Utrecht ook meerdere keren. Dus,
1: Zeker. Heel leuk.
0: Dank voor de tips en het verhaal. Om je goed voor te bereiden. Want dat is heel belangrijk dus.
1: Ja, zeker.
0: Goed herstel dan voor jou, Bert. En leuk je gesproken te hebben in Utrecht is Wakker.
1: Oké, dankjewel.
0: Dag.
1: Hoi.
0: Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht. Bert Knol dus uit Houten. En dit is Walk of Life. Dit zijn Dire Straits.

De Do Run Run, mooie ter ondersteuning qua tempo voor zo'n marathon. Zondag aanstaande, de Utrecht Marathon. Bert Knol uit Houten, die sprak ik, die heeft er al 60 op zitten. 60 marathons heeft hij gelopen. En in maart van dit jaar, vertelde hij in de uitzending, werd hij 60. Dus een mooi streven. Ik had ook een vraag

0: Je zegt, je kun je doen. Heel makkelijk via Facebook van Radio M Utrecht. Of via de RTV Utrecht app. Dus we zijn benieuwd of je je grenzen ooit hebt verlegd. Heb je wel eens meegedaan aan de marathon? Zometeen het nieuws uit Midden-Nederland met Marije.
1: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
7: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
0: Radio M Utrecht, en luister je naar het nieuws uit de regio. Nu het is 19:30, door Marije Drent. En dan begint het nieuws uit onze regio met een ongeluk tussen meerdere auto's in Hoogland gisteravond.
8: Ja, op de Bunschoterstraat botsten rond 7:00 4 auto's op elkaar. 2 voertuigen liepen daarbij flinke schade op. Volgens een persfotograaf zijn 2 slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht, waarvan 1 met spoed. De politie kan dat nog niet bevestigen. Het Openbaar Ministerie eist een 240 uur taakstraf tegen een man die een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de A27 bij Vianen. De man reed in november met hoge snelheid een auto van achteraan. De 25-jarige bestuurder daarvan overleed kort daarna. Kort voor het ongeluk was een ander ongeluk gebeurd. Volgens de verdachte was hij afgeleid door de brandende auto die op de vluchtstrook stond. De officier van justitie toonde begrip voor de noodlottige omstandigheden rond het fatale ongeluk, maar vindt wel dat de man een straf moet krijgen omdat hij te hard en onoplettend reed. Naast een taakstraf eist de officier een rijontzegging van 1 jaar, waarvan 1/2 jaar voorwaardelijk. De rechter doet op 18 juni uitspraak. Oppositiepartijen in de gemeente Utrecht hebben felle kritiek geuit op de nieuwe regels voor vrachtverkeer in de binnenstad. Het college maakt er volgens hen een puinhoop van. Wethouder Oosters wil vrachtverkeer aan banden leggen. Zware vrachtwagens moeten worden geweerd uit de binnenstad, met uitzondering van een paar plekken aan de rand. Ook moeten de tijden waarop bedrijven worden bevoorraad worden ingeperkt. Oosters wilde de regels deze maand invoeren, maar dat bleek niet haalbaar. Het is uitgesteld naar volgend jaar. Het CDA in de stad vindt dat de wethouder elke realiteitszin uit het oog is verloren. Voor ondernemers is de onzekerheid vreselijk, zegt de partij. De VVD noemt het een grote mislukking en Utrecht Nu noemt de plannen onuitvoerbaar. En in natuurgebied Botshol zijn dammen geplaatst door waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Die dammen moeten helpen om de waterkwaliteit te verbeteren. Botshol, tussen Abcoude en Waverveen, is een Natura 2000 gebied. Dat betekent dat het een beschermd natuurreservaat is waar ook bedreigde planten en dieren leven en behouden moeten blijven. Ook moet het water er schoon en gezond zijn. De nieuwe dammen zorgen ervoor dat in de winter water het ene meer uit kan en het andere gebied juist in. Daardoor kan de hoeveelheid van de stof fosfaat, dat uit regen, bodem en akkers komt, gecontroleerd worden. Fosfaat zorgt namelijk voor troebel water waarin weinig zuurstof zit. Tot zover, meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer, we hebben een warme, broeierige dag voor de boeg. Afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 28 tot 30 graden. Eerst vanmorgen lokaal nog een bui. En vanaf de late middag kan er een onweersbui vallen.
0: Oké, we zijn alvast met deze mededeling een beetje gewaarschuwd. Dus oké. Marije, dankjewel. Tot zometeen weer. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Robert-Jan Boy stapt op de fiets volgende week donderdag voor de Alpe d'Huez. Ja, de Alpe d'Huez wordt beklommen door heel veel Midden-Nederlanders. Je hoort er zometeen al meer over. En als ik zeg de naam Henny Kuiper, ik noem hem even, dan denk je...

0: Tour de France. Klopt. Robert-Jan Boy gaat bij hem op bezoek in het Wielenmuseum in Denenkamp. Zometeen daar meer over. En muziek onderweg van de George Baker Selection.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
3: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
4: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
5: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
4: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
6: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: lekker weer meezingen met de grote hits. Ja, lekker makkelijk toch? Maar heerlijk. Little Green Bag van de George Baker Selection. Hans Bouwens en de rest van het team, zeg ik dan maar. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. 9:30 inmiddels geworden. Ik heb het al een paar keer gezegd. Komende donderdag, dat is dus volgende week donderdag, nog even voor alle duidelijkheid, gaan ruim 5000 fietsers en lopers de strijd aan met de Alpe d'Huez. De brug dus, Steile Col in Frankrijk, met zijn 21 haarspelbochten. Al 20 jaar wordt op deze manier geld ingezameld voor de bestrijding van kanker. In totaal staat de teller inmiddels op een bedrag van 245 miljoen euro. Volgende week zijn we erbij. Verslaggever Robert Jamoy volgt onder andere deelnemers en vrijwilligers uit de provincie Utrecht. Maar laten we vandaag ook alvast een beetje in de stemming komen. En een bezoek brengen aan het Henny Kuiper Wielenmuseum in Denenkamp. Want de legendarische wielrenner, Henny Kuiper dus, die kent de Alpe d'Huez als geen ander. En die won er ook twee keer. De Tour van 1977. En de Tour van 1978. Zijn naam, Henny Kuiper, is vereeuwigd in bocht 18 en 19. Daar zit dus een verhaal achter. En dat ga je horen vanmorgen in Utrecht is wakker. Bij monden van Robert-Jan Boy.
1: Het Henny Kuiper Wielermuseum begint eigenlijk al met de plek waar hij is opgegroeid. De boerderij in het Twentse landschap. Als je het erf opkomt, zie je meteen twee grote foto's. Ah, daar.
2: Dat is de douche van Parijs-Roubaix hebben we daar uitvergroot.
1: Ik zie hem. Ik zie die betonnen douchecabine daar.
2: Ja, ja.
1: En ik zie daar een enorme foto van je vader en moeder. Op klompen.
2: Ja.
1: Melk uitschenkend.
2: Ja, ja, en dat gaat nog in bussen van 30 liter. En als je daar dan die, met een zeef bovenop. En dan werd die, hier die koeien. Hier was een hectare, daar was een hectare. En dan moest die melk in een klein karretje hier de dijk opgebracht worden. Want daar kwam de melkboer met paard en wagen. En ja, die nam dan die melk mee naar de melkfabriek.
1: Ja.
2: Ja, en dan, dat werd dan dagelijks gedaan. En ja, zo zijn ze begonnen. En het was een gemengd bedrijf met koeien, varkens en kippen. En ja, ik was een van de jongsten. Er moest gewerkt worden, meegeholpen worden hier. Er was altijd wel werk, maar ik heb een prachtige jeugd gehad. Want als het werk klaar was, dan waren we vrij, mochten we doen wat we wilden. En het frappant is eigenlijk, als je jong bent, realiseer je dat niet zo goed. Maar mijn ouders hebben nooit gezegd, dat ga je niet doen of dat kun je niet doen. Of zou je dat wel doen? Ze lieten ons gewoon begaan. Daar ben ik ze nog steeds dankbaar voor.
1: Maar wat mooi dat we hier echt letterlijk op de geboortegrond staan van Henny Kuiper.
2: Ja,
1: we zien daar lage stallen.
2: Ja.
1: We zien daar een boerderij met een puntdak. Oranje pannendaakjes. Daar is een voormalige stal met die enorme foto van de ouders van Henny Kuiper. Toen was Henny Kuiper nog een heel klein jongetje. Verlangend naar de fiets.
3: Die brengt ook Roger de Vlaming mee, zijn ploegman. Henny Kuiper.
1: Als je hier rondwaalt in het museum, dan kom je werkelijk ogen tekort. We zijn hier in een soort nisje met een televisiescherm. Je kunt een horentje pakken met het commentaar van Jan Edissen. En dan zie je Henny Kuiper bezig in de Ronde van Vlaanderen 1981. Die wint in zo'n rally shirt. Zonder helm. Andere tijden.
2: Met toeclips, met remkabels. Met een 6-7 pionnetje. Wat er nu 12 jaar. Stalen frame. Maar de benen moesten ook van staal zijn.
1: Nou, die benen die gaan als een razende de keer. Dit is de afdeling monumenten natuurlijk. We kunnen even naar het volgend monument gaan. Ronde van Vlaanderen gewonnen.
2: Okay.
1: Wat hebben we hier? Parijs-Roubaix moet er ook nog ergens bij zijn volgens mij.
3: Dat betekent dat de achtervolgende renners zich neergelegd hebben bij de overmacht van Kuiper.
1: Kijk, we zien je daar rijden op de piste. Van Roubaix, fantastisch.
2: Na 270 kilometer, waarvan 60 kilometer kasseien. Maar als je dat mag winnen, dan ben je heel gelukkig die dag.
1: Met die beroemde strook in hem.
2: Ja.
1: En het misging.
2: En dan mag je dan met een kazerne van 16 kilo staan zwaaien, dat de fotografen een mooie foto kunnen maken.
1: En die kei staat hier natuurlijk ook ergens, hè?
2: Uiteraard.
1: De carrière van Henny Kuiper is natuurlijk, dat is niet in een paar zinnetjes te vatten. Want ik zie truien hangen, wordt weer gewezen. Wat hebben we hier?
2: Alpe d'Huez.
1: Alpe d'Huez, kijk.
2: Ja.
1: Daar komen wij met name voor natuurlijk.
2: Uiteraard.
1: Wat horen wij? Jean Nenis horen wij en daar zien we je rijden op de Alpe d'Huez. Nee, dit is Tevenet.
2: Ja, dat is heel spannend. Tevenet, geel, Joop was erbij.
1: Joop Zoetemelk zit er aan.
2: Ja, en Van Impe zat voorop, maar die wordt nu net gepasseerd. Die was helemaal kapot. En hier kom ik alleen binnen. En dat was een heroïsche dag. En die merk kwam op 12 minuten. Het eerste wat hij zei, volgend jaar kom ik terug naar Alpe d'Huez. Dat iedereen toch zo graag wil winnen op Alpe d'Huez. De eerste 10 renners kwamen allemaal één voor één binnen. Het was 30 graden warm. En de klassieke Alpenetappe, of die zwaarste etappe in de Tour. De Madeleine Glandon Alpe d'Huez. De koningin de klassieker.
4: Radio Tour de 3 minuten over 4, we gaan onmiddellijk naar Frankrijk. Radio Tour de France. Hier is Theo Komen.
5: Henny Kuiper heeft zich losgerukt van Bernard Tevenet en Joop Zoetemelk. Henny Kuiper over zijn stuur gebogen. Zijn armen gestaald als sterren. Daar komt hij aan. 200 meter voorsprong.
1: Toen jij in 77 omhoog ging met Theo Komen achter je aan. Die helemaal, die had het werkelijk niet meer met zijn commentaar.
2: Ja, dat...
1: Hoorde jij dat?
2: Nee, daar hoorde ik niks van. Je bent zo helemaal in jezelf. En de wereld om je heen. Je moet zo snel mogelijk die berg op en je moet rustig blijven. Je moet geconcentreerd blijven. Je lichaam wordt heel moe. En toch moet je dan overeind blijven, ook in je hoofd.
1: Ja.
2: Dat je nog... Dat is ook de vorm en de conditie die je hebt. Dat lichaam en geest nog... hetzelfde gaan doen.
1: Wat voor verzet reed je?
2: Wij reden toen 42 nog van voren. En 23, dat was toen gangbaar. En
1: 42, 23, ja, dat liste.
2: Ja, Waans liep die ketting niet goed. De technieken en zo. Dat was allemaal zoveel anders. Met een stalen frame. Een fiets van 9 tot 10 kilo.
1: Wat weet je tijd?
2: Ik reed voor mij 44... minuten, wat ik zo weet.
1: 44 minuten?
2: Ja.
5: Pak hem dan. En die Kuiper die gaat nog eens even op zijn zadel. Diep zitten. En dan, wat tellen we er niet over? Hij schakelt nog een keer.
2: Het gaat altijd weer verbeteren, maar je moet het ook rekenen. Dat was dan na 2,5 week Tour de France. En de zwaarste bergetappe uit de Tour. Ja. Dat telt natuurlijk wel heel zwaar mee.
1: Ja. En toen je over die finish kwam, weet je nog wat je dacht?
2: Ja, ik denk, was dat niet? Je zat vol met emotie. Een blije emotie. Je hebt gewonnen. En het stomme was eigenlijk, als je dan achteraf... Iedereen was blij. En achteraf realiseer je dat je 8 seconden tekort komt voor de gele trui.
1: 8 seconden?
2: En ik heb 12 keer gereden. Maar ik mag me... Ja, ik moet tevreden zijn, want Raymond Poulidor... De eeuwige tweede, maar die heeft 8 keer op het podium gestaan in Parijs, dus bij de eerste 3. Maar ook 12 Tour de France gereden, net als ik, maar ook nooit het geel gaat. Dus dat is voor mij een beetje...
1: Je bent eroverheen.
2: Ja, dat helpt me eroverheen te komen. Nee, maar Alpe d'Huez winnen is fantastisch. En ik heb een prachtige carrière gehad, dat ik het allemaal mogen meemaken. Wie kan dat zeggen?
5: Daar komt je hoorde binnen.
2: Ja. Ik heb een prachtige carrière gehad, dat ik het allemaal heb mogen meemaken. Wie kan dat zeggen?
5: Daar komt Johan de Vinnis en nu is het gebeurd. Uitstekend, Henny Kuiper. Bravo, Johan.
2: Ik heb een prachtige carrière gehad, dat ik het allemaal heb mogen meemaken. Wie kan dat zeggen?
5: Daar komt Johan de Vinnis en nu is het gebeurd. Uitstekend, Henny Kuiper. Bravo, Johan.

0: media.
1: Ik blijf geloven in alles en boven dat het goed kon gaan.
0: Ze kreeg van Radio M Utrecht de extra boost als nationale nieuwe een paar weken geleden. En nu was ze dan weer bij ons op de zender. Op eigen benen, op eigen krachten, dat kan ze. Numidia bij Radio M Utrecht. Brengt ons bij Grieta Spallenburg natuurlijk. Goedemorgen, Grieta.
2: Goedemorgen, Bob.
0: Ongetwijfeld is er wat veranderd. Een uur geleden sprak ik je ook. Ongetwijfeld is de temperatuur wat gaan stijgen, denk ik dan. Heel voorzichtig zeg ik dat, hè, want dat hoeft natuurlijk niet.
2: Oh, goed zo. Nee, hoeft niet. Nee, maar is wel gebeurd. Ja. Vorige uur was het een graad of 17. We zitten nu op, nou, eens even kijken, 18, 19 graden ongeveer al. Mm-hmm. Dus dat gaat best wel snel. Ja. Er is lokaal een beetje spatteregen gevallen, maar het front zelf is oostwaarts getrokken. En we zitten toch onder behoorlijke opklaringen. Dus de zon is er meer bij. Er is wat vocht bijgekomen door die paar lichte buitjes die gepasseerd zijn. Mm-hmm. En het voelt al wat broeierig aan bij die 18 graden. Waarbij het zo is dat er voor de westkust, voor de kust van Zuid-Holland, ook nog wat wolkenvelden liggen met een paar kleine buitjes. Die komen onze kant op. Ik heb wel het idee dat dat door de zon deels ook weer oplost. Dus het beeld zal zijn de rest van de ochtend en ook vanmiddag. Periode met zon, ook wolkenvelden. Een spetterbui, lokaal, maar op de meeste plekken droog. En we koersen af naar 28 tot 30 graden.
0: Flink oplopende temperaturen. Dat is dus eigenlijk wel korte broekjes weer. Broekjes. Dus, korte broeken weer, moet korte ik zeggen. Broeken. En jurkjes, rokjes, slippers. Toch eigenlijk wel, hè, vandaag.
2: Zeker, ja. Het is echt een. Het voelt ook echt als hoog zomers. Ja. Zeker ook met die wolkenvelden die vanochtend voorbij dreven. Dat heb je in de zomer vaker. Dan komt er nog eens zo'n front langs met een beetje wazige bewolking. Vanmiddag dan ook wat wolkenvelden. En is het even afwachten of wij ook in Midden-Nederland een enkele regen- of onweersbui krijgen over ons heen. Dat zal dan, als dat gebeurt, is dat ergens in de loop van de middag of vroege avond. De lucht is op zich onstabiel genoeg voor. Het wordt natuurlijk ook warm genoeg ervoor. Mm-hmm. En gisteren hadden we droge lucht. Lekker zat het, in de schaduw. Het was prima. En vandaag is de lucht vochtig. Dus in wezen zijn alle ingrediënten aanwezig om een later op de dag een stevige onweersbui te laten ontstaan. Toch zijn de meeste modelberekeningen die gaan ervan uit dat dat vooral in het oosten en zuiden van het land gebeurt en niet bij ons. Dus de kans is klein, maar er zeker niet afwezig.
0: Ik proef een soort waarschuwing in je stem.
2: Ja, een kleine waarschuwing voor later vanmiddag. Hou de lucht in de gaten. Die onweersbui, die zie je wel aankomen. Maar zou even pittig kunnen uitpakken, omdat die best wel gelijk

0: overladen is met flink wat regenwater.
1: Ja. Nou, vandaag is het misschien ook wel een soort moment van overgangsdag naar het weekend. Maar het weekend, zei je voorgaand uur, het ziet er helemaal niet zo gek uit, denk ik.
0: Nee, je ziet eigenlijk, we koersen af op een wisselvallige week, de volgende week. Maar dat gaat echt best wel in gemoedelijke, langzame stappen. Dus we denderen niet de koelte en de wisselvalligheid in. Het gaat echt best wel geleidelijk. En ik denk dat het weekend eigenlijk best wel fraai is. Zeker de dag van morgen. Mm-hmm. Het front wat dan een onweersbui zou kunnen veroorzaken ligt meer boven België en Zuid-Limburg. Dus daar is het wat onstabieler. Bij ons morgen droog. Mm-hmm. Flink wat zon. 26 graden en weinig wind. Oh. Voorwaar een hele mooie zomerdag. En zondag dan 24 graden. Weer wat meer bewolking. Maar zeker ook ruimte voor zon. En dan neemt de kans op een bui weer wat toe.
1: Ja.
0: Maar over het algemeen is dit weekend gewoon ja, eigenlijk prachtig mei weer.
1: Goed dat je dat zegt, want in mijn hoofd zat echt van, nou ja, het is weer voorbij die mooie zomer. Terwijl de zomer aanstaande maandag op 1 juni, meteorologisch gezien, ook gaat beginnen. Maar daar is dan geen sprake van. Tenminste, niet van het zomerweer zoals we nu gehad
0: hebben. Nee, dan zie je dat ja, het gaat echt zo richting de maandag. Maar maandag zal ook nog best wel eens mee kunnen vallen. En dan zie je maandagavond waarschijnlijk dat de eerste fronten beginnen over te komen. Dan krijg je toch een periode met ja, geregeld buien, flink wat neerslag.
1: Mm-hmm.
0: Terwijl dat het komend weekend nog is gewoon eigenlijk heel fraai.
1: Kijk eens aan. Nou, daar gaan we het gewoon mee doen voor dit moment. Uitgebreid gesproken over het weer vandaag, morgen en overmorgen. Dus het weekend erbij. Heb je nog een weerspreuk? Volgende uur gaan we weer verder over.
0: Zeker. Ja? Broeierige zomerdagen worden vaak gevolgd door donderslagen.
1: Huh? Ja. Ja, dat is waar. Dat is waar. Deze weerspreuk kan ik bevestigen. Die klopt.
0: Dit is eentje die klopt, ja.
1: Nog een keertje graag.
0: De broeierige zomerdagen worden vaak gevolgd door donderslagen.
1: Tot zometeen, Michita. Dankjewel. In delen van de Utrechtse Heuvelrug mogen mensen sinds middernacht geen water meer halen uit sloten en singels. En dat heeft te maken met de aanhoudende droogte, laat het Hoogheemraadschap Stichtster Rijnlanden weten.

0: David Essex. Uit de 70s. Gonna make you a star. Ik zei het er straks al even. In delen van de Utrechtse Heuvelrug mogen mensen sinds middernacht geen water meer halen uit sloten en singels. We praten er zo meteen over. We gaan bellen met het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden.
1: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje. 4 uur kuppensoep.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3 sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
10: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft.
11: I think we're making progress. We're getting to a point where we could potentially sit down and settle these issues. But that requires us to make a little bit more progress. I can't guarantee that we're going to get there, but right now I feel pretty good about it.
10: Berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran en ook moet president Trump er nog mee instemmen. En vandaag ontmoeten Libanese en Israëlische vertegenwoordigers elkaar opnieuw in Washington. De strijdende partijen willen het staakt het vuren met nog eens 60 dagen verlengen. Dat terwijl het huidige bestand aan de lopende band wordt geschonden door Israël, zegt Arabist Leo Quarte.
12: Er is eigenlijk op dit moment sprake van een offensief door het Israëlische leger, waarbij ze steeds meer grondgebied veroveren en ja, steeds meer een veiligheidszone creëren aan de noordgrens van Israël, waarbij ze heel veel dorpen gewoon ja, van de aardbodem wegvagen.
10: En in de afgelopen weken zijn er ook al zeker 700 Libanese doden gevallen bij de gevechten. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Door roodrijden gaat volgend jaar €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan 450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Een flatgebouw in het zuidoosten van Roemenië is geraakt door een Russische drone. Daardoor ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. 2 mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het weer. In het noorden nog wat lichte regen. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur vanmiddag code geel. En het wordt 28 tot 33 graden.
0: Nieuws uit binnen- en buitenland steeds op het hele uur bij Radio M Utrecht. En dan hoogtijd nu, ook in dit uur van Utrechters Wakker, voor het nieuws uit de regio door Marije Drent. Marije, wat hebben we in het nieuws?
13: De komst van sekswerkers naar parkeergarage Paardenveld in Utrecht komt steeds dichterbij. De verantwoordelijk wethouder, Eva Oosters, zegt er vertrouwen in te hebben en exploitant te vinden voor de peeskamers. Meerdere fracties in de Utrechtse gemeenteraad vinden dat het niet opschiet en roepen de wethouder op om vaart te maken met de plannen. Sinds de ramen op het Zandpad en de Harderbollenstraat in 2013 verdwenen en de tippelzone op de Europalaan in 2021 werd opgeheven, zijn de circa 400 Utrechtse sekwerkers aangewezen op een tweetal clubs in de stad. Tegen een man die een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de A27 bij Vianen is een taakstraf van 240 uur geëist. Ook wil het OM dat de man een rijontzegging van een jaar krijgt, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man reed in november met hoge snelheid een auto van achteraan. De 25-jarige bestuurder daarvan overleed kort daarna. De rechter doet op 18 juni uitspraak. In delen van de Utrechtse Heuvelrug geldt sinds middernacht een onttrekkingsverbod. Dat betekent dat mensen geen water meer mogen halen uit sloten en singels. Bijvoorbeeld voor het besproeien van landbouwgrond en tuinen. Alleen voor drinkwater voor vee en voor de brandweer geldt een uitzondering. Het heeft te maken met de aanhoudende droogte. Tot wanneer het verbod geldt is nog niet bekend. En meer hierover zo bij jou, toch Bob?
0: Zeker, ik ga even bellen met Hoogheemraad, zo heet dat, Bert de Groot van het Hoogheemraadschap Stichtse Eilanden. Dus gaan we nog meer duidelijkheid krijgen. En misschien kan hij al zeggen hoe lang dat dan gaat duren, ja. Want dat is nu nog niet bekend. Maar hey, dankjewel voor het nieuws. En in aanvulling dus zometeen het gesprek met Bert de Groot van het Hoogheemraadschap. Tot zo.
13: Tot straks.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Soest.
15: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
16: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
17: De Midgetgolftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midgetgolftuinen van Europa.
18: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

Utrecht is wakker. Radio M Utrecht met muziek uit de 60's. In dit geval was dat Wayne Fontana en de Mindbenders en The Game of Love. Robert Jan Boy bevindt zich vanmorgen in Utrecht is wakker, is hij te horen al geweest, in het Henny Kuiper Museum in Denenkamp. De aanleiding is dat Henny Kuiper meerdere keren meegedaan heeft bij de Tour de France natuurlijk in de jaren 70. Beklom hij ook de Alpe d'Huez. En niet onverdienstelijk, twee keer won die. 2 jaren achter elkaar. We zijn daar vanmorgen omdat Robert Jan Boy komende week elke ochtend in Utrecht is wakker te horen is vanuit Frankrijk. Vanaf en onderaan de voet tot aan de top van de Alpe d'Huez. Wat volgende week alles in het teken staat van de Alpe d'Huez. De beklimming door heel veel, ook midden-Nederlanders van deze col in Frankrijk. Voor het goede doel, KWF kankerbestrijding. Robert Jan horen we na 8:30 uitgebreid in Utrecht is wakker. En niet te vergeten, we hebben voorgaand uur nog even gesproken. Of het uur daarvoor was het al. Ik moet even denken, 7:15, dat is een klein uurtje geleden. Ja, toch een uur geleden. Met Bert, die 60 is en uit Houten komt, 60 keer mee heeft gedaan aan de marathon. En dat is ook een beetje de vraag vandaag. Want lopen, en met name hardlopen, dat doen heel veel mensen. En hoe sta jij erin? Heb je wel eens een marathon gelopen? Nou, dat willen we ook graag van je weten. Ik zal zo eens even kijken naar wat reacties die al binnengekomen zijn via WhatsApp, via de RTV Utrecht-app gebeurd had. En zeker ook via Facebook van Radio M Utrecht. Daar kun je reactie kwijt, sowieso dus op deze twee manieren. Over het lopen en hardlopen in dit geval. Dus geef maar door. WhatsApp, RTV Utrecht-app. En natuurlijk via de Facebook van Radio M Utrecht. En ja, dan zometeen gaan we doorpraten over het feit dat je niet meer mag beregenen. Dat wil zeggen, in delen van de Utrechtse heuvelrug mag je sinds middernacht geen water meer halen uit sloten en singels. We gaan erover bellen met het Hoogheemraadschap, de Stichtse Rijnlanden. Want die gaan daarover. Zometeen in Utrecht is wakker. Met nu de zonnige muziek op een dag waarin we de 8, 29 of misschien wel 30 graden tegemoet gaan zien. Dit is Ricky Martin en Living a La Vida Loca.

0: Het is Wakker Radio M Utrecht. Luister je naar op deze laatste vrijdag van de maand mei. Aanstaande maandag begint de zomer. Maar nu al, in delen van de Utrechtse Heuvelrug, mogen we sinds middernacht geen water meer halen uit sloten en singels. En dat heeft te maken met de aanhoudende droogte. Zo laat het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden ons weten. Zogeheten onttrekkingsverbod. Dat geldt voor delen van de gemeente De Bilt, Zeist, Wijk met Duurstede en Utrechtse Heuvelrug. Alleen voor drinkwater, voor vee en voor de brandweer geldt een uitzondering. Ik ga erover doorpraten met Bert de Groot. Hij is Hoogheemraad. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, ik zei het al, het is de laatste vrijdag van de maand. Mei, meteorologisch gezien, begint de zomer. Maar het is toch al nodig om deze maatregel te nemen, neem ik aan.
1: Ja, dat is zeker nodig. En ik denk dat de mensen ook afgelopen weken wel gevoeld hebben dat het warm is. En dan verdampt er heel veel. Maar dat het nodig is, zit ook eigenlijk een beetje in de vorige jaar. Want in 2025 was een droog jaar. Is de grondwater in de Utrechtse Heuvelrug best al een stuk gezakt. En normaal komt het in de winter weer op hoogte. Alleen afgelopen winter is er ook niet heel veel water gevallen. Dus we begonnen dit voorjaar al met een hele lage grondwaterstand. En ja, dat met een droog voorjaar erop wordt die nog lager. En dan op een gegeven moment zijn een aantal watergangen van ons, die zijn volledig afhankelijk van het grondwater. Ja, daar wordt het heel krap. En dan zeggen we, ja, nu is het niet slim meer om daar nog extra water uit te onttrekken. Vandaar het onttrekkingsverbod.
0: En dat heeft gevolgen voor de mensen die dat normaal gesproken wel doen. Hoe ga je daar dan mee om?
1: Ja, het is niet helemaal nieuw. Want vorig jaar of het jaar daarvoor hadden we ook al een onttrekkingsverbod. Dus we weten het wel. En het is natuurlijk ook zo, als het water er niet is, kan je het ook niet onttrekken. Want dit zijn gebieden waar wij geen water vanuit de rivier kunnen aanvoeren. Het is volledig grondwater gestuurd eigenlijk. Dus de mensen die er wonen en werken, ja, weten dat dit gewoon kan gebeuren. Alleen we stellen hem net iets eerder in dan dat het op is. Want ja, als het op is, hebt de natuur nog veel meer schade. En ja, het is zo dat mensen er echt last van hebben. Maar goed, dit is wel de natuur. En het is ook wel heel goed als mensen er proberen rekening mee te houden.
0: Ja. Is dit echt nu, want we zagen het aankomen. Het komt niet uit de lucht vallen, dit Hoogheemraad Bert de Groot. Wat je eraan moet doen. Je moet minder water gebruiken. Je mag bepaalde dingen niet meer. Hadden we dit kunnen voorkomen dan?
1: Voorkomen, dat denk ik niet. Je kan natuurlijk wel proberen het zo lang mogelijk uit te stellen.
0: Mm-hmm.
1: Excuus. Wij zijn bezig met een grondwatervisie waarin we proberen al het water wat er valt zoveel mogelijk vast te houden dat het in de grond zakt. Nou, dat moet het waterschap doen. Kunnen agrariërs wat aan doen en kunnen ook burgers wat aan doen. Dat is natuurlijk één ding. Hoe meer water er in de grond in de Utrechtse Heuvelrug wordt vastgehouden, hoe minder snel je een onttrekkingsverbod voor het oppervlaktewater op de Utrechtse Heuvelrug moet doen. En het tweede ding wat je kan doen, ja, kunnen we ook onze tuinen, gewassen zo maken dat ze ook wat minder droogtegevoelig zijn.
0: En hoe doe je dat dan? Is dat even simpel uit te leggen?
1: Nou, hoe doe je dat? Ik ben geen hovenier, maar ik weet wel dat sommige planten gewoon gevoelig zijn voor droogte en andere veel minder.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld gras. Als je gras in je tuin hebt, gras gaat niet gauw dood. Het gaat wel geel worden, maar ja, dan kan je zeggen, ja, ik wil het besproeien. Maar dat hoeft niet per se. Het duurt heel lang voor het dood is. Dus dat is een goeie. Maar sommige andere planten gaan heel snel dood als er te weinig water
0: is. Ja, gras is een steekgewas, zeg maar. Hè. Dat kan er goed tegen. Maar geel gras wil niemand natuurlijk. Maar ja, daar zul je dan eventjes
1: mooi, maar goed, dat
0: moet je even voor lief nemen. Ja. Maar u als oud-agrariër toch? Je moet toch begrijpen dat mensen misschien toch wel een beetje groen gras willen hebben. Maar serieuzer natuurlijk. Bedrijven, agrariërs die water nodig hebben voor gewassen, kwekerijen, boomtelers. Waar halen ze dat dan nu vandaan?
1: Kijk, ik denk, en dat zijn we nog aan het inventariseren, er zijn een aantal agrariërs, maar ook burgers die ook een grondwaterbron hebben. Maar goed, dat is eigenlijk hetzelfde water. Dus dat is niet gunstig voor de grondwaterbel. Maar dat is een mogelijkheid. Alleen daar proberen we ook te kijken van, ja, is dat noodzakelijk? Moet dat? Want ja, ook het grondwater is juist schaars. Dat is de oorzaak dat het grondwater te ver zakt. Dus het is een enorm dilemma. Mensen op de Utrechtse Heuvelrug, zowel agrariërs als burgers, weten, het is soms heel droog. Alleen we zien nu wel door de klimaatverandering, dat het wel verergert.
0: Ja, Ja, en daar kunnen we dan snel genoeg niet iets aan doen, maar op termijn wel. En daar kun je al nu wel mee beginnen, denk ik dan.
1: Wij als waterschap zijn er al mee bezig met projecten om de watersystemen beter in te richten. Met een aantal agrariërs zijn we al projecten aan het draaien. Gaan nou in die watergang die u heeft wat stuwen zetten, zodat er meer water vastgehouden kan worden en meer water in de grond kan zakken en niet afgevoerd wordt.
0: En dat is goed mogelijk? Dat is goed mogelijk om dat wel te gaan doen?
1: Wij merken dat op de flanken goed mogelijk is. Maar ja, of het voldoende helpt, dat weten we niet. Want wij verwachten toch wel dat die droogte ook een heel groot probleem op de langere termijn wordt. Dus we zullen alle zeilen moeten bijzetten om de consequenties zo klein mogelijk te maken. Maar dat we ons moeten aanpassen, dat is denk ik wel duidelijk.
0: Ja, en hoe lang dat verbod om water te onttrekken van kracht blijft, is daar nu al enigszins iets over te zeggen? Is dat een kwestie van een paar weken of misschien een paar maanden? Moeten we de hele zomer op een houtje bijten?
1: Nou, dat is best moeilijk te voorspellen. Maar het is zeer goed mogelijk dat de hele zomer dit verbod wel in stand blijft. Want het verbod is vooral ingesteld omdat de grondwaterstand te laag is. Nou, een grondwaterstand aanvullen, dat duurt best heel lang. Dus het kan zijn dat het bovenin best overal nat is en dat verbod dan nog steeds van kracht is omdat het grondwater nog niet aangevuld is. Dus ik verwacht echt niet dat het op korte termijn weer opgeheven wordt. Als het over een week flink regent, blijft dit gewoon in stand.
0: Ja, toch wel. Oké, dan weten we dat alvast. En als laatste nog eventjes, komt er een tekort aan drinkwater? Moeten Utrechters zich daar druk om maken?
1: Vitens, de grootste drinkwaterbedrijf in onze provincie, die heeft ons al gewaarschuwd dat ook het drinkwater beperkt wordt. Zij hebben bepaalde vergunningen om te onttrekken. Kijk, dat is nog niet op. Alleen je ziet wel dat dat ook invloed heeft op de grondwaterstand. Dus ik op de lange termijn moeten we ons zeker zorgen maken. En voor de korte termijn, voor nieuwe aansluitingen, heb Vitens al gewaarschuwd dat er toch echt beperkt capaciteit is.
0: Ja. Heldere woorden, we moeten voorzichtig omgaan hiermee. Hoogheemraad Bert de Groot, dank voor de toelichting.
1: Graag gedaan.
0: Fijne dag, dag. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Hoogheemraad Bert de Groot van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Wil je nog allemaal een keertje nalezen? Dat kan nu al op onze site en de RTV Utrecht app. Dit is Utrecht is wakker, Running in the Family. Dit is Level 45.

0: Travel 42 en Running in the Family op Radio M Utrecht. Zometeen het nieuws uit de regio om 8:30. Steven de Wijl op een exact tijdstip van 8:30 zometeen. Marije Drent, wat hebben we in het regio nieuws?
1: In het nieuws heb ik het over sekswerk in Utrecht, een ongeluk in Hoogland en een taakstraf voor een man die een dodelijk ongeluk veroorzaakte.
2: Donderdag 4 juni, de Alp du Zes.
3: Eindelijk bij het dorpje Alp du Zes.
4: Voor het goede doel, voor het KWF.
2: 5000 deelnemers beklimmen in Frankrijk de Alp du Zes en zamelen geld in voor onderzoek naar kanker.
5: Verslaggever Robert-Jan Boy is erbij en volgt de deelnemers uit onze provincie.
2: Van de voorbereiding tot en met de beklimming
5: en de persoonlijke verhalen.
6: Vandaag heb ik 27.000 stappen gezet.
2: Mis niets van de Alp du Zes. En luister volgende week elke dag naar Utrecht is wakker.
5: Bij Radio M Utrecht.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa.

0: draait om jou. De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt. Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: En het is exact 8:30. Radio M Utrecht, de luisteraar naar het regionieuws door Marije Drent. Dat begint met een taakstraf. Een taakstraf voor een man die een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de A27 bij Vianen.
2: Ja, het Openbaar Ministerie heeft 240 uur taakstraf geëist. De man reed in november met hoge snelheid een auto van achteren aan. De 25-jarige bestuurder daarvan overleed kort daarna. Kort voor het ongeluk was een ander ongeluk gebeurd. Volgens de verdachte was hij afgeleid door de brandende auto die op de vluchtstrook stond. De officier van justitie toonde begrip voor de noodlottige omstandigheden rond het fatale ongeluk, maar vindt wel dat de man een straf moet krijgen omdat hij te hard en onoplettend reed. Naast een taakstraf eist de officier een rijontzegging van een jaar, maar van een half jaar voorwaardelijk. De rechter doet op 18 juni uitspraak. Een ongeluk tussen meerdere auto's in Hoogland gisteravond. Op de Bunschoterstraat botsten rond 7:00 4 auto's op elkaar. 2 voertuigen liepen daarbij flinke schade op. Volgens een persfotograaf zijn 2 slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht, waarvan 1 met spoed. De politie kan dat nog niet bevestigen. De komst van sekswerkers naar parkeergarage Paardenveld in Utrecht komt steeds dichterbij. Wethouder Eva Oosters zegt er vertrouwen in te hebben een exploitant te vinden voor de peeskamers. Sinds de ramen op de Zandpad en de Hardebollenstraat in 2013 werden gesloten en de tippelzone op de Europalaan in 2021 werd opgeheven, worstelt de stad met het vinden van een geschikte plek waar sekswerkers klanten kunnen ontvangen. Initiatieven om een nieuwe zone bij het Zandpad te openen stranden stuk voor stuk. De gemeente heeft nu parkeergarage Paardenveld op het oog. Die moet over 10 jaar worden gesloopt. Tot die tijd moet er een culturele broedplaats komen en komt er plek voor ruim 20 peeskamers. Meerdere fracties in de Utrechtse gemeenteraad vinden dat het niet opschiet en roepen de wethouder op om vaart met de plannen te maken. En in delen van de Utrechtse Heuvelrug mogen mensen sinds middernacht geen water meer uit sloten en singels halen. Dat heeft te maken met de aanhoudende droogte, zegt Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Het zogeheten onttrekkingsverbod geldt voor delen van de gemeente De Bilt, Zeist, Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug. Alleen voor drinkwater voor vee en voor de brandweer geldt een uitzondering. In alle andere gevallen geldt dus een verbod. Het gaat dan bijvoorbeeld om het besproeien van landbouwgrond, het besproeien van tuinen en het bijvullen van vijf. Tot wanneer het verbod geldt, is nog niet bekend. Tot zover. Meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer. We hebben een warme, broeierige dag voor de boeg. Afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 28 tot 30 graden. Eerst vanmorgen lokaal nog een bui. En vanaf de late middag zou er een onweersbui kunnen vallen.
1: Kijk eens aan. Dat weten we alvast. Zo meteen meer over het weer van Greta Spallenburg. En jou horen we natuurlijk heel graag ook weer om 9:30. Hè?
2: Tot dan.
1: Voor het volgende bulletin op de radio. Marije Drent, dank. Het is 8:55 inmiddels geworden. Verkeersinformatie van de ANWB. Dat heeft te maken met de A12. Waar een ongeluk is gebeurd. Nee, een kapotte vrachtwagen. Dat is ook vervelend. De vrachtwagen met pech. Van Den Haag naar Utrecht heb je er last van. De vertraging begint bij Woerden, loopt door tot knooppunt Oude Rijn. 5 minuten extra reistijd en de rechter rijstrook is dicht. De reden, dat heb ik je net gegeven. Wat ik je ook ga geven is zometeen weer een bijdrage van verslaggever Robert-Jan Boy. Hij is op bezoek bij Henny Kuiper in het Henny Kuiper Museum. De oud-wielredder natuurlijk. We praten over de Tour de France en over de Alpe d'Huez. En lekkere muziek onderweg. Een zomers karakter krijg je ongetwijfeld mee van Inner Circle Sweat.
0: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Oude Wonen in Meidrecht geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
0: 20% korting?
3: Ja, ook bij Den Oude in Meidrecht.
4: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
5: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.

0: Jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
2: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
0: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
2: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
3: Utrecht is wakker met Bob.

0: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la lang. En zo is het maar net. Meer over het zomerse weer gaan we horen van Gieter Spannenburg in Utrecht is Wakker. Een minuutje of 10, zeker nog even geduld. En wij gaan terug naar verslaggever Robert-Jan Boy, die door de voormalig topwielrenner Henny Kuiper wordt rondgeleid in zijn eigen museum. Het Henny Kuiper Wielermuseum in Denenkamp. De aanleiding is natuurlijk de Alpe d'Huez, de inzamelingsactie voor kankerbestrijding, die volgende week voor de 20e keer wordt gehouden op donderdag op de flanken van de beroemde col, de Alpe d'Huez. Henny Kuiper, hij won er in 1977 en 1978. Hoewel die laatste overwinning mede tot stand kwam door de disqualificatie van de Belg Pollentier vanwege doping. Henny Kuiper won heel veel in zijn indrukwekkende wielercarrière. Maar ja, wat is nou zijn mooiste overwinning?
1: Dit was toch wel de mooiste overwinning uit mijn carrière. Olympisch goud. We gaan hier weer een lesje door. Hupsakee. En dan zien we weer een blauwe fiets met nummer 195.
2: Ja, met nog de namen van Kees Priem, Aad van Hoek, die daar ook waren in München en meereden.
1: De mooiste overwinning?
2: Ja, vind ik. Als ik hier zo naar buiten kijk, dan moet ik aan mijn ouders denken en hoe ik hier opgegroeid ben, wat ik hier beleefd heb. Sport was voor mij de mooiste. Sportdag op school was voor mij de mooiste dag van het jaar.
1: Zicht tot de boerderij daar?
2: Ik was een buitenmens. En ja, ik wist studeren wel belangrijk, maar sport vond ik veel mooier. En ik heb de kans gekregen om dat te doen. Dat ik de vrijheid kreeg van mijn ouders. Hier moest hard gewerkt worden. De koeien melken. Dat heb ik ook gedaan nog met hand. Er staan mooie foto's buiten van mijn vader en moeder. En nog het hooi binnenhalen. Met koud in de wind in het najaar. De knollen moesten getrokken worden, de bieten. Alle werk wat ervoor kwam. Het erf moest schoonmaken elke zaterdag. Maar als we klaar waren met werken, dan mocht je sporten of doen wat je wilde of wat anders. En dat was voor mij sporten. En dat was voetballen, hardlopen, van alles. En toen kwam er een wielerwedstrijd in Denenkamp. De meeste ronde van Denenkamp. En toen was ik gegrepen. Die massage, lucht, die lucht van die olie. Die mannen op die fietsers met een sjaaltje om de nek. En dat geraten van die kettingen. En dat met vijf rijen dik door een bocht gekomen. Nou, en toen ben ik zo is het gekomen eigenlijk. En als je dan 10 jaar later met een gouden medaille staat op de Olympische Spelen, dan is de cirkel rond eigenlijk.
1: Mooier nog dan Alpe d'Huez 1977?
2: Ja, ik was toen nog puur amateur ook. Het was zoveel anders. En later word je prof.
1: Ja,
2: ja, 72 Olympische Spelen, 75 word ik wereldkampioen. En weer 2 jaar later win ik bijna de Tour, win ik Alpe d'Huez. Wie had dat kunnen voorspellen? En er zijn zoveel mooie dingen gebeurd. Maar tussendoor zijn er ook wel de dieptepunten uiteraard. Maar daar moet je doorheen vechten.
1: Maar die Spelen waren natuurlijk wel met die aanslagen en zo.
2: Ja, dat was er ook bij. En, maar dat kun je in 2 minuten voor de radio niet uitleggen. En je was helemaal geobsedeerd van die wedstrijd.
1: Ja.
2: En die dag had ik ook zoveel energie, ongelooflijk. Maar wat er omheen gebeurde, dat zei ik dat net als op Alpe d'Huez, je bent zo met jezelf bezig. Ja. Alles gaat aan je voorbij om dat ene doel te bereiken wat je voor ogen hebt.
1: Het is niet voor niks dat deze afdeling van het uitgebreide museum uitkijkt hier, grote glazen pui, op de boerderij.
2: Zou zomaar kunnen.
1: Ik denk het. Het kan niet voor niks zijn. Ja, je hoort de boerengeluiden, terwijl je daar je oranje jasje nog ziet van in het spelen.
2: Ja.
1: De fiets staat hier met het stalen frame, blauw frame, ketting staat erop.
2: Ja.
1: En hier onder een stolp, een glazen stolp, de glimmende Olympische medaille. Wat zijn nou de belangrijkste tips voor de deelnemers van jou?
2: Goed voorbereiden en een plan maken hoe je die dag wilt doorkomen. Met name de eerste 3 bochten met de eerste beklimming. Kijk goed wat je daar doet en ga niet over je kookwater, zeg ik altijd.
1: Maar dat is ook het stijlste gedeelte, hè?
2: Dat is het stijlste deel. Als je daar te gek doet en te enthousiast. Het is gewoon bekend dat je na bepaalde meer dan 80% van je inspanning ga je de melkzuren geweldig opfokken in je spieren.
1: Dus doe daar rustig aan.
2: Nou ja, beheerst. En rustig hoeft niet, maar wel beheerst. En denk erover na. Want die melkzuren die je daar erin jakkert, dan dag last van. Want die hoge melkzuren die iedereen rijdt, dat duurt een paar dagen voor die. Ja. Die krijgen op één dag met masseren ook niet uit. En daar kun je wel veel last van krijgen.
1: Ja, ja.
2: Goede versnellingen, bandenspanning moet goed zijn. Ook nog wel een goede aanrader. Als je met de fiets naar beneden gaat, doe niet te gek. Je hebt de banden niet te hard. Met veel remmen. Er zijn nu wel schijfremmen, goddank. De meeste wel, maar lang iedereen. Maar lucht zet uit. Als je gewone remmen hebt op de velg, wordt het de velg warm.
1: Ja.
2: De lucht in de banden zet uit. Er zijn al meerdere klapbanden geweest door dit fenomeen, hoor. En dat is niet zo leuk dan.
1: En wat maakt al het bewis mooi in het kader van het goede doel? Die gaat naar de top, je hebt de fiets.
2: Kijk, als je overvallen wordt door kanker, dat is nogal wat. En de eerste berichtgeving is dan, je bent helemaal eventjes KO. En je moet je dat toch herpakken. En als er dan ook je omgeving meehelpt en je ondersteunt in het feit dat ze voor jou die rit maken, dat ze mee willen leiden in jouw probleem en er daarvoor zijn, dat is wel bijzonder, denk ik.
1: De symbolische werking van de steile berg en de fiets.
2: Ja, en het is niet alleen op de dag zelf, maar dat heeft een begin en een einde. En dat is al ver voor de beklimming. En daarna eilt dat ook nog na, natuurlijk. En dan is toch wel fijn dat er tegenwoordig, als je de televisie aan zit, is alleen maar onrust en oorlog en gekkigheid. En dat je dan eens een keer voor een ander er bent. Dat is wel lovenswaardig eigenlijk. Mooi. Ja.
1: Het bord Henny Kuiper staat in de bocht.
2: Ja, daar moeten ze wel even naar kijken. Dan, ja, daar krijgen ze natuurlijk energie van, Robert-Jan.
1: Dat kan niet missen.
2: Nee, ik zal ze op afstand instralen. Goed, spreken we dat af.
3: Quand on ira sur les chemins, à bicyclette.
4: De Alpe d'Huez, op de Alpe d'Huez. We zijn er volgende week bij Elke Dag in Utrecht. Dus wakker horen bij Robert-Jan vanuit Frankrijk. En maandag beklimt hij zelf met zijn stalen rots de Hogerberg voor de Alpe d'Huez. Oh, en voor de liefhebbers, vrijdag 24 juni is er in het Henny Kuiper Wielenmuseum in Denenkamp een speciale Tour de France dag. Onder meer kun je dan kijken naar de etappe Gap Alpe d'Huez met commentaar van. Met commentaar van, inderdaad, Henny Kuiper zelf.
5: Utrecht is wakker.

0: Op een light van Taylor Swift. Utrecht is wakker, Radio M. Utrecht nog zo'n 10 minuten verwijderd van de hits uit Holland. In de Nederlandse en in de Engelse en misschien ook in een andere taal. Met Edwin Meerman vanaf 9 uur tot 12 uur gaat hij je vermaken bij Radio M Utrecht. En nu, over vermaken gesproken. Ja, we gaan het weer opzoeken, het mooie weer vandaag, Gita.
1: Zeker, ja, het broeierige weer, het klamme weer. Het wordt een klamme dag. Het is ook al warm buiten. Hè. Het is op de meeste plekken al 21 graden. Mm-hmm. Ik zie zelfs in Zeeuws-Vlaanderen, oké, buiten de regio, maar is het al 24 graden. Ja, vanuit die hoek stoomt de warmte onze kant op. We gaan naar 28 tot 30 graden. Met zon en ook met wolkenvelden. We hebben vanochtend wolkenvelden gehad met een lokale lichte bui. En je ziet dat er nu vanuit Zuid-Holland ook nog een band met wolkenvelden aankomt. Daar zal de zon ook wel een beetje aan knabbelen. Maar toch, bewolking is echt wel prominent vandaag. Daar kan ook nog een lichte bui uitvallen. Stelt weinig voor. Soms zie je zo'n bui ook op de neerslagbeelden. Maar bereikt de neerslag zelf de grond niet, omdat het al verdampt voordat het op de grond is. Dus de neerslag stelt weinig voor. Ik denk wel dat vanaf een uurtje of 3, 4 vanmiddag dat we even de lucht in de gaten moeten houden. Er kan een enkele pittige bui ontstaan. Het lijkt erop dat het vooral boven Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel gaat gebeuren. Maar het is zeker niet uit te sluiten dat ook wij net een enkele bui, zo'n onweersbui, meepakken later vandaag.
0: Precies, dus min of meer een beetje waarschuwing voor houd de lucht in de gaten.
1: Want ja, houd de lucht in de gaten. Ja. Verder geen problemen of gekkigheid, maar ja, je zult net zo'n bui over je heen krijgen. Dat is dan toch pittig, maar die zie je wel aankomen, want dan wordt de lucht echt heel donker. Maar zoals gezegd, ja, de diverse rekenmodellen komen er ook niet uit. De atmosfeer is er op zich klaar voor. Met warmte, met broeierigheid, met onstabiliteit. Ja. Maar het lijkt het meest te worden aangesproken ten oosten en zuiden van ons.
0: En dat is dan van korte duur, zeg maar? Zo'n bui die dan overtrekt? Of is dat uren?
1: Dat is redelijk van korte duur. Oh, ja. Er zit nog wel wat gang in. Aan de grond staat heel weinig wind uit het zuid-zuidwesten. Maar iets hoger staat er wel een westelijk windje, waardoor die bui wel van west naar oost gewoon doortrekt.
0: Oké, dat is vandaag. Dan ligt nog een heel lekker weekend voor ons waarschijnlijk.
1: Jazeker. Ja, want we gaan wel naar de wisselvalligheid volgende week. Maar dat gaat echt stapsgewijs. Morgen is het ook nog warm. 5, 26 graden kan het denk ik wel worden. Veel zon. Meer zon morgen dan vandaag. Geen licht windje uit het zuidwesten, maar een licht windje uit het noordwesten. Vandaar dat het ook ietsjes frisser is. Het is droog. Een mooie zomerdag. Een mooie zomeravond. En ook zondag nog echt wel oké, met 3, 24 graden. Denk wel zondag wat meer wolkenvelden. Een beetje vanuit België komt er toch wat bewolking onze kant op. Zou ook een enkele bui kunnen vallen op de zondag. Maar dat is dus niet het geval op de dag van morgen.
0: Nou, kijk eens aan. Het weekend gaan we wel doorkomen, denk ik dan. Sowieso.
1: Ja, denk het ook wel.
0: Op welke manier dan ook.
1: Ja, op welke manier. We zijn ook al een beetje in de lazy mood gekomen door deze week misschien. Een beetje relaxed. En dat doet het altijd goed in het weekend.
0: Precies. Maandag begint de meteorologische zomer. Ja. Maar die pakt, heel kort even, die pakt niet heel erg zomers uit, denk je. De zomer
1: ergens moet er ook
0: dan
1: een einde aan zo'n hete zonnige episode komen. Maandag zou nog best eens een aardige dag kunnen zijn. Maar maandagavond en de dagen daarna, ja, wisselvalligheid, troef, neerslag, buien. Maar ook zeker momenten met zon.
0: Goed, dankjewel Grita. En we horen je vanmiddag graag weer na 12 uur, moet ik zeggen. En bij Aard natuurlijk in Utrecht.
1: Zeker.
0: Komt thuis. Oké, dan.
1: De hele dag.
0: Dank ik je en wens ik je een leuk weekend namens onze hele club, zeg maar. Dankjewel.
1: Joe.
0: Doeg. Dan nog eventjes terug naar het lopen. Bert Knol uit Houten. Met hem sprak ik om 7:15 in Utrecht te zwakken. Hij heeft op zijn 60ste levensjaar dat hij nu heeft bereikt al 60 marathons gelopen. De vragen waren: op welke sportieve prestatie ben jij trots? En heb je dan ook wel eens een marathon gelopen? Of valt dat allemaal wel mee? Ben je niet zo'n hardloper? Heel veel reacties. Ik zou er een paar melden bij deze. Bob, luister, mijn sportieve prestaties die zijn nihil. Het sportieve, dat doen mijn postduiven hier, zegt Jan Verstegen. Dankjewel, Jan. Ik puzzel sport veel, zegt Gerard Sterkenburg. Ook een leuke sport. Ik doe veel aan transport, staat hier. Helma Heikamp, die zegt, geen marathon voor mij hoor. Wandel wel regelmatig met de hond. Nou, kijk eens aan. En nog een Gerard, dat is Gerard Scheppingen. Bob en voor vanmiddag ook Aard. Onder diensttijd in de Blerik en Huiskamp heb ik 2 marathons gelopen. Niet officieel, beste tijd 3 uur 46. Wauw, dat is volgens mij hartstikke goed. Had ik mee doorgemoeten. En dan nog 3 Elfstedentochten. Snelste tijd 8:16. En mijn minste was fietsen Bastenaken Luik. En na de derde keer kwam ik de La Redoute in één keer boven. En nam me hiervoor om het nooit meer te gaan doen. Als je er nog een plaatje bij zoekt, misschien voor uit vanmiddag. I'm Walking van Fats Domino. Hartstikke leuk. Tot zover de reacties en tot zover deze Utrecht is wakker. Zit een heel weekend tussen, maar maandag dan melden we ons weer vanaf 6 uur. Met nieuws en actualiteit uit Midden-Nederland. Van maandag tot en met vrijdag natuurlijk. Dan houden we u weer op de hoogte. Hebben we weer fijne muziek voor je. Facebook vragen, kortom van alles en nog wat. En ik zei het eerder al in de uitzending van alles en nog wat. Zometeen het Nederlandse lied met van alles en nog wat bij Edwin Meerman. Nou ja, dat is een feestje op de radio natuurlijk. Van 9 tot 12 een extra lange aflevering van de hits uit Holland. Ik ga je een lekker weekend wensen en nou ja, voor vandaag sterkte maar met de hitte. Met zo'n 28, 29 of 30 graden Celsius. Blijf luisteren naar Radio M Utrecht en ik heb ervan

0: jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
0: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Het is 9:00, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Roemenië heeft de NAVO gevraagd om hulp nadat een Russische drone insloeg in een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Of er sprake is van opzet is nog niet zeker, zegt correspondent Christian Pauwen.
10: Ja, hij sloeg in op een Roemeense flat waardoor een brand ontstond. En ja, we weten nog niet of dit een fout was van Rusland of dat de route van de drone verstoord was door Oekraïnse anti-drone systemen. Ja, of dat er toch sprake zou kunnen zijn van iets van een bewuste actie.
9: De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationale recht. Israël zegt het staakt het vuren met Hamas nog verder onder druk. Premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. In oktober werd in het bestand een gele lijn afgesproken waarachter Israël zich zou terugtrekken, maar de laatste tijd schuift die grens steeds verder op. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Door roodrijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
11: Volgens veel mensen die ervoor hebben doorgeleerd is het al veel te hoog en is het in onbalans met boetes die worden opgelegd voor veel zwaardere vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Maar dat gaat dus toch door. De populariteitsprijs gaat het kabinet hier niet mee winnen.
9: Het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen verwoest. De brand brak vannacht rond 3:00 uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichte laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving het advies om ramen en deuren te sluiten en ook de ventilatie uit te zetten. Het weer, er trekken wat wolkenvelden over met af en toe nog wat regen. Vanmiddag wolken en zon en het is drukkend warm bij 28 tot 33 graden. En dan kunnen er ook vooral in het oosten zware onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS-journaal.
12: Er is ook nog wat te melden over de vertragingen op de weg. Het valt mee hoor, de A12 meldt de ANWB. Van Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwebrug en knooppunt Oude Rijn. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging is ongeveer 10 minuten. Nou, over Den Haag gesproken, we hebben zometeen de hits uit Holland. En we beginnen ook in de residentie met Klein Orkest.
13: Dagje uit, dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandtinamsterdam.nl.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stan in Amersfoort.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: Het was eigenlijk een vervolg op Vrijgezel van Benny Nijman, maar dan met een wat pittiger randje. Klein orkest en een grote hit begin jaren 80.
1: Hits uit Holland.
0: En dat in het jaar waarin hij nu graag wat meer alleen gelaten wil worden ook. Deze Harry, want hij gaat met pensioen, hè, Harry Jekkers. Klein orkest, grote hit en we zijn weer begonnen. Het Nederlandse lied eigenlijk voor alle leeftijden. Elke vrijdag ook nog eens 3 uur lang tussen 9 en 12. En dan betreden we ook wat zijpaden. Niet alleen maar in het Nederlands gezongen. Nou, ik ben Edwin. Het is 29 mei alweer. En 29 plus in de thermometer. Want het is ook vandaag weer Costa Hollanda. En meteen even iemand die het hoogste woord heeft maar aan het woord laten. Helaas wel postuum en uit volle borst Jacques Roes. We nemen een duik in een zee van muziek. Goedemorgen.

0: Man in de zon op het terras. Nou, hij zal zeker niet de enige zijn, want het regent zonnestralen. Kan wel een pittig buitje vallen. We horen zo van BZN en Wolter Kroes.
1: 3 is prijs.
0: Maar eerst even de opgave doen voor het muziekspel van vandaag. Een lekker luchtig rondje is dat. Met ook wel de nodige zonnestralen. 3 zomerherinneringen eigenlijk. De vraag is vooral, weet je nog welke stemmen erbij horen?
1: 1.

0: je de uitzending komt met de juiste antwoorden, dan mag je een cadeautje kiezen uit de winkel. We hebben een schort onder meer, een notitieboekje, een shopper, een koeltas. Dat is natuurlijk heel handig voor de zomer. Laat het maar even horen in de app.
1: 1, 2, 3 is prijs.
0: Zo heet het. Je kan het ook mailen hoor. studio@rtvutrecht.nl of even bellen 0909-693-1-93-1 en kies dan optie 1. En hier is Wolter Kroes over de Roots du Soleil.

0: ook Blue Eyes op de radio. BZN, een zomerherinnering. 44 jaar geleden. Misschien lag je toen ook al op het strand te luisteren naar je transistorradiootje. Maar veel meer was er in die dagen nog niet echt beschikbaar. En dit waren nog vooral Jan en Annie. Hits uit Holland op radio en Utrecht. En ook het nodige uit Noord-Holland inderdaad. Een oude nationale nieuwe. Later deze ochtend maak je kennis met de volgende in de reeks. René Vroeger. En dan met op ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag. Samen met Waylon. Hoe de liefde gaat.
1: Je

0: die fragmenten nog een keer op een rijtje zetten. Dat doen we na het regionieuws met Marije. De komst van sekswerkers naar de parkeergarage Paardenveld in Utrecht komt steeds dichterbij. En in Soest zijn de nieuwe wethouders beëdigd. Dat hoor je zo.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
1: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
4: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
0: Het nieuws van 9:30 met Marije Drent. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Waterschap de Stichtse Rijnlanden beginnen we mee. Ze grijpen in vanwege de droogte en de warmte.
7: Ja, in delen van de Utrechtse Heuvelrug mogen mensen sinds middernacht geen water uit sloten en singels meer halen. Dat heeft dus inderdaad te maken met de aanhoudende droogte, zegt het Hoogheemraadschap. Het zogeheten onttrekkingsverbod geldt voor delen van de gemeente De Bilt, Zeist, Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug. Alleen voor drinkwater voor vee en voor de brandweer geldt een uitzondering. In alle andere gevallen geldt een verbod. Het gaat dan bijvoorbeeld om het besproeien van landbouwgrond, het sproeien van tuinen en het bijvullen van vijvers. Tot wanneer het verbod geldt is nog niet bekend. In Soest zijn 4 wethouders beëdigd. Het gaat om Ron Voskuilen, Osman Soena, Lenneke Welsen en Annemarieke Wijtplomp. Ze tekenen daarna een bestuursakkoord. De gemeenteraad vergaderde eerst over de coalitieafspraken die Soest 2000, Progressief Soest, D66 en GGS presenteerden. Die 4 coalitiepartijen willen vooral inzetten op het thema wonen en een gemeentebestuur dat meer in oplossingen denkt. Het is een akkoord op hoofdlijnen en dat vinden de oppositiepartijen te vaag. Die riepen de coalitiepartijen en hun nieuwe wethouders dan ook op om belangrijke keuzes niet uit te stellen. De komst van sekswerkers naar parkeergarage Paardenveld in Utrecht komt steeds dichterbij. Wethouder Eva Oosters zegt er vertrouwen in te hebben een exploitant te vinden voor de peeskamers. Sinds de ramen op de Zandpad en de Harde Bollestraat in 2013 werden gesloten en de tippelzone op de Europalaan in 2021 werd opgeheven, worstelt de stad met het vinden van een geschikte plek waar sekswerkers klanten kunnen ontvangen. Initiatieven om een nieuwe zone bij het Zandpad te openen stranden stuk voor stuk. De gemeente heeft nu parkeergarage Paardenveld op het oog. Die moet over 10 jaar worden gesloopt. Tot die tijd moet er een culturele broedplaats komen en komt er plek voor ruim 20 peeskamers. Meerdere fracties in de Utrechtse gemeenteraad vinden dat het niet opschiet en roepen de wethouder op om vaart met de plannen te maken. En in natuurgebied Bosshol, daar zijn dammen geplaatst door waterschap Gooi, Amstel, Gooi en Vecht. Die dammen moeten helpen om de waterkwaliteit te verbeteren. Bosshol, tussen Abcoude en Waverveen, is een Natura 2000 gebied. Dat betekent dat het een beschermd natuurreservaat is waar ook bedreigde planten en dieren leven en behouden moeten blijven. Ook moet het water er schoon en gezond zijn. De nieuwe dammen zorgen ervoor dat in de winter water het ene meer uit kan en het andere gebied juist in. En daardoor kan de hoeveelheid van de stof fosfaat, dat uit regen, bodem en akkers komt, gecontroleerd worden. Fosfaat zorgt namelijk voor troebel water waarin weinig zuurstof zit. Tot zover. Meer nieuws lees je op de app van RTV Utrecht. Het weer dan nog. We hebben een warme, broeierige dag voor de boeg. Afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 28 tot

0: 30 graden. Eerst vanmorgen lokaal nog een buitje. En vanaf de late middag kan er een onweersbui vallen.
1: Ja, dat is goed nieuws, hè, want we hebben tekort aan water.
0: Precies, ja.
1: Zometeen weer terug naar het Nederlandse lied. Stef Ekel en Gold Kimono. Dat zegt jou wel iets, toch?
0: Dat zegt mij zeker iets.
1: Ja.
0: Ja. Ik ken toevallig de gitarist.
1: Ja, leuk. Dat liedje horen we nu veel in een reclamespot voor een reisorganisatie. Dus heel veel mensen zullen straks vast zeggen, oh ja, dat is die. Dus blijf lekker luisteren. Jou horen we over een uurtje weer.
0: Tot straks.
1: Tot zo.
2: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, FAI Wonen en Slapen in Oudewater geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
3: Ja, ook bij FAI Wonen en Slapen.
5: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
6: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR. Who it hurt?
7: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
8: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
9: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
10: Doet u voorzichtig met mijn vader.
11: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
12: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
13: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

Nou, lekker de koffie wordt gezet, zo te horen. Stef Eckel was dat. Het was toen een nieuw jasje, want eigenlijk gezongen door Don Mercedes in de jaren 70.

0: naar bed.
1: Dat is wel een oud bakkie dit.
0: En later drinken wij wat.
1: En Don Mercedes hoor je overigens zondag bij mij ook in het Gouden Weekend. Zijn we 50 jaar terug in de tijd. En toen stond hij heel hoog met Rocky. Maar dit heeft hij dus ook gezongen. We gaan terug naar het spelletje Drieërsprijs. Helemaal in zomerse sferen. Wie hoor je?
2: 1.

Het is nog maar mei, maar de summer train die is al vertrokken. En ook vandaag dus mogelijk weer een tropische dag. Wie zijn dit ook alweer? Was in de jaren 70. Dus twee Nederlandse liedjes en eentje in het Engels gezongen. Maar allemaal wel van eigen bodem. Als je het weet, laat maar even horen in de app of mail het naar studio@rtvutrecht.nl. Ik had het net met Marije even over Gold Kimono. Zij kent dus de gitarist Okker Gevaerts. We horen het nu veel in de reclame van de bekende reisorganisatie. To Tomorrow heet het.

0: Vanuit Brabant, Abel was dat.
1: 3 is prijs.
0: En Rob Bezemer die neemt ons ook even mee onderweg naar waar naartoe eigenlijk. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen,
0: Ben. Je woont in Soest?
2: Ik ben onderweg naar Utrecht. Naar Utrecht. Daar ben ik naar onderweg.
0: Ja, oké. Maar je woont in Soest. Hè? Daar moet ik je cadeautje naartoe sturen, toch?
2: Alsjeblieft.
0: Ja. Oké. Dat we even duidelijk hebben waar je ongeveer zit in de regio. Transport. Je komt nog eens ergens dan, volgens mij?
2: Ja, klopt. Ja, het is elke dag weer anders. Elke dag in principe afwachten waar we heen gestuurd worden, maar altijd leuk.
0: Ja. Ja, dit is redelijk in de buurt, maar ik neem aan dat je ook wel andere bestemmingen hebt.
2: Midden-Nederland, ja.
0: Dus
2: dit
0: toch?
2: Is inderdaad voor ons zeg maar een thuiswedstrijdje, maar in principe Midden-Nederland. Ja.
0: Okay. Ja. Nou, en hoe hou je je hoofd koel in de cabine?
2: Nou, Arco, hè. Alle ramen kunnen open bij mij.
0: Arco dus, bij jou. Lekker ambachtelijk ouderwet, zeg maar.
2: Ja, want wij moeten te veel uitstappen. En dan, als je dan de airco aanzet, die heb ik ook. Mm-hmm. Maar dan denk ik dat je het juist goed te pakken krijgt. Dus ik doe het maar met een beetje Arco. Het raam aan de andere kant staat open.
0: Ja. Nou, ik kan me voorstellen dat je toch een beetje een soort Henk Wijngaard voelt. Zo, in zo'n vrachtwaggel, zoals je het zelf noemde, hè?
2: Ja, leuk, ja.
0: Een kenner en een liefhebber van het Nederlandse lied, want je hebt wel eens vaker meegedaan, ook aan ons spelletje.
2: Ja, klopt.
0: Dit spelletje.
2: Ja, ik vind het heerlijk. Lekker meezingen, dat gaat altijd wel goed, ja.
0: Nou, we gaan eens even luisteren wat je ervan gemaakt hebt.
1: 1.
3: Al heb je 1000 zomerspotjes of een kuiltje in je wang. Ik zie de sterren in.
0: Deze jongen had goed uitzicht, zou te horen.
2: Ja.
0: Om wie gaat het hier?
2: Ik dacht dat Grat Dame was.
0: Grat Dame, ja, heel goed.
1: 2.
0: En wie is deze dame?
2: Dat is haar.
0: Met een zachte G ook, hè?
2: Ja, met een zachte G. Dana Winter.
0: Ja, ik had gezegd ook met een Vlaamse tongval vandaag. Nou, dat is inderdaad Dana Winter.
1: 3.
0: We hebben een mooie ruis erbij van jouw vrachtwaggel.
2: Ja.
0: En weer als laatste?
2: Dat was de Sandy Coast.
1: 1, 2, 3 is prijs.
0: En Hans Vermeulen, de Sandy Coast. Summer Train, mooi uit de jaren 70. Nou, dat betekent dus dat jij een cadeautje krijgt. Het schort gaan we doen, hè?
2: Alsjeblieft.
0: Ja, daar hebben ook al heel veel mensen blij mee gemaakt. We krijgen zo af en toe ook nog wel eens een fotootje doorgestuurd in de app van mensen die hem dan ook mooi gebruiken in de keuken of ergens anders. Als ze aan het koken zijn of bij de barbecue, wat in deze tijd weer heel actueel is.
2: Ja.
0: Ik hoop dat je er ook veel plezier aan beleeft. En dan mag je ook nog bepalen welke van deze 3 we eventjes helemaal nog voorbij laten komen.
2: Ik wil graag de Sandy Coast worden.
0: Met Hans Vermeulen.
2: Alsjeblieft.
0: Nou, gaan we die doen. Daar is die al. Jaren 70. Mooie herinnering. Ik wens jou een fijne dag en goede kilometers vandaag.
2: Dankjewel, Edwin. En jij fijne uitzending.

Nou, is helemaal niet nodig. Je kan ook lekker hier blijven. We hebben de Costa Hollanda zeker vandaag dus met die hoge temperaturen. Dit waren Ad en Karin, die destijds ook veel gedraaid werden door die andere Ad, Roland, op de radio met zijn polderpopparade, Nederlandstalige top 10. Hè? En toch ook wel een kritische noot die hier werd gekraakt, ondanks de luchtigheid eind jaren 80. We gaan naar Spanje toe. En wij blijven nog lekker op Hollandse bodem de komende 2 uur met de extra lange aflevering van Hits uit Holland. Even kijken, George Baker hebben we onder meer zometeen, Boudewijn de Groot aan het strand en een gezelligheid met Jack Jersey en ook nog een keuze bij de koffie. Welke mogen we straks van die twee draaien? Dat zijn ook weer een leuke hits, hoor, kan ik nu alvast verklappen. Nog even tijd voor het Rosenberg trio. Wat lekker zomers en luchtig. Zonder het Django Wagner vandaag. Rio Ancho.

0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
1: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
2: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Summer Sale bij Bureaus Cambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Annette Schut met het NOS-journaal. Rond deze tijd beginnen de openbare verhoren door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Viroloog Marion Koopmans en voormalig minister Bruins zijn de eerste getuigen. Bruins was minister van Medische Zorg toen de eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld in februari 2020. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd om de luchtafweer op te voeren. Een Russische drone sloeg in bij een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Door de inslag zouden twee mensen licht gewond zijn geraakt. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Door de inslag zouden twee mensen licht gewond zijn geraakt. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Roemenië heeft de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte op de hoogte gesteld van het incident. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Israël zou hiermee het zeer fragiele staakt het vuren met Hamas schenden dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd een zogenoemde gele lijn afgesproken, de grens in het midden van de Gazastrook, waarachter het Israëlische leger zich moest terugtrekken. De laatste maanden schuift Israël die lijn steeds verder op. Gazanen die in de buurt komen van de denkbeeldige grens lopen kans te worden doodgeschoten. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichter laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving het advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie uit te zetten. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt opnieuw broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
9: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
10: Juwelier Duvolet staat al twee decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
11: Vitepro. ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen

0: prachtige plekken, midden in de natuur. Ga naar opdegrebbelinie.nl.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: Dat klinkt ook als een fijne zomerherinnering. George Baker, Santa Lucia by Night. Een zwoele zomeravond.
1: Hits uit Holland.
0: En ook nu in het heden, dit jaar, hebben we er al weer even van mogen proeven. En een goedemorgen. 3 uur lang het Nederlandse lied, hè, vrijdags. Met ook de smaakmakers die al even in de kast staan. Dus stof afblazen. Geblazen, zeg maar. En alvast sorry aan de schoonmaakploeg van de studio van Radio M Utrecht. We hebben straks ook de keuze bij de koffie. We horen van Boudewijn de Groot. Die neemt ons mee naar het strand van de jaren 60. Het is vrijdag, dan geen woordbouwer, maar we hebben wel de G van Gerard. Hier is hij met zijn nieuwste.

kan je liggen in het zand totdat je hele lijf verbrandt? Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat is aan de rand van Nederland, dat is aan ons onvolprezen strand. Daar kan je vrijen met je vrouw, wat nergens anders mogen zou. Terwijl je kalm je krantje leest, je handen strelend om haar leest. Daar speel je poker met een vriend totdat die van ellende ging. Daar springt de randstad uit de band, dat is aan ons onvolprezen strand. Je gaat er op de brommer heen en ligt een plat tot kwart voor één. Dan ga je kijken naar een vrouw die je wel graag versieren zou. Dan krijg je ruzie met haar man die heel toevallig boksen kan. En met je tanden in je hand jok je weer verder over het strand. Dan ga je even naar een tent en als je aangeschoten bent, dan loop je met de vriendenschaar een eindje langs de boulevard. Dan komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee. En gans door kwallen overmand ren je weer terug over het strand. Maar smiddags om een uur of vier, dan komt het toppunt van vertier. Dan komt een vriend die auto rijdt, eens kijken voor de aardigheid. Dan ga je even met hem mee een eindje rijden langs de zee. Hij rijdt wel 100 met één hand en wuift met tanden naar het strand. Dan scheur je zingend langs de straat en vindt dat alles prachtig gaat. Dan trekt je hals eenvoudig krom, je kijkt naar alle meisjes om. En vaders auto wordt vermoord, vakkundig in een boom geboord. Dan sta je morgen in de krant.

0: plaats op het stille strand. Dan is er weer iets aan de hand. Dan komt er een geweldig feest zoals er nooit in is geweest. Dan wordt het strandvuur opgestookt waarop men lekker vosjes kookt. En met transistors in de hand trekt heel de troep weer naar het strand. De ene komt met flessen wijn, die smaakt verdacht veel naar azijn. De tweede komt met zijn vriendin, die pikt de derde dan weer in. De vierde brengt een zak patat met onderin een daverend gat. De inhoud ligt verspreid in zand van 3 kwart kilometer strand. Je danst en vrijt de hele tijd, terwijl je in een broodje bijt. En giet je never in je kop, want anders dronk je pa het op. Maar van die lading alcohol geraakt je spoedig overvol. Dan loopt de toestand uit de hand en blijf je liggen op het strand. Maar de politie arriveert voor je weer lopen hebt geleerd. Zodat je kruipende ontvlucht achter een zuilje neverlucht. Dat wordt dan een immense rel, die eindigt meestal in de cel. En is men daar eenmaal beland, dan is het weer rustig op het strand. Maar 's morgens lig je weer in het zand, doordat je hele lijf verbrandt. Dan ga je zuipen als een beest, dan zoek je vrienden voor een feest. Dan ga je zwemmen als een rat, dan word je zelfs van binnen nat. Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand. Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand. Aan de...
1: Hits uit Holland, Edwin Meerman.

0: De hele week op ons erepodium, de 3J's. Precies op het goede moment in deze zomerse week ook als nationale nieuwe. Dit was wel de laatste keer in die hoedanigheid. Volgende uur maak ik de volgende bekend voor de komende week dus. Dit was Losvast overigens, ook een radioprogramma vroeger dat veel aandacht besteedde aan het Nederlandse lied. Maar dat is alweer een tijdje geleden. Wij doen dat in het heden. Hits uit Holland. We gaan zo meteen verder met de keuze bij de koffie. Onder andere, we hebben dus Teach-in in de Summer Night. En Jackpot is Everybody Happy. Die heeft wat voorsprong keuze 2. Je kan nog bepalen zo meteen. Dus je kan je stem nog uitbrengen in de app of de mail. Je hebt nog een paar minuutjes de tijd. We gaan eerst naar het nieuws nu met Marije. Amersfoort versoepelt de regels voor het uitzenden van WK-voetbalwedstrijden op grote schermen. Dat hoor je zo.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven.

0: vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Ja, daar hadden we hem weer, hè? Gold Kimono, Marije.
2: Zeker, de tune.
1: Ja, we hebben net eventjes helemaal gedraaid. Nou, het is nu 10:30. Het regionieuws heb jij voor ons. Er is kritiek op de regels voor vrachtverkeer in de binnenstad, hè, van Utrecht.
2: Ja, volgens oppositiepartij in de gemeente maakt het college er een puinhoop van. Wethouder Oosters wil vrachtverkeer aan banden leggen. Zware vrachtwagens moeten worden geweerd uit de binnenstad, met uitzondering van een paar plekken aan de rand. En ook moeten de tijden waarop bedrijven worden bevoorraad worden ingeperkt. Oosters wilde de regels deze maand invoeren, maar dat bleek niet haalbaar. Het is uitgesteld naar volgend jaar. Het CDA in de stad vindt dat de wethouder elke realiteitszin uit het oog is verloren. Voor ondernemers is de onzekerheid vreselijk, zegt de partij. Utrecht Nu noemt de plannen onuitvoerbaar en de VVD noemt het een grote mislukking. In Soest zijn 4 wethouders beëdigd. Het gaat om Ron Voskuilen, Osman Soena, Lenneke Welschen en Annemarieke Wijd-Plomp. Ze tekenden daarna een bestuursakkoord. De gemeenteraad vergaderde eerst over de coalitieafspraken die Soest 2000, Progressief Soest, D66 en GGS presenteerden. Die 4 coalitiepartijen willen vooral inzetten op het thema wonen en een gemeentebestuur dat meer in oplossingen denkt. Het is een akkoord op hoofdlijnen en dat vinden de oppositiepartijen te vaag. Die riepen de coalitiepartijen en hun nieuwe wethouders dan ook op om belangrijke keuzes niet uit te stellen. In Amersfoort wordt het makkelijker om tijdens het WK voetbal wedstrijden op grote schermen uit te zenden. De gemeenteraad heeft een motie aangenomen, waardoor horeca, sportverenigingen en buurthuizen sneller toestemming kunnen krijgen. Volgens burgemeester Lucas Bolsius is dat vooral belangrijk tijdens de knock-outfase van het toernooi. Omdat die speelmomenten later pas duidelijk worden, wil de burgemeester soepeler omgaan met de regels. Ook moet de aanvraag sneller behandeld worden. De burgemeester verwacht veel aanvragen voor de wedstrijden van het Nederlands elftal, maar mogelijk ook voor duels van landen als Marokko, Turkije of Curaçao. En de lente van dit jaar komt in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de metingen in 1901. Dat zegt Weerinstituut KNMI in De Bild. Het was gemiddeld 11 graden. In andere lentes was het gemiddeld 9,9 graden. Het warmterecord stamt uit 2024. Toen was het in de lente gemiddeld 11,8 graden. Zowel maart, april als mei waren toen warm. Het weer nog van vandaag dan. We hebben een warme, broeierige dag voor de boeg. Afwisselend zon en wolken. Dat wordt zo'n 28 tot 30 graden. Eerst nog lokaal een bui. En vanaf de late middag kan er een onweersbui vallen. Nou, en meer nieuws lees je op de app van RTV Utrecht.
1: Ja, we hebben toch een paar koude weken gehad in mei. Maar we hebben nog een warme lente dus, over het algemeen. Dus.
2: Precies. Ja, en hij is nog niet over, hè?
1: Ja, het is nu bijna meteorologische zomer. Dankjewel, Marije. Tot straks.
3: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
4: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Broekman Interieur in Utrecht geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
4: Ja, ook bij Broekman Interieur.
3: Fietsboot de Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stekelenburg en Van Zessen in Nieuwegein of Lexmond.
7: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
8: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

De hits uit Holland. Dit waren de miljonairs. Ze deden nog eens een poging het Eurovisie Songfestival te halen met Fantasy Island. En even later hadden ze nog een zomerhitje met Marlena. Toch wel leuk even voor deze zomerse dag ook om weer eens terug te horen. Ja, de miljonairs. En we hebben dus een jackpot ook in onze keuze bij de koffie vandaag. Is Everybody Happy en Teach-In in the Summer Night. Daar kon je vandaag uit kiezen voor bij de koffie dus. Vanwege de verjaardag morgen van producer Eddie Owens. Hij wordt 80. Even een momentje om toch bij stil te staan. Onder het pseudoniem Abrikoos deed hij dat regelmatig. Hij zong zelf ook als Danny Mirror, die medley I Remember Elvis Presley. En hij heeft wel eens in de studio hier dus verklapt dat hij de zanger is eigenlijk van Jackpot. Is Everybody Happy? Krijg je toch zomaar even mee via radio en Utrecht. Ferry, dankjewel voor jouw stem. Jij gaat voor Jackpot. Ja, die eigenlijk niet, hè? Annemiek, ook dankjewel. Bert Didden uit Koudekerk aan de Rijn heeft ook gereageerd. Ook in de app kwam ik heel veel gezellige berichtjes tegen. Bijvoorbeeld van Jeroen, die schrijft: goedemorgen. Ik ben met mijn voetbalteam Rivierwijkers 2 kampioen geworden. We zijn onderweg naar het teamweekend in Aken. Een weekend vol opdrachten. De jackpot. Kom met je groep op de radio. Leuk. Kunnen wij een leuke grap vertellen, vraagt hij tijdens jullie show. Nou, ik zal zo eens even bellen. Denk het niet. Want we hebben natuurlijk veel te veel muziek bij ons. Maar doe voorzichtig en heel veel succes. Astrid, dank je voor je appje. Marga gaat ook voor nummer 2. Doet me terugdenken aan de vakanties op Katwijk. Klok over de hele camping Zuidduinen. Dit nummer is Everybody Happy. Anneke. Tineke, Janni, Frans. Ja, heel veel hebben gestemd. En uiteindelijk is het heel snel duidelijk geworden welke we moesten gaan draaien. Dus deze. En we wensen Eddie Owens alvast een happy birthday morgen.

0: verdwijnen.
1: Het zal best druk zijn aan de kust, lijkt me zo. Ook daar in Zeeland. Bluff was dat. Zomer in Zeeland was ook een heel beroemd liedje in de jaren 70. Gezongen door Saskia en Serge. En dat is toevallig. Die hebben we er ook bij. Met een ander liedje vandaag. Ken je deze nog? Hier is Let Me Fly.

Mike en Colin waren dat. Die zijn helaas alweer uit elkaar, maar deze hebben ze achtergelaten. Zomaar, zomer, vandaag dus zeker op Radio M Utrecht. Had ik het net over producer Eddie Owens. Iemand die ook heel veel voor anderen heeft gedaan. Die we zeker ook nog even willen laten horen vanmorgen. Is deze meneer, Jack Jersey, onze nationale Elvis.

0: jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
4: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
0: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
5: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. In Den Haag is het verhoor van viroloog Marion Koopmans begonnen. Ze is de eerste hoofdrolspeler die wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Doel van de enquête is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Daarbij wil de Tweede Kamer kijken naar de rol van het kabinet, het parlement en andere betrokken instanties. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Nederland heeft geen reden om de Amerikaanse rapper Kanye West niet toe te laten. Dat zegt minister Van der Brink van Asiel en Migratie. Volgens hem is er op het gebied van de openbare orde en nationale veiligheid geen aanleiding de artiest te weren. West, die nu door het leven gaat als J, heeft in het verleden antisemitische uitspraken gedaan en bracht onder meer t-shirts met hakenkruizen op de markt. Gisteren werd bekend dat de gemeente Arnhem een vergunning heeft verleend aan het Gelderdoom voor 2 concerten. De Verenigde Staten hebben 2 Braziliaanse criminele bendes bestempeld als terroristische organisaties. Daarmee wil de VS meer bevoegdheden krijgen om in te kunnen grijpen. Het besluit komt volgens persbureau Reuters na oproepen van de Braziliaanse oppositie. Senator Flavio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, aast op het presidentschap en hoopt bij Trump goede sier te maken. De 2 criminele bendes zijn grote spelers in de drugshandel in Brazilië. Het aantal inwoners van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling in ruim 100 jaar. Vorig jaar woonden er in Japan 123 miljoen mensen. Dat zijn er ruim 3 miljoen minder dan 5 jaar eerder. De bevolking van Japan krimpt al jaren en de regering vindt dat zorgelijk. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
10: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuurse. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
9: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
10: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: Stewart ook gewoon aan het werk. Het was loesje zaken zo te horen. En net als Eddie Owens, bijna 80.
1: Hits uit Holland.
0: Dat zijn de krasse knorren uit de geschiedenis van het Nederlandse lied. We komen nog even terug ook bij Eddie straks na 11:30 met twee producties die hij voor zijn rekening nam in de jaren 70. Dubbel NL noemen we dat. Ik ben Edwin, nog een uurtje bij. Vrijdag en ook een vrij hete dag. Misschien wel tropisch zelfs. Met kans ook hier en daar op een pittig buitje. Dan weet je dat. 29 mei met minimaal 29 graden vandaag sowieso. De nationale nieuwe ga ik ook bekendmaken voor de komende dagen. Dus die is onderweg. Net als het weekend. Dat is eigenlijk al een beetje begonnen, hè? Goedemorgen.

0: Dat was overigens Curty Fortune. Afkomstig van een eiland in het Caribisch gebied. Dus ook van een zonnig oord, zeg maar. Let's Talk It Over in de Ladies Room was dus een productie van Peter Koelewijn. Hij zat ook al achter Beep in die tijd, maar dit deed hij dus ook. Even een leuke zo er tussendoor.
1: De Nationale Nieuwe.
0: Maar nu weer terug naar het heden. Hoewel, 25 jaar na dato is er weer een nieuwe samenwerking. Oude bekenden die eind jaren 90 ook al in zee gingen met elkaar. En zeker niet zonder succes. En al die jaren eigenlijk elkaar nooit uit het oog verloren, maar eigenlijk geen intenties meer gehad om samen te gaan zingen. Tot dit jaar. Een radio-dj en zanger en een groep uit Rotterdam. En die groep die bestaat inmiddels 30 jaar. En ze geven daarom ook op 9 oktober een jubileumconcert in Ahoy. Nou, we gaan eens luisteren wat het is geworden.
1: Dit is deze week

Lois Lane, vernoemd naar het vriendinnetje van Tarzan, hè? Monique en Suzanne Kleeman, de zusjes. En de boodschap was duidelijk, I wanna be with you. En op vrijdag dus de hits uit Holland van Radio en Midrecht. Niet alleen Nederlandstalig, maar soms ook gewoon in een combi. Zoals nu het geval is, de zomer 1982, Highway.

0: Highway was dat. Zometeen hoor je het nieuws met Marije. Bij zwembad de Kromme Rijn in Utrecht is iemand van het dak gevallen. En ook een ongeluk in Amersfoort vanmorgen, dat hoor je zometeen. En wat gaan we morgen doen?
1: Bij Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
0: Geschiedenis aan de dis. En ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap. Muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige, maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen. En even voor zeven een zoet toetje.
1: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur. Radio M Utrecht.
0: Morgen in het zonnetje overigens, 1991.
2: Je maakt de dagen zo licht om te dragen. En de nachten zo lang, want ik kan niet meer slapen. Ik zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd.

0: Cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
1: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden.

0: www.stichting.nl.
1: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
2: Renault.
3: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Deels van 11:30 met Marije Drent. We beginnen dus met een ongeval bij zwembad De Kromme Rijn in Utrecht.
5: Ja, bij werkzaamheden aan dat zwembad is woensdag iemand van het dak gevallen. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, meldt de gemeente vandaag. Het ongeluk gebeurde tijdens het weghalen van het dak boven het wedstrijdbad. Dat gebeurt ieder jaar, zodat het zwembad in de zomer een openluchtbad wordt. Door het ongeluk zijn de werkzaamheden aan het dak vertraagd. Het bad blijft daardoor vandaag, maandag en dinsdag dicht. Dit weekend is het zwembad wel open. De arbeidsinspectie is na het ongeluk bij het zwembad geweest, maar zag geen reden tot een vervolgonderzoek. In Amersfoort is vanmorgen een scooterrijder gevallen na een botsing met een auto. Dat gebeurde rond 9:50 op de Stadsring. De scooterrijder is door ambulancepersoneel nagekeken en ter controle naar het ziekenhuis gebracht, zegt een persfotograaf die aanwezig was. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Het ongeval zorgde voor enige verkeershinder op de drukke Stadsring. Alle Utrechtse kinderen met een vrijstelling van de leerplicht moeten over een jaar weer naar school. Dat vindt wethouder Dennis de Vries. In Utrecht gaan 26 kinderen van 17 gezinnen niet naar school. Die ouders hebben een vrijstelling aangevraagd omdat zij vinden dat er geen passend onderwijs is voor hun kinderen. Een deel van de rest van de kinderen heeft al jaren thuisonderwijs. De Vries vindt dat ongewenst en wil iedereen weer naar school hebben. En in Amersfoort wordt het makkelijker om tijdens het WK voetbal wedstrijden op grote schermen uit te zenden. De gemeenteraad heeft een motie aangenomen waardoor horeca, sportverenigingen en buurthuizen sneller toestemming kunnen krijgen. Volgens burgemeester Lucas Bolsius is dat vooral belangrijk tijdens de knock-outfase van het toernooi. Omdat die speelmomenten later pas duidelijk worden, wil de burgemeester soepeler omgaan met de regels. Ook moet de aanvraag sneller behandeld worden. De burgemeester verwacht veel aanvragen voor wedstrijden van het Nederlands elftal, maar mogelijk ook voor duels van landen als Marokko, Turkije of Curaçao. Tot zover. Meer nieuws lees je op de app van RTV Utrecht. Het weer tot slot. Het wordt een warme, broeierige dag met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 28 tot 30 graden. Eind van de middag is er kleine kans op een onweersbui. En vanavond is het droog.
4: Ja, dus neem voor de zekerheid even een flesje water mee als je de weg op gaat. Hè.
5: En een plu.
4: Ja, ook sowieso. Want het is al vrijdag altijd druk met files. Nu is het ook al bal op de A27 bijvoorbeeld. Die neem ik nu mee. Van Utrecht naar Gorkum. Daar hebben ze een omleiding ingesteld bij knooppunt Everdingen. Daar ligt daar van alles op de weg. En tussen knooppunt op het Everdingen en Noorderloos moet je rekening houden nu met 50 minuten vertraging.
6: Beleef de Grebbelini. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelini.nl.
7: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Utrecht of Woerden.
9: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: persoon hier, Guus Meeuwen.
1: Hij had het van de Kreuners, hè? Vanuit België toen in een nieuw jasje, dit nummer.
2: Dubbel NL.
1: Ik had het net over de jarige vanmorgen, Eddie Owens. 80 dus, 80 kaarsjes. Ook bekend onder de pseudoniemen Danny Mirror en Abrico's. Dat blijft een hele leuke en beroemde. En vooral dat laatste als producer. Hij zat achter talloze Nederlandse producties in de jaren 70, 80. Zo ook de broers Bolland en Bolland, Rob en Ferdy, die in de jaren 70 toch best een leuk rijtje hits op hun naam zetten. Die zelf overigens later ook heel veel gingen produceren. Maar nu vooral eventjes als zangers. We gaan er twee van ze laten horen. Dus ook met een knipoog naar Eddie Owens. We beginnen lekker zomers, want dat kan vandaag. Hier is Wait for the Sun.

0: valt ook wel iets weg van Greenfield en Cook, hè, dit? Mexico, I can say goodbye. Er zijn mensen die daar tegenwoordig anders over denken. Presidenten vooral. Bolland en Bolland waren dit. Die goede oude tijd, zeg maar, gebroederlijk samen. En als tweede, Mexico, I can say goodbye. Nou, Yves Berends hebben we zometeen. Maar eerst even horen wat het weer gaat doen.
1: Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Dit wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

is you.

0: Yves Berendsen was dat. En alweer bijna 12 uur. Dus deze ronde Hits in Holland zit er ook zometeen op. En dan gaan we naar muziekplezier. Vooral de verzoekjes met Joost. Hij is er al. Goedemorgen.
1: Ja, goeiedag.
0: Jij vertelde mij dat je wel wat leuke dingetjes binnengekregen hebt, hè, voor je programma straks.
1: Ja, er is een hele lieve meid, Roos heet zij. Die heeft voor haar vriend iets aangevraagd. Nou, eigenlijk haar vriend zelf, want die maakt muziek in Utrecht. Ja. Die is aan de weg aan het timmeren. En ik spreek hem ook straks. Ik hoop dat hij opneemt. Ik denk het wel, hoor. Het is echt een beetje een verrassing voor hem. Misschien verklap ik iets. We gaan hem wat bekender maken.
0: Goed, niet te veel vertellen dus nu. Nou, wat ga je eten? Wat heb je al gegeten?
1: Twee broodjes. Ik heb er eentje met falafel hier.
0: Oké. Nou, ik doe nog even een lekker eitje. Onze uitsmijter. Misschien kun je hem ook nog wel bakken op je autodak vandaag. Ja. We hebben de goede temperaturen daarvoor. Nog wat gebakken lucht waar we dan altijd Hits uit Holland op vrijdag mee afsluiten. En ik vond dit wel een aardige. Het komt eigenlijk uit de Italiaanse keuken, maar kreeg een Nederlands jasje begin jaren 80. Dit Chaplin Band.

0: Donderdag 4 juni, de Alp du 6.
1: Eindelijk bij het dorpje Alp du 6.
2: Voor het goede doel, voor het KWF.
0: 5000 deelnemers beklimmen in Frankrijk de Alp du 6 en zamelen geld in voor onderzoek naar kanker.
3: Verslaggever Robert-Jan Boy is erbij en volgt de deelnemers uit onze provincie.
0: Van de voorbereiding tot en met de beklimming
3: en de persoonlijke verhalen.
4: Vandaag heb ik 27.000 stappen gezet.
0: Mis niets van de Alp du 6 en luister volgende week elke dag naar Utrecht is wakker.
3: Bij Radio M Utrecht.
5: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Is binnen 3 minuten geregeld.
7: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
10: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
10: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Annette Schut met het NOS-journaal. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes €8 miljoen aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Ook wil het OM €62.000 afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. Twee Braziliaanse criminele bendes zijn door de VS bestempeld als terroristische organisatie. President Lula is daar fel op tegen, omdat dit de weg vrij zou kunnen maken voor militaire acties van de VS in Brazilië. Flavio Bolsonaro, de belangrijkste opponent van Lula bij de verkiezingen komend najaar, zou dit bij de VS hebben ingestoken. In Kenia zijn 8 studenten opgepakt voor de brand in een kostschool gisteren. Daarbij kwamen 16 meisjes om het leven en bijna 80 anderen raakten gewond. Volgens lokale media zijn de verdachten 8 meisjes die op de school les kregen. De brand brak uit in de slaapzaal. Er woeden vaker brandjes in Keniaanse scholen. 2 jaar geleden waren het er meer dan 100. Volgens onderzoekers worden die aangestoken uit protest tegen de strenge discipline en de slechte omstandigheden. Het weer. Zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Het weekend verloopt grotendeels zonnig, mogelijk met wat sluierwolken en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Nou, en dit is Radio M Utrecht. En we zijn er met de regio nieuws hoofdpunten. Kees, goeiedag.
13: Joost, goeiemiddag. Ja, bij zwembad de Kommerijn in Utrecht is iemand van het dak gevallen. Dat gebeurde woensdag bij werkzaamheden, meldt de gemeente vandaag. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde tijdens het weghalen van het dak boven het wedstrijdbad. Dat gebeurt ieder jaar, zodat het zwembad in de zomer een openluchtbad wordt. In delen van de Utrechtse Heuvelrug geldt sinds vandaag een onttrekkingsverbod. Dat betekent dat mensen geen water meer uit sloten en singels mogen halen. Bijvoorbeeld voor het besproeien van landbouwgrond of tuinen. Dat heeft te maken met de aanhoudende droogte. En het verbod kan nog wel even duren, horen we zo van het Hoogheemraadschap. Ja, en in bijna alle gemeenten in de provincie Utrecht worden steeds minder kinderen geboren dan 10 jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Er is 1 gemeente waar nog wel meer kinderen geboren worden. En welke hoor je over een half uur in het uitgebreide regionieuws.
12: Oh, spannend, dankjewel. Tot zo, Kees. Eén file die er toe doet wat mij betreft op de A27 richting Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos. Daar ligt namelijk rommel op de weg. De rechterrijstrook is ook dicht. Een half uur extra daar.
14: De Midgetgolftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midgetgolftuinen van Europa.
15: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
16: 2 grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
17: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelinie.nl.
18: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
3: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: beetje waterige verkoeling, zo kan je het ook zien. Allemaal tranen. Het zijn niet echt cool. Womack en Womack op Radio M Utrecht. En wat lees ik nu weer in het nieuws vandaag? De boetes op verkeersovertredingen die gaan opnieuw omhoog. Je hebt het misschien al meegekregen. Wie door rood rijdt, gaat volgend jaar ruim 8 euro meer betalen. Die boetes gaan mee met de inflatie van 320 naar 328 euro.
1: Volgens veel mensen die ervoor hebben doorgeleerd, is het al veel te hoog en is het in onbalans met boetes die worden opgelegd voor veel zwaardere vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Maar dat gaat dus toch door. De populariteitsprijs gaat het kabinet hier niet mee winnen.
0: De staatskas wordt ook flink gespekt, gaat ook weer omhoog. Dat is de afgelopen jaren zo'n 1 miljard euro, maar dat gaat dus verder omhoog. En toen dacht ik, want het is muziekplezier, het gaat om de verzoeken en verrassingen. Vraag een plaat aan voor jezelf of voor een ander. Nou, ik verzin de tweede in dit geval van de uitzending, maar het eerste verzoek van deze middag.

0: er worden dan misschien ook wel goede dingen mee gedaan van dat geld dat binnenkomt bij het kabinet. Money, that's what I want. Verkeersboetes gaan omhoog. En nu is jouw beurt.
1: Muziekplezier.
2: Verras jezelf of een ander met muziek op verzoek.
1: Ga naar de app of radiomutrecht.nl.
3: Radio M Utrecht.
4: Zimmer. Nossa.

Dank aan Roy Orbison op Radio M Utrecht. En ook dank aan Gerrit. Gerrit Verbeek, die heeft het formulier ingevuld, het verzoekformulier, via radio.mutrecht.nl. Rob Zorn, bloedje, bloedje heet. Dat stelt hij voor, maar ook André van Duin, want het is zomer. Nou, die lijkt me wel tof om even in te starten. Gewoon vanwege het weer, schrijft Gerrit erbij, vanwege die weersvoorspellingen ook. Nou, het wordt weer bloedje heet. Grote delen van Nederland. En straks gaan we dan afkoelen met wat stormachtig weer, geloof ik. Nou, ik ga het straks wel even vragen aan Gita hoe dat zit. Eerst maar eens even André van Duin net laten doen alsof het zomer is. Nou, dat gevoel is er zeker, natuurlijk. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar...

21 juni gaat hij beginnen. André van Duin, want het is zomer. We deden al net alsof hij was begonnen. En Teus, die zegt in de app, zo zal deze zomer zijn. Van Siska Peters, lang geleden een hit geweest. Hoor je niet vaak meer. Teus, het zou zomaar kunnen dat je nog bel deze uitzending. Ja, het zou zomaar kunnen. Naar Thelma Houston? Nou, dan niet, want dan is het tijd voor Kees weer. Met een nieuwsupdate.

0: Zonnige zomerplaatjes komen binnen. Siska Peters, maar nu ook nog muziek van Rita Hoefink. Rita Hoefink, hoe kom ik daar nou weer bij? Rita Hoving moet ik natuurlijk zeggen. Hè? Ach, een beetje te weinig geslapen vandaag, dat zal het zijn. In het regionieuws hoor je zo dat er in bijna alle gemeenten in onze provincie minder kinderen worden geboren. Behalve in één. Welke dat is, hoor je van Keeso.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
10: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
9: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
0: Half 1 geworden, bijna althans. Maar Kees is hier al. Bij werkzaamheden aan zwembad De Kromme Rijn in Utrecht is iemand van het dak gevallen. Slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, meldt de gemeente vandaag.
11: Ja, inderdaad. Het ongeluk gebeurde tijdens het weghalen van het dak boven het wedstrijdbad. Dat gebeurt ieder jaar, zodat het zwembad in de zomer een openluchtbad wordt. Door het ongeluk zijn de werkzaamheden aan het dak vertraagd. Het bad blijft daardoor vandaag, maandag en dinsdag dicht. Dit weekend is het zwembad dan weer wel open. De arbeidsinspectie is na het ongeluk bij het zwembad geweest, maar zag geen reden tot een vervolgonderzoek. In bijna alle gemeenten van onze provincie worden minder kinderen geboren dan 10 jaar geleden. Uit cijfers van het CBS blijkt dat alleen in Lopik meer kinderen worden geboren. In 2024, de laatste meting, was dat gemiddeld 2,03 kind per vrouw. In 2014 was dat nog 1,88. Nou, in Utrecht is het geboortecijfer dan weer het hardst gedaald. Van 1,66 naar 1,22 kind per vrouw. Ook in Leusden en Zeist is het geboortecijfer flink gedaald. Nou, oorzaken voor dat gedaalde vruchtbaarheidscijfer, zoals dat dan genoemd wordt, zijn de onzekerheid over de woningmarkt en de economie. En daarnaast willen hoogopgeleide vrouwen eerst carrière maken. Op rtvutrecht.nl en in onze app staat trouwens ook een kaart. En daar kan je het geboortecijfer per gemeente zien. Dus ook kijken hoe het in jouw gemeente is.
0: 1,22 per kind. Ik vind dat altijd zo raar klinken, maar zo gaat het met die berekeningen. Hè?
11: Ja, dat is dan een

0: In Amersfoort dan. Daar is vanmorgen een scooterrijder gevallen na een botsing met een auto. Dat gebeurde rond 10:50 op de Stadsring. De scooterrijder is door het ambulancepersoneel nagekeken en ter controle naar het ziekenhuis gebracht, zegt een persfotograaf die aanwezig was. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Het ongeval zorgde voor enige verkeershinder. In ieder geval, ja, dat weten we van die drukke stadsringen. Hè? Dus dat heeft verkeershinder opgeleverd. Ja, en in delen van de Utrechtse Heuvelrug mogen mensen sinds middernacht geen water meer halen uit sloten en singels. Dat heeft te maken met de aanhoudende droogte, zegt Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Alleen voor drinkwater voor vee en voor de brandweer geldt een uitzondering. In alle andere gevallen geldt een verbod. Het gaat om bijvoorbeeld het besproeien van landbouwgrond, het sproeien van tuinen en het bijvullen van vijvers. Tot wanneer het verbod geldt is nog niet bekend.
1: Het is zeer goed mogelijk dat de hele zomer dit verbod wel in stand blijft. Want het verbod is vooral ingesteld omdat de grondwaterstand te laag is. Nou, een grondwaterstand aanvullen, dat duurt best heel lang. Dus het kan zijn dat het bovenin best overal nat is en dat verbod daar nog steeds van kracht is omdat het grondwater nog niet aangevuld is.
0: Dat zegt het Hoogheemraadschap. Het zogeheten onttrekkingsverbod geldt voor delen van gemeente De Bilt, Zeist, Wijk bij Duurstede en de Utrechtse Heuvelrug. Ja, niet gek dat het verbod er nu is, want deze lente, dit jaar, komt in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de metingen in 1901, meldt het KNMI dan weer. En over het weer gesproken, ja, het is een erg warme en zonnige dag. 28 tot 30 graden in de provincie, maar eind van de middag is er wel kans op een onweersbui.
2: Je hoort Gita er later over. Dankjewel, Kees. De verkeersupdate dan. De A2 richting Sertogenbosch tussen Beest en Zaltbommel. Kwartiertje oponthoud. Dan de A27 richting Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos. Daar ligt momenteel rommel op de weg. 40 minuten extra heb je daar. En plus 11 op de A28 richting Utrecht tussen Nijkerk en Amersfoort. De kapotte auto daar. En zijn ze dat? Ja, dat zijn ze.
3: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
7: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
8: Beleef de Grebbelini. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelini.nl.
9: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
10: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
11: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
12: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: En zo kom je een beetje in de Griekse Syrtaki terecht. Rita Halvink. En niet Rita Hoefink. Al klinkt dat ook bijzonder leuk, moet ik zeggen. En Siska Peters, daar komt Teus mee in de app. Teus, goeiedag.
1: Goeiedag, Joost.
0: Speciaal voor jouw vrouw?
1: Ja, speciaal voor mijn vrouw. Die zit in de Vijverhof in Harmelen.
0: Ja. En jij bent inmiddels ook daar in het water gesprongen?
1: Ik ben onderweg naar haar toe. En dan als ik dit in de auto draai, dan ze kent mijn naam niet meer. Maar dit zingt ze gewoon elk woord luidkeels mee.
0: Oh, wat mooi gezegd. Ik denk dat wij allemaal nu weten hoe het dan zit tussen jullie twee nu op dit moment.
1: Ja, zij woont daar en ik woon.
0: Ja.
1: Ik woon thuis.
0: Ja. Ik vind het heel mooi dat je dit aanvraagt voor haar.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, ik ga de plaat draaien en ik snap je emotie helemaal, Teus. Ik wens je nog een fijn weekend.
1: Ja, dankjewel.

0: Some Girls van Racy en daarvoor Siska Peter. Speciaal voor Teus, die zeer emotioneel werd, maar volkomen logisch voor zijn vrouw gedraaid. Zo zal deze zomer zijn. Onderweg ook naar zijn vrouw. Alleen zijn vrouw woont niet meer thuis en herkent Teus ook niet meer. Dat zijn altijd hele moeilijke dingen natuurlijk. Het weer kan af en toe ook onstuimig en ingewikkeld zijn. En dat is het zeker als er vanavond mogelijk wat regen en onweersbuien op Nederland worden afgevuurd. Maar ja, dat is allemaal moeilijk exact te voorspellen hoe dat dan gaat lopen, hè, Gita?
1: Klopt Joost. Ja, klopt helemaal. Het is heel dynamisch, hè. Het is een samenspel van veel weerelementen die tegelijkertijd of vlak na elkaar optreden. Uiteindelijk gaat er in de loop van de middag een westelijk windje opsteken. Dat heeft effect, want dan komt er koelere lucht binnen. En je hebt eigenlijk warme lucht nodig als brandstof voor een onweersbui. Als er een bui ontstaat, beïnvloedt die ook weer een mogelijke volgende bui, of niet. Dus hij kan ook alle energie wegeten. Dus het is best complex. De waarschuwingen van het KNMI, code geel, eigenlijk van let op, dat is het eigenlijk alleen, geldt voor het oosten en zuiden van het land, niet voor ons. Ik kan me wel voorstellen dat ook bij ons vanmiddag toch ook een losse bui ontstaat, want het is inmiddels al op veel plaatsen 29 of 30 graden. Dus het voelt ook heel erg broeierig aan, hè, buiten. Dus je voelt eigenlijk wel dat er zomaar eens een bui in de lucht zou kunnen hangen.
0: Ja, en inderdaad iets donkere lucht ook, heb ik het idee.
1: Ziet vanuit het noordwesten komt er ook wat meer bewolking. Dat drukt dan ook wel weer de temperatuur een beetje. Dus het al dan niet ontstaan van een bui is van veel zaken afhankelijk. Ik denk dat we dus een lokale bui vanmiddag kunnen krijgen, maar later vanmiddag en vanavond stroomt juist ook een beetje wat frissere lucht weer onze kant op. En ondertussen zien we wolkenvelden en zonnige perioden. En de bewolking bestaat soms ook een beetje uit van die stapelwolken op enige hoogte. Dat is een meer altocumulus. Hoge hangende stapelwolken, die geven eigenlijk aan dat er al wat onstabiliteit, wat dynamiek is op grote hoogte. En dat geeft eigenlijk aan, de kans op een buivorming is aanwezig.
0: Oké, en blijven die wolken ook hangen in het weekend?
1: Nee, die schuiven door. Die schuiven eigenlijk door. En dat hele onstabiele gebied, dat blijft eigenlijk hangen vanavond, vannacht en morgen boven België. Dus het uiterste zuiden van ons land heeft ermee te maken, maar wij niet. Dat betekent eigenlijk dat we een hele fraaie zaterdag krijgen. Het is droog morgen, er is veel ruimte voor de zon en het wordt 5, 26 graden. Fraaie temperaturen met een licht noordwestelijk windje. Dat is dat noordwestelijke windje dat later vanmiddag inzet. En dan zondag ietsjes lager de temperatuur. Dat wel, want we gaan langzaam richting wisselvallige periode volgende week. Zondag is het 3, 24 graden. Wolkenzon, misschien een bui. Maar ook dan geldt, de kans is niet heel groot.
0: Oké, nou, daar doen we het dan mee. Gita, mag ik je danken?
1: Zeker.
0: Voor dit weermoment. En straks bij Aard nog wat meer over het weer. En dan wellicht ook hoe het volgende week een beetje gaat zijn.
1: Gaan we er dieper op in. Dankjewel, hè.

0: Goedemiddag, met Dirk van Doesburg.
1: Hallo, met de radio, Radio M Utrecht.
0: Zeg het even.
1: Lou Bendy, toch?
0: Ja.
1: Zoek de zon op, dat is toch een fijn plaatje om nog even te draaien.
0: Ja.
1: Ja, dat klinkt zo.
2: Als het zonnetje weer schijnt en de kou loopt op zijn een, krijg je het heerlijke gevoel alsof de crisis ook verdwijnt. Alles trekt naar bos en zee, want daar is het weer oké. En de mensen, dieren, bloemen, planten, alle juichen mee. Zoek de zon op.
1: Nou, zo gaat hij door. Dat is een lekker liedje. Zullen we die zo meteen helemaal draaien na 1 uur?
0: Ja.
1: Ja?
0: Zeg u?
1: Zullen we die zo meteen helemaal draaien?
0: Ja, graag.
1: Nou, dan ga ik dat doen. Ben je er blij mee?
0: Het klinkt vrolijk.
1: Ja, ja, zeker, hè? Ja, en u ook?
0: We zitten nu een beetje skipbo te spelen.
1: Oh, wat? Wat is dat?
0: Skipbo.
1: En hoe gaat dat spel voor de mensen die het niet kennen?
0: Dat is van 1 tot 12 neerleggen. En dan kun je elkaar blokkeren en...
1: Oh, kaart. Ja, ja, oké. Okay. Ja, ik speel niet zoveel. Ja, skip. Oké, okay, ja, leuk. En sta je voor?
0: We zijn net begonnen.
1: Oké, okay, nou daar. Succes en win ze vooral, hè?
0: Ja, doen we.
1: En Lou Bendy, die helpt daarbij zo meteen, hè?
0: Doen we.
1: Oké, okay, fijne dag, hè? Oh, ja. Dag.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
7: Wie, ik?
6: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
7: Echt waar?
6: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
7: Dat is stoer van mij.
6: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
7: Woehoe!
6: Op sunweb.nl.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Annette Schut met het NOS-journaal. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes €8 miljoen aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugssmokkel. Ook wil het OM €62.000 afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. De oud-prof kreeg begin 2024 6 jaar cel voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Na 11 jaar heeft Feyenoord niet meer de beste grasmat van Nederland. Dat hebben aanvoerders van alle clubs bepaald in een verkiezing van spelersvakbond VVCS. De beste grasmat van Nederland ligt nu in het Philipsstadion in Eindhoven. Die van Feyenoord in de Kuip eindigt als tweede. Het gras van Telstar werd het slechtst beoordeeld en ook AZ deed het niet goed. Het weer. Het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt met soms wat lichte regen. Maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden kunnen ook wat onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Ja, dat zou dan een goede vraag zijn om uit te zoeken voor Kees. Hè? Waar staat die gasmat van FC Utrecht?
11: Ja, ik zal het zo meteen even aan Bert Kous van de sportredactie vragen. Kijken of die dat weet.
1: Die zal het vast wel weten.
11: Ja, dan kom ik erop terug.
1: Dan kom je erop terug. Nu de andere hoofdpunten nog die je actueel hebt.
11: Ja, twee jongeren die door de politie werden gezocht voor de mishandeling van een buschauffeur in Montfoort, die hebben zich bij de politie gemeld. De politie verspreidde beelden van de verdachten via het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld van RTV Utrecht en op social media. Hierna hebben de verdachten zich gemeld. Het gaat om een 19-jarige en een 22-jarige jongen. De rechtbank van Utrecht behandelt vandaag het kort geding dat voetbalclub IFC heeft aangespannen tegen de gemeente IJsselstein. De voetbalclub is naar de rechter gestapt om de bouw van een noodopvanglocatie stil te leggen. Die komt op een van de voetbalvelden en moet plaats bieden aan maximaal 150 vluchtelingen. En het basketbalavontuur van Emese Hof in de Women's NBA is na 3 wedstrijden alweer voorbij. Begin deze maand kwam de Utrechtse nog groot in het nieuws, omdat ze dus werd vastgelegd door de Minnesota Lynx als derde Nederlandse vrouw ooit. Ja, hoe dat nou zit, waarom ze maar 3 wedstrijden heeft gespeeld, dat hoor je in het uitgebreide regionieuws.
1: Tot zo, Kees. Sluit ik aan met de verkeersinformatie op de A2 richting Sertogenbosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel, 20 minuten op onthoud. Meer dan een uur extra op de A27 tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos richting Gorkum, nog steeds vanwege rommel op de weg. De rechte rijstrook is ook dicht vanwege die situatie.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Soest.
13: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
14: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
15: Fietsboot de Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Muziekplezier met Joost Brouwer.

beleerde zoon Mahoney houdt de huid. Maar als je boter op je hoofd hebt, blijf er dan maar liever uit. Wil je niet opstaan, blijf je maar liggen, moet je maar weten wat er van komt. Ja, ja, ja. La la la la la la la. Die heerlijke zon. Ik ken mensen rijp en groen, die zijn arm met een miljoen, die niet weten wat ze met de gouden tientjes moeten doen. Als ze klagen aan mijn kop, maak geen rent, ik heb een strop, geef ik ze als enig antwoord met de boodschap: hoepel op, zoek de zon op, dat is wel fijn, want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Staat wel aardig zo'n Mahoney houten huid. Maar als je boter op je hoofd hebt, blijft er dan maar liever uit. Ja, ja, ja. La, la, la, la, la, la, la, la. He, die heerlijke zon. Ik heb een allerbeste vriend, die de zon innig bemint. Maar zich opwindt als een kind, als je de zon niet prachtig vindt. Schaduw brengt er van de wijs, zon zegt hij tot elke prijs. Daarom zingt hij in het gasthuis met zijn hoofd tussen het ijs. Zoek de zon op, oh, dat is wel fijn. Want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Staat wel aardig zo'n Mahoney houdt de huid. Maar als je boter op je

De onvolprezen Lou Bandy, gewoon op zijn Nederlands. Ja, hij deed ook aan cabaret. En Dikke kwam er mee, omdat we een beetje begonnen met die zonnige plaatjes. Siska Peters hebben we ook gedraaid. Rita Hovink werd nog aangevraagd. Ja, die zou nog zomaar voorbij kunnen komen. Nu in ieder geval een kwartier muziekplezier. Met onder meer Julian Clerc, Simply Red en Ike en Tina Turner.

Amerikaanse tienerster die op social media begon met muziek maken, onder meer op TikTok, en dit liedje toen speelde en er wat ervaren muzikanten bij vroeg. Uiteindelijk werd het miljoenen keren bekeken. Ja, en kan ze nu bijna niet meer over straat, zeg maar, in Amerika. En ze verovert de rest van de wereld met die aanstekelijke liedjes. Over aanstekelijk gesproken, we zitten een beetje in de zomer en Rita Hovink had ik min of meer ook op beloofd.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De avond

0: Mr. Bob Marley en The Wailers. In 3 uur nieuws zometeen hoor je dat er 2 mannen zijn opgepakt voor de mishandeling van een buschauffeur in Montfort. En het basketbalavontuur van de Utrechtse Emees Hof in de Women's NBA is alweer voorbij.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel.

0: Ja, die hebben zich bij de politie gemeld.
1: De politie verspreidde beelden van de verdachte via het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld van RTV Utrecht en op social media. En hierna hebben de verdachten zich dus gemeld. Het gaat om een 19-jarige en een 22-jarige jongen, beide uit Montfoort. Begin dit jaar werd de 59-jarige chauffeur aangevallen na een ruzie tussen twee groepen jongeren bij een bushalte Heeswijkerpoort. Toen de chauffeur weg wilde rijden, hoorde hij een harde klap tegen de bus. Toen hij wilde gaan kijken of de bus schade had, vielen twee jongens hem aan. Hij liep daarbij een verzwikte enkel en blauwe plekken op. De rechtbank van Utrecht behandelt vandaag het kort geding dat voetbalclub IFC heeft aangespannen tegen de gemeente IJsselstein. De voetbalclub is naar de rechter gestapt om de bouw van een noodopvanglocatie stil te leggen. Die komt op een van de voetbalvelden, veld 2, en moet plaats bieden aan maximaal 150 vluchtelingen. Deze week zijn de werkzaamheden begonnen, tot verbazing van de club. Want volgens het bestuur zijn er nog geen duidelijke afspraken gemaakt tussen de gemeente en de club over de voorwaarden. De gevolgen ook en de herstelwerkzaamheden rondom het gebruik van veld 2 zijn ook nog niet duidelijk besproken, zegt het bestuur. Alle Utrechtse kinderen met een vrijstelling van de leerplicht moeten over een jaar weer naar school gaan. Dat vindt wethouder Dennis de Vries. In Utrecht gaan 26 kinderen van 17 gezinnen niet naar school en die krijgen dan thuisonderwijs. Nou, die ouders hebben ook een vrijstelling aangevraagd omdat zij vinden dat er geen passend onderwijs is voor hun kinderen. De Vries vindt dat ongewenst en wil iedereen weer naar school hebben. En het Amerikaanse basketbalavontuur van Emese Hof is alweer voorbij. De Utrechtse kreeg begin deze maand een contract bij de Minnesota Lynx in het Women's NBA, WNBA. Maar het contract is na 3 wedstrijden alweer ontbonden. Omdat de Lynx veel geblesseerde spelers hadden, kreeg Hof een contract van maximaal 12 wedstrijden, maar ze was dus voor minder nodig. Ze is door haar optreden wel de derde Nederlandse vrouw ooit die in de WNBA heeft gespeeld. Hof gaat nu naar de nummer 2 van Turkije, Galatasaray. Daar gaat ze spelen. Ja, en Joost, we hadden nog een discussie, hè, een half uur geleden.
0: Nou, ongelofelijke discussie.
1: Nou, ja, ja.
0: Nou, over die codes allemaal die het KNMI afgeeft. Code geel, code oranje, dat soort dingen. Er is er weer één afgegeven.
1: Ja, dat klopt. En we hadden ook een discussie over de grasmat van FC Utrecht.
0: Ook nog, ja, ja,
1: ook
0: dat
1: nog.
0: Klopt. Ja, ja, die zit, ja, ja.
1: Ik heb dat eventjes opgezocht voor je. Want zoals bekend, dat hoorden we net in het NOS-journaal een half uur geleden, dat er weer de lijst is gepubliceerd van de beste grasmatten in de Eredivisie. PSV op 1, Feyenoord op 2, Ajax op 3. FC Utrecht scoort niet op de best. Plek 12 zijn we uiteindelijk geëindigd. Of is de club geëindigd. Wel nog wel boven AZ, FC Twente en NEC.
0: Dus okay.
1: Dat is dan ook wel weer.
0: Ja, want ik had ook gelezen inderdaad in het nieuws, dat gaat dan met punten geven. Het hele seizoen worden er gewoon punten gegeven door aanvoerders, geloof ik.
1: Ja, en de uitspelende aanvoerder die mag dan punten geven over het veld waar hij op gespeeld heeft.
0: Anders zou het weer belangenverstrengeling zijn waarschijnlijk. Ja. Dat soort dingen.
1: Ja, en Utrecht komt op 3,53 van de 5 punten. Dus het is niet heel denderend, maar ook weer ook niet heel erg slecht dan. Nou, over die weercodes gesproken. Het weer van vanmiddag. Ja, het is heet, heter heetst. 28 tot en met 30 graden in de regio. Maar ja, daarna komt er dus echt wel weer een weercode om de hoek. Kijken of het geel of oranje is. Dat moeten we even afwachten. Maar het kan flink gaan onweren vanmiddag.
0: Oké, okay, Radio M Utrecht heeft altijd code rood trouwens.
1: Heel goed, heel goed.
0: Ja, en dat is positief. Dankjewel Kees. A2 staat het alvast tussen Culemborg en afrit Kerkdriel, plus 20. Je bent 8 minuten langer kwijt op de A12 richting Arnhem, tussen afrit Wageningen en afrit Oosterbeek. Daar is een ongeluk gebeurd, de rijstrook is dicht. En een half uurtje langer onderweg tussen Hagestein en Noorderloos op de A27 richting Gorkum.
2: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Grebbelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegrebbelinie.nl.
3: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
4: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
5: Veilig wonen begint vandaag.

0: jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
1: De Midget Golftuinen Lage Vuursten zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
2: Muziekplezier met Joost Brouw.

0: Je schrikt toch elke keer weer met die knal. Dat was zeer ongebruikelijk in die tijd van de Bee Gees. En Tragedy, het is 2:15 geweest. En Roos Doornenbal, die vulde het verzoekformulier in via radio.mutrecht.nl uit Utrecht. Ze zegt, ja, mijn vriend is opkomend artiest. Tijmen van Mellowcrumb, dat is een artiestennaam. En die moet gewoon op de radio. En toen dacht ik, ik ga even contact zoeken met Tijmen. Ja, dat is toch wat, toch?
1: Ja, schat is het ook.
0: Ja, want zij ondersteunt jou ontzettend. Jij bent ook wel even bezig, want toen ging ik natuurlijk checken en ik zag behoorlijk wat albums op de streamingsdiensten.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik ben echt vroeg al, echt als kind al begonnen met muziek spelen. En daarna het eerst met piano en daarna met gitaar. En op een gegeven moment ben ik ook voor muziek gaan studeren. Ik heb muziekproductie gestudeerd aan de HKU, ook in Utrecht.
0: Ja, en het meeste doe je gewoon ook helemaal zelf, zeg maar. Je bouwt de liedjes allemaal op in je eentje. Moet ik dat zo zien?
1: Ja, eigenlijk bijna alles zelf. Ik schrijf ze, ik neem het op. Ik zing, ik speel gitaar, ik speel basgitaar. Een vriend van mij die drumt. En een andere vriend van mij die bast ook soms in.
0: Ja, mooi. Soort one-man band eigenlijk, hè?
1: Ja, inderdaad. Een moderne one-man record label band.
0: Ja, Paul McCartney doet dat ook al sinds dat hij gestopt is met de Beatles. Dat is heel lang geleden. Die heeft ook alweer een nieuw album uitgebracht. Dat doet hij ook allemaal vanuit zijn eigen huis, volgens mij. Neemt hij alles op in laagjes. Ja. Dat is toch mooi, hè? Het authentieke muziek maken, denk ik.
1: Ja, het is heel fijn, want je hebt dan geen druk van buitenaf. Je kan gewoon. Ik heb ook wel eens interviews met Paul McCartney gehoord. Als hij muziek schrijft, dan moet hij dat ook in zijn eentje doen, ergens in een kamertje waar niemand bij is. Want je moet een soort van naar jezelf kwetsbaar mogen zijn om creatief bezig te zijn. Als je dat in een kamer doet met allemaal mensen die je niet kent en zo, dan heb je toch een soort druk en dan durf je minder snel dingen. Maar hoe meer je in huis haalt, merk ik dan voor mij, hoe meer je zelf gewoon kunt doen en kan uitproberen. Want uit de meest oncomfortabele dingen komen juist de beste stukken vaak.
0: Ja, en dan zit je helemaal in je kontkom en dan komt Roos, je vriendin, opeens binnen. En dan ben je net met een refrein bezig.
1: Ja, die zit dan naast me inderdaad toevallig andere dingen te doen.
0: Tax fraud, hoe is dat een beetje gegaan? Heb je dat ook al aan Roos laten horen van ik heb nu iets en dit wordt mooi? Of?
1: Ja, zeker. Ja. Ik vond het ooit gewoon ooit bedacht ik volgens mij in november of zoiets. Zag ik een hele foute kersttrui met een kreeft die wat cash vasthield. En daarboven stond dan tax evasion. Als een soort. Ik vond het zo grappig. Ik dacht van wow, dat is echt een goed stuk. En toen had ik daarvan bedacht van oké, je kan. Dat ik een verhaal van bedacht. Van je kan een soort liefdesliedje. Die zijn natuurlijk al in honderdduizenden vormen. Dat maakt het ook wel leuk soms. In de vorm van dat je weinig geld hebt en samen met je. Met je liefde als het ware, dat je er goed voor wil zorgen. En dus tax fraud als het ware, een beetje belastingfraude gaat gebruiken om meer geld over te houden en daar dan het leven in te trekken. Ja, lijkt me wel een leuk concept. En toen liet ik dat ook aan Roos horen af en toe, tussen de demo's door. Nou, en die heb ik heel veel muziek van mij laten horen, maar dit was er eentje waar ze wel echt op slag verliefd op werd. Die heeft elke keer gevraagd van, hey, hoe zit het met tax fraud? Is het met tax fraud?

0: Nou, de partner van Mellowcrumb van Thijs, die zal trots zijn. Tijmen, moet ik zeggen, Tijmen van Dalen, dat die gedraaid is. Zijn nieuwe single is dus uit en via de streamingsdiensten gewoon te checken. Mellowcrumb, onthoud die naam, uit Utrecht. Ja, ik vind het lekker hoor. En Claudia, die geniet er ook van, die zegt leuk, vaker draaien dit nummer.
1: It's automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why'd you grease the lightning?
2: Grease the

You Are The One That I Want. Daar denk ik altijd aan. Maar het was toch echt Grease The Lightning van John Travolta. Krijg je nog een berichtje van Roos. Joost, ik ben zeker super trots op onze time in Mellowcrumb. Enorm bedankt voor het mooie interview. En draaien zijn nieuwe nummer. Vaker ook. Claudia, die zei het al, hè. Mag altijd vaker gedraaid worden. Nou, dat ga ik zeker doen. Beloofd is beloofd. Veel plezier met Erwin zo.

0: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint het verhoor van voormalig minister Bruins door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Bruins was in het begin van de coronacrisis minister voor Medische Zorg. Tijdens het eerste verhoor werd viroloog Marian Koopmans ondervraagd. Zij zei dat er tijdens de corona-uitbraak in 2020 niet genoeg urgentie was. Zo wilde ze aan het begin van de uitbraak onderzoek doen naar het virus, maar was dat niet meteen mogelijk. Doel van de enquête, die weken gaat duren, is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Ondanks veel verzet vanuit de bevolking heeft het Belgische parlement ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het akkoord staat onder meer dat de pensioenleeftijd langzaam wordt opgetrokken. Ook is afgesproken dat wie vroeger stopt met werken, minder pensioen zal krijgen. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Vooral in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk schoot de temperatuur omhoog. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijke halfrond op. En bovendien zijn er in de lente vaker hoge drukgebieden. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt, soms ook wat lichte regen, maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden en zuidoosten kunnen ook onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
7: Nou, ik zat net een uur in de auto en ik was met autorijden bezig, een telefoongesprek. En ik had me helemaal niet gerealiseerd. Ik kom de auto uit. En het overviel me eigenlijk. Wat is het warm? Dat was echt zo grappig. En dat was echt van, nou, die had ik niet aan zien komen. Ik was even vergeten, auto met airco, lekker. En dan kom je eruit en dan, oh, alsof ik een vliegtuig uitkom van, waar, daar had ik nog op gerekend. Zo verrast was ik dat ik denk, oh, deze zag ik niet aankomen. Dan de verkeersinformatie. Het is, nou ja, druk. Dat wil zeggen, je krijgt de meldingen vanaf 15 minuten. Dat zijn er 3. A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel, 28 minuten. Dan A12 Utrecht richting Arnhem, tussen Knoop het Maandenbroek en de afrit Oosterbeek. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. Zorgt voor 17 minuten vertraging. En A27, dat is Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos, 15 minuten.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Amersfoort.
10: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
11: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
12: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: Pluk de middag met Erwin Peters.

0: Wordt gefluisterd dat de broers echt enorme ruzie kregen over wie de hoofdrol mocht spelen in de videoclip. Wat eindigde in een heuse gooi- en smijpartij met tropische vruchten. Een foodfight. Goedemiddag, ik ben Erwin. En het is vrijdag, het is warm, het is tropisch. En wij passen ons daarop aan. Dit is een nieuwe aflevering van Pluk de Middag op deze mooie vrijdag. 31,5 graden.
1: De rust keert wiel. We doen het op zondag.
0: Nou, op zondag lijkt mij niet.
1: Je weet hoe het gaat.
0: Nee, het is. De zonnesteek heeft toe.

We spelen natuurlijk zometeen de pluk, de plaat. We hebben zometeen ook Jimmy Cliff. Wonderful World, Beautiful People. Maar eerst Nathalie en Bruglia. En Thorn. Neem een lekker drankje. Maak je niet druk. Komt allemaal goed. Goedemiddag.

Hadze Flats. Wat een plaatje. Dat is nieuw. Dat is Sam Fender featuring Olivia Dean en Rain Me In. En ze namen dit duet op in een heel primitieve studio. Dat was aan de Engelse kust. En midden in de opname van Olivia's gevoelige zangpartij vloog er een verdwaalde zeemeeuw door het open raam naar binnen, die luidkeel staat hier, begon te krijzen. In plaats van de take dus over te doen, vonden ze het zo rauw klinken dat de meeuw nu heel zachtjes op de achtergrond van de single te horen is. Ja, en de volgende keer dat je dit liedje hoort, dan luister je toch op een andere manier.

Ja, ik neem één heel bekend liedje. Ik heb de tekst in een totaal ander jasje gezet. Soms ook in een andere taal, ook weer hier. Op een totaal andere melodie. En je voelt hem al aankomen. Aan jou de taak om te bepalen wat is de originele titel en artiest. En nee, het weerstation zit er niet in. De sokken ook niet met het weer. Maar wel het schort, onder andere. En de shopper natuurlijk. En de eeuwige roem en de staande ovatie. Wat is de originele titel en artiest van dit liedje?

Wat is de originele titel en artiest? Ik ga niet zeggen, ja, dit is wel wat te doen. Maar volgens mij is het te doen, maar ik zeg het niet hardop. Dat is helemaal aan jou. Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Dat doe je, mocht je dat onverhoopt voor de allereerste keer doen. De app, de RTV Utrecht app, rechtsboven app ons komt het hier in de studio terecht. En de rest gewoon via WhatsApp als vrienden. Dat wil niet zeggen dat de RTV Utrecht app niet heel handig is voor heel andere dingen. Die moet je zeker niet gaan deleten dan. Wat is de originele titel en artiest? Over een klein kwartiertje de oplossing. Heb ik je misschien aan de telefoon en dan mag je uitzoeken.

0: Nou, binnen nu en een paar minuten kan ik je aan de telefoon hebben. Dat wil zeggen, als je een gokje waagt naar de studio appen, dat kan via de RTV Utrecht app rechtsboven app ons. Komt het hier in de studio terecht. Heb ik je zo meteen aan de telefoon, geef het goede antwoord. Dan mag je uitzoeken. Wat er ook aankomt, het regennieuws met Kees Dorrestein. Daarin hoor je dat de politie een verdachte heeft opgepakt voor steekpartij in Utrecht Centrum. En het geboortecijfer in de provincie is flink aan het dalen. Behalve in één gemeente.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je voor vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs €25 startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
7: Everyone from left to right, van Holland komt ze
8: aan. Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
0: En daar is Kees Dorrestein. De politie heeft vanmorgen een man van 22 opgepakt voor het neersteken van een man op de Mariaplaats in Utrecht. Vertel.
9: Ja, dat gebeurde op Tweede Pinksterdag op klaarlichte dag. Het slachtoffer zat rond 2:50 op een bankje te werken op zijn laptop toen hij plotseling werd aangevallen. De verdachte stak hem in zijn arm en schouder. De man raakte zwaar gewond. De verdachte is aangehouden in Venlo en heeft volgens de politie geen vaste wonen- en verblijfplaats. Beelden van hem werden deze week in het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld van de RTV Utrecht getoond en ook op social media gedeeld. Op de A28 bij Leusden zijn meerdere voertuigen op elkaar gebotst. Volgens een persfotograaf zijn er 6 auto's bij een kettingbotsing betrokken. Meerdere inzittenden zijn nagekeken door ambulancepersoneel.

0: uitgeven aan busvervoer, de aanpak van het volle stroomnet en het landelijk gebied. Dat blijkt uit de begroting van de gedeputeerde staten voor volgend jaar. De gedeputeerden willen 14 miljoen euro extra uitgeven aan het landelijk gebied. Daarmee moet de natuur versterkt worden, de bodem- en waterkwaliteit verbeteren, maar ook de landbouw verduurzamen. Daarnaast heeft de provincie 4,9 miljoen extra nodig om het busvervoer te verbeteren. En moet er ook geld naar wolfwerende maatregelen gaan. Voor de aanpak van het volle stroomnet wil de provincie dan weer 600.000 euro vrijmaken. Daarmee wil de provincie extra personeel aannemen met speciale kennis. Eind juni debatteren de provinciale staten over deze begroting. En in bijna alle gemeenten in onze provincie worden minder kinderen geboren dan 10 jaar geleden. Uit cijfers van het CBS blijkt dat alleen in Lopik meer kinderen worden geboren. In 2024, de laatste meting, was dat gemiddeld 2,03 kind per vrouw. En in 2014 was dat nog 1,88 kind. Nou, in Utrecht is dan weer het geboortecijfer het hardst gedaald. Van 1,66 naar nog maar 1,22 kind per vrouw.
1: En jij hebt je best wel gedaan.
0: Ik heb het best al gedaan. Maar
1: één kind nu, hè?
0: Ja, één, maar ik zit nog onder die 1,22.
1: Ja, dus,
0: kind.
1: Wat doe je hier? Ja, voel je je verantwoordelijk? Ja.
0: Oké, hop naar huis. Ja. hij is pas 3 maanden, hè? Kom op, rustig aan, Erwin.
1: Ja, dus. Heb je er lekker weinig tijd moeten denken.
0: Hoeveel bijdrage heb jij geleverd?
1: Ik heb er één. Ja, maar precies, ook, ik heb een vriendin die 23 jaar jonger is. Ze telt ook een beetje.
0: Oh, dus jij kan ook nog...
1: Oké, dan ben je klaar. Ja.
0: Ook in de Leusden en Zeist is het geboortecijfer flink gedaald. Ja, oorzaken voor dat gedaalde vruchtbaarheidscijfer, dat is dan de officiële titel, zijn de onzekerheid over de woningmarkt en ook de onzekerheid over de economie. En daarnaast willen hoogopgeleide vrouwen vaak eerst carrière maken, waardoor het dan weer langer duurt. Vaak langer duurt voordat ze hun eerste kind krijgen. Op rtwutrecht.nl en in onze app staat trouwens een kaart. En dan kan je het geboortecijfer van jouw gemeente zien. Dus kan je zien of daar nog meer kinderen bij moeten komen. Of minder natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: Het weer dan.
1: Vind je de instructies of zo? Ik weet niet.
0: En de instructies. Ja, dat is... Daar
1: maar dat zijn de cijfers. Vond het interessant hoor.
0: Ja, nou dat zeker. Je ziet dat achteruit gaat. Maar dat
1: volgens mij is dat ook landelijk toch? Of niet? Is dat landelijk ook toch? Of
0: nou, landelijk neemt het ook af. Maar dit is dan specifiek voor onze provincie
1: uit. Weet je hoe mooi onze provincie? Want ik reed door Woudenberg een paar dagen geleden. En ik dacht, wat is het met die omgeving? Ik bedoel, ruimte genoeg, dames en heren.
0: Maar dan vooral voor extra kinderdagopvangen natuurlijk. Merk ik ook. We hebben langer moeten wachten. Maar we hebben het er weer alweer uitgespeeld. Wacht, is hij? Nog een keer. Het weer dan. Het is een warme, broeierige dag. 28 tot 30 graden. Einde van de middag kan het iets minder worden. En er is een kleine kans op een onweersbui in de provincie.
1: Dat is wel. Ik weet niet, zo'n verkwikkende zomerregenbui. Met flink wat knetters en lekkere zomerregen.
0: Ja, en een klein beetje hagel. En zolang je tuintafel nog maar heel blijft en niet.
1: Zolang de lak nog op je auto blijft zitten. Ja. Perfect. Dankjewel, Kees. En dan, je hoort het al, de verkeersinformatie is al even vers hoe dat er op dit moment uitziet. Ja, hier komen de meldingen van 15 minuten langer. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 28 minuten. De A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Noordeloos daar 21 minuten. En dan hebben we de... Even kijken hoor. Ja, nou, Kees had het er al over. De A28, daar is Utrecht richting Amersfoort. Tussen de afrit Den Dolder en Amersfoort. Daar is een aanrijding gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht. Je wordt via de op- en afrit omgeleid. De oprit is dicht. Verkeer, als je richting Amersfoort wil, volgt dan Hilversum A27 A1. De vertraging is 60 minuten. Dat is een mooi eufemisme voor. Dat is wel 1 uur en dat gaat nog wel eventjes oplopen. Dus een goede reis.
2: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuursche. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
3: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
2: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
3: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
4: Fietsboot de Eemlijn. Al 25 jaar de manier.

0: manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
1: Pluk de middag met Erwin Peters.

Ja, het was Cloud bij Radio M Utrecht. Ja, je luistert naar Pluk de Middag op deze vrijdag. Deze vrijdagmiddag. Het was al de bandleden die hadden blijkbaar een wekelijkse weddenschap lopen over wie de grootste zonnebril kon dragen tijdens de tv-optreden zonder dat het ding van de neus gleed. Ik hou van dat soort dingen. Ik zie dat Kees Dorenstein en mezelf ook wel doen, maar we hebben geen...

0: doet hij het of doet hij het niet? Oh jeetje, dan gaan we weer toch? Nee, zal er niet.
1: Het nummer dat u belt is buiten gebruik.
0: Nou, dan
1: controleer het nummer
0: dat vind,
1: en
0: dat vind ik altijd mooi als dat gebeurt, want dat betekent dat ergens een foutje zit in de het nummer. Want iemand heeft net geappt. Hè, dus laat zeggen, nog geen 10 minuten geleden. En dan krijg je nu, het nummer is niet in gebruik. Dat zou toch opmerkelijk zijn, dat je eerst appt omdat je een prijs wil winnen. En dan in die 10 minuten dat je abonnement, dat nummer niet meer klopt. Nou, en je kent me, ik probeer het al een paar keer, want ik kan ook een fout maken. Dit moet hem zijn. Dit moet hem zijn.
2: Johan Berendsen.
0: Ja, Johan Berendsen. Goedemiddag met Erwin, Radio M Utrecht.
2: Ik zit net te luisteren. Goedemiddag.
0: Hey, ja, goedemiddag. Je hoorde ook dat ik iemand probeerde te bellen en dat het nummer niet in gebruik was. Ik weet niet.
2: Dat hoorde ik, ja.
0: Hey, maar je wist toen nog niet dat ik jou heb aan het bellen was. Ik weet niet waar het fout ging, maar
2: dat wist ik niet.
0: Ik ben blij dat ik het nog een keer heb geprobeerd, want dat zou echt zonde zijn dat ik je naam roep en dat je denkt, maar ik ben gewoon bereikbaar. Inderdaad. Hoezo het nummer niet in gebruik? Alsof je net bent afgesloten. Net, geen 10 minuten.
2: Nee hoor. Nee. Ik heb wel vanaf 1998 hetzelfde nummer.
0: Oh, even kijken. Ja, ik heb het vanaf, ik denk ook zoiets. Dat is wel Liebertel.
2: Ik denk ook nog bij jullie in het systeem. Ik heb wel eens vaker wat gewonnen.
0: Ja, ik denk dat meerdere systemen als we even gaan natrekken, Johan Berendsen. Okay. Ik weet niet hoor, maar... nee hoor. Hey, maar ja, daar houden we van, de vaste luisteraars. Dus daarom probeer ik het nog een keer. Johan Berendsen, goedemiddag. Erwin dus, Radio M Utrecht. Je bent onderweg, hoor ik.
2: Ja, ik ben op weg naar de macro in Vianen.
0: Je gaat shoppen.
2: Even shoppen, ja. Even tussendoor. Maar ik ben er bijna.
0: Voor het bedrijf of gewoon even...
2: Ik heb nog een bedrijf. Ik heb nog een bedrijfje ook.
0: Oh ja? En wat ga je nou kopen? Heb je iets
2: ik ga nou alleen maar kleding kopen.
0: Oh, kleding? Ik dacht, jij bent zo'n type, het is vrijdag. Ik moet even voor de barbecue.
2: Ik ga alleen even werkkleding kopen.
0: Oh, werkkleding? Oh, dat denk ik ook. Dus ook ik denk die gaat voor de barbecue en die schrijf ik af op mijn bedrijf.
2: Gekund.
0: Toch?
2: Ja, dat heb je gekund, ja. Maar ik heb vanavond een bruiloft en morgenavond een bruiloft. Dus even geen barbecue.
0: En dan noem jij werkkleding kopen?
2: Maar die heb ik daar niet voor nodig.
0: Ik ga werken aan mijn bruiloft, ik moet kleren kopen, werkkleding.
2: Nee joh.
0: Dus je gaat trouwen, begrijp ik. Nee, flauw.
2: Nee joh, ik niet, ben ik.
0: Veel bruiloften. Jij staat ook even in de picture. Want we gaan hem even een heel klein stukje nog laten horen. Ik ben heel benieuwd. Had je het hem meteen door trouwens ook, of niet?
2: Ik luister vaak en soms weet ik het niet. En deze hoorde ik gelijk.
0: Oh, deze.

0: Nou ja, die hebben we gehad. Leuk voor die Polonaise. Je hebt geoefend voor de twee bruiloften. Je bent kapot, jongen. Aan het einde van de
1: dat valt mee, hoor.
0: Ja, dat geloof ik ook wel. Wat is de originele titel en artiest? Zonder...
1: Ja, dat was de Rivers of Babylon van Boney M.
0: Nee. Ja, natuurlijk wel. Ja,
1: ja, ja, natuurlijk.
0: Ja, grapje.
1: In 1978.
0: Ja, ik zag die bij.
1: Toen ging ik al naar de disco. Zo oud ben ik al.
0: Oh, juist dat zo? Ja, ik ook. Maar ik was 9 om mijn vader eruit te halen. Je moet naar huis komen.
1: Nee, toen was ik al... Niet schrikken, toen was ik al 20.
0: Ben je al, oh ja. Oh jeetje. Volgens mij ben je dat nog.
1: Ik ben een museumstuk, verlievelee.
0: Ik geloof er niks van. Want volgens mij lijkt je wel wat ouder dan 20. Maar volgens mij, als ik jou zo hoor... Ben je niet echt veel ouder geworden, laat maar zeggen. Als
1: een... ik probeer me jong te gedragen.
0: Volgens mij is dat bij jou een natuurtalent en niks van proberen, hoor. Je hebt geen keuze, volgens mij. Top, leuk.
1: Okay.
0: Nou, okay. Dit klinkt leuk. Ja, 1978 inderdaad. Ja, want deze is niet de Shazam. Dus je hebt het helemaal goed. 1978, die wist je ook uit je hoofd, denk ik.
1: Ja,
0: of niet?
1: Ja, uit mijn hoofd.
0: Oké, dan even tot slot.
1: Ik ben even op de parkeerplaats gestopt om even te helpen.
0: Ja, oké. Okay, maar dan wil ik ook, hè, dit gesprek duurt al veel, veel te lang, maar ik vind het toch interessant. Je hebt zo'n nauwkeurige 1978, Rivers of Babylon, Boney M, alle. En er gingen naar de disco. Deze plaat was een hit. En welke herinnering heb jij? Wat gebeurde er bij deze plaat? Of niet
1: we gingen naar allerlei discotheken. Daar stikte het ook van hier in de Betuwe. Maar ik ging veel naar het Veerhuis in Haften. Beroemd en berucht, vlakbij Salbommel.
0: Oh.
1: En Boney M, dat was een plaat met twee A-kanten, hè? Brown Girl in the Ring. Dat was
0: de B-kant, ja. Was de B-kant, ja.
1: Ja. Dus ik weet dat nog goed.
0: Oh, ik denk dat mensen ook met jou geen spelletjes willen doen, laat maar zeggen, met intro's en uit die tijd. En ik denk
1: nou,
0: dat,
1: van vroeger weet ik wel het een en ander.
0: Ja, volgens mij ook. Ja, dat dreigt men, neem ik serieus. Even kijken. Je mag kiezen. We shopper, een puzzelboek, notitieboekje, koeltasje, toilettasje, schort.
1: Ja, de shopper.
0: Oké, okay, lijkt mij duidelijk. Je wil het puzzelboeken, hoor ik. De shop. Dit is echt gewoon. Dat wordt een leuke bruiloft. Mag ik ook komen? Volgens mij gaan wij dan zoek ik ook weer.
1: Ja, maar komen, hoor. Gesprek duurt bijna 5 minuten, joh.
0: Ja, zo. Bedraait origineel. Blijf even hangen voor je gegevens. Sorry voor alle luisteraars. Maar dat krijg je als je 20-jarige aan de telefoon hebt. Dan krijg je dit. Boney M, The Rivers of Babylon bij Radio
1: Amateur. Bedankt voor het bellen.
0: Yo, dankjewel voor dat je dit gesprek wilde voeren.

0: Het is Hot Chocolate bij Radio M Utrecht. Luister naar goedemiddag, mag ik bijna zeggen. Dat is lang geleden dat gepresenteerd, hè. Nou, pluk de middag. Er zit ook het woord middag in. En de vraag die we je hebben gesteld, ook op Facebook. En het is wel leuk, want ik moet altijd denken bij dit weer. En dan is het ook in de zomer. Dan gaan we richting zomer. Dan alles is voorgoed buiten. En dan aan de campings. En ik weet niet of jij naar een camping ging vroeger. Maar ik ben heel benieuwd of daar ook zo'n recreatietent was. Weet je nou, bingo, filmavond, bonte avond. Wie of wat zie je meteen weer voor je? Daar wil ik het met je over hebben. Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Gaan we het daar zo meteen nog over hebben. En staat voor je klaar zo meteen Cliff Richard, We Don't Talk Anymore.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
6: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
9: Radio M Utrecht. Annette Schut met het NOS-journaal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die is neergekomen in het land. Zo wordt het Russische consulaat gesloten in de stad Constanta. De consul is niet meer welkom. Hij wordt aangemerkt als persona non grata. Bij de droneinslag raakten 2 mensen licht gewond. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in een aantal andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijk halfrond op. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Ze krijgt rond deze tijd haar baret uitgereikt. Gebeurt op de kazerne in Breda. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54 en daarmee nog net oud genoeg om zich aan te melden. Officieel kan Maxima als reservist worden opgeroepen voor militaire dienst. Ook doen reservisten mee aan oefeningen en er zijn theoriedagen. De politie in Vochtelo in Friesland heeft een opmerkelijke fout gemaakt. In een weiland stonden 20 blauwe jerrycans. En agenten dachten dat daar drugsafval in zat. Maar het bleek water voor schapen te zijn. Toen de schapenhouder terugkwam van een tocht met zijn 250 dieren over de heide, ontdekte hij dat de vaten weg waren. De hulpdiensten hadden ze opgeruimd. Ook al was al duidelijk dat er geen gevaarlijke stof in zat. De herder begrijpt er niets van en krijgt van de politie in Vochtelo ook zijn vaten niet terug. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen. Met kans op hagel en zware windstoten daarbij. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Komend weekend zonnig en warm bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dat is misschien al wel de lekkerste temperatuur, denk je niet? 25 graden in de schaduw. De verkeersinformatie. Let op, want er zijn meldingen van 20 minuten of langer. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 32 minuten vertraging. De A27 Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Werkendam. 39 minuten. En ja, het ongeluk gebeurt op de A28 Utrecht richting Amersfoort tussen afrit Den Dolder en Amersfoort. Een uur vertraging door een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht. Je wordt via de af- en oprit omgeleid. De oprit is sowieso dicht. En als je richting Amersfoort wil, volg dan Hilversum, de A27 en de A1. Want doe je dat niet, dan kom je dus in een vertraging van minstens 60 minuten.
10: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
11: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
12: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
13: Doet u voorzichtig met mijn vader.
14: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
15: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
16: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
17: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
17: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stekelenburg en Van Zessen in Nieuwegein of Lexmond.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Pluk de middag met Erwin Peters.

Ja, dit is Radio M Utrecht. En dit was Cliff Richard, Sir Cliff Richard. And we don't talk anymore. We hebben het vanmiddag over de recreatietent van vroeger. En hoe meer reacties ik binnenkrijg, hoe meer ik denk, dit is eigenlijk het dorpsplein van de camping. Ken je dat fenomeen? Het bingoavond, de filmavond, de bonte avond. En het grappige is, bijna niemand lijkt zich te herinneren nog precies wat er op het programma stond. Maar ik ben wel heel benieuwd naar. He, dus dat is, wat herinner jij nou van de recreatietent op de camping? Die zijn er in alle vormen, soorten, maten geweest, hele jaren door. Een stukje nostalgie, laat het weten. Stuur je bericht naar de studio van Radio M Utrecht. Zomerse sfeer hier, bij de Klokken der Jaren.

Me Lobby You. Dat is Gordon en Replay. Het is een hele bijzondere samenwerking. Het werd opgenomen tijdens Snik Hete Zomerweek in Amsterdam. En de mannen van Replay die stonden in een korte broek in de studio. Gordon die kwam binnenlopen in een peperduur, loodzwaar bontjack. Omdat de airco in zijn auto kapot was en hij dacht dat het in de studio koud zou zijn. Hij heeft die hele warme tropische bellen dus met de zweetdruppels op zijn voorhoofd staan inzingen. Ik zie het ook gewoon voor me. Het is trouwens de nationale nieuwe, dat wil zeggen, die hoor je wat vaker. Die wordt elke vrijdagochtend bekendgemaakt in het programma van Edwin Meerman. De hits uit Holland. En het is een bijzonder plaatje. En ik vind het, het is een lekker zomers pas bij het weer, type weer van dit moment. En dan vanavond misschien ook nog wel een keer gewoon dat je zegt van nou, onweer en zo. Dat houden je op de hoogte hier bij Radio M Utrecht. De vraag is, we hebben het over de recreatietent van vroeger. En wat ik mooi vind, ik vroeg naar de recreatietent, maar eigenlijk gaat het daar helemaal niet over. Gerard Scheppingen die schrijft, wij ontmoeten twee meisjes op een camping en mochten mee naar een muziekavond. En daar hoorde hij één keer For Your Love van de Yardbirds. Dat is een plaat, ja, ik zal eens even kijken. Gerard die schrijft, ja, een hele nieuwe muziekstroom ging over ons heen. Kijk, en dat is dus geen herinnering aan een tent, maar dat is een herinnering aan een avond. Marion Brouwer die schrijft, wij, op zijn Amsterdam waarschijnlijk, wij waren ons eigen bezigheidsteam. Geen bingo, geen recreatieprogramma, gewoon, oh ja, badminton. Is het badminton of badminton? Wat zeg jij? Zwemmen, kaartspelletjes, meer hadden ze niet nodig. Ik denk dat heel veel mensen dat herkennen. Sera de Groot die schrijft, niemand had een voordeur. Wat een geweldige zin is dat, hè? Je liep gewoon overal naar binnen, koffie in de ochtend, een borrel in de middag. En Sera schrijft ook nog afkoelen in het riviertje na het geslijp in de bloedeten disco. Je voelt bijna die warme stoeptegels onder je voeten. Jaap van Es, die had niet eens een recreatietent. Hun ontmoetingsplek was een bankje op Ameland. Daar kwam iedereen samen om te kletsen, te volleyballen, te vliegeren. Ach, leuk, of gewoon kijken wie er langskwam. En het onderzoek blijkt trouwens dat de recreatietent vroeger het sociale hart staat hier van de camping was. Maar als ik jouw verhaal zo lees, wat je stuurt, toch gaat het niet om de tent, maar het ging om de mensen. Niemand schrijft, ja, ik mis die houten banken. Niemand schrijft, ik mis het podium. Nee, mensen schrijven over die ene jongen, dat ene liedje en dat ene meisje. Dat vind ik zo leuk. Die ene avond. En dan komen er weer nog meer mooie reacties binnen. Nog eventjes deze meepakken. Dat is Henk uit Woerden die schrijft, mijn vader ging iedere woensdag naar de bingo. En dat was niet omdat hij van de bingo hield, maar omdat mijn moeder daar zat. En na 3 weken had hij nog geen prijs, maar wel verkering. Ja. Laat ze komen de verhalen. De recreatietent van vroeger. Want zijn jouw herinneringen? Laat hem maar komen. Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht.

Ja, het is Nena, 99 loopt bij ons bij Radio M Utrecht. Ik vind het zo, maar ik vind Engelbert Humperdinck, ik stel maar zo'n open bloesje, toch een beetje borsthaar voor. En dan op de radio, kwando, kwando, kwando, toch? Kom er maar in, Engelbert.

0: zie hem gewoon lopen, hè? Heb je niet zo'n beetje zo'n knipoog, zo'n één wenkbrauw omhoog terwijl hij aankijkt? Oh yeah. Engelbert Humperdinck. Quando, quando, quando.
1: When?
0: Oh ja. Oui, si. Weet je dat ik helemaal niet. Wat betekent het eigenlijk? Bedenk me nu in eentje. Dit is Radio M Utrecht. Zometeen hoor je 3 voor 4. Dat is het spelletje dat we spelen. Dat zijn 3 platen met 1 overeenkomst. Rupert Holmes, Escape the Pina Colada Song. Want er hoort bij dit weer een lekker drankje. Dat hoor je zometeen. En het regionieuws komt eraan met Kees Dorrestein. En daarin hoor je dat er misschien wel een wereldberoemde artiest kan zien gaan lopen tijdens de marathon van Utrecht zondag. Dat en meer over een paar tellen.
2: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller af.

0: over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
2: Nu bij Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie, de motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: En het is 3:04, Kees Dorfsteiners hier met het regennieuws. Goedemiddag.
5: Goedemiddag, Erwin.
4: En er is een coalitieakkoord in de gemeente Leusden, vertel.
5: Ja, want de onderhandelaars van de partijen pro-Leusden, CDA en VVD hebben een akkoord op hoofdlijnen bereikt. Nou, wat daarin dan is afgesproken, ja, dat wordt volgende week woensdag pas gepresenteerd. Dat is nog niet bekend. Een week later worden dan de nieuwe wethouders voorgedragen. De namen van die wethouders zijn dan al wel weer bekend. Het gaat om Fenneke van der Vechten van pro-Leusden, Marianne Klein van VVD en Bas van Os van CDA. Leusden is niet de eerste gemeente met een akkoord in onze provincie. Bunnik was de eerste. Die was er al een paar weekjes geleden bij. De Utrechtse politie heeft een inval gedaan bij een autoverhuurbedrijf en een woning in de wijk Overvecht. Dat was onderdeel van een groot witwasonderzoek. Er zijn 2 auto's, contant geld en luxe kleding in beslag genomen. De politie vermoedt dat die zijn afgerekend met crimineel geld. De actie was al op 12 mei, maar is vandaag pas naar buiten gebracht. Het is niet bekend of er mensen zijn gearresteerd tijdens de invallen. Er is wel een verdachte op het oog, meldt de politie dan wel weer aan RTV Utrecht. In de buurt van Eemnes wordt vanaf vandaag geoefend door militairen. Ze trainen in de omgeving van Eemdijk, Amersfoort en Baarn. De oefening duurt het hele weekend en er doen zo'n 80 militairen aan mee. Naast training op militaire oefenterreinen oefent Defensie ook regelmatig in bewoonde gebieden. Ja, en tijdens de Marathon van Utrecht zou je met een beetje of misschien wel heel veel geluk een wereldberoemde artiest voorbij kunnen zien lopen. En dan heb ik het over deze zanger.

0: Erwin, je had hem allang herkend natuurlijk. Harry Styles.
1: Ja, Harry Styles.
0: Harry Styles.
1: Jij maakt toch even serieus? Of het een lookalike, soundalike? Of wat vertel? Wat,
0: Nou ja, kijk, Harry Styles. Zijn fans die vragen zich namelijk al maanden af. En dat doen ze ook publiekelijk op social media. Of hij aan de marathon in de Domstad mee zou doen.
1: Al maanden vragen ze zich af.
0: Ja, inderdaad. Want waarom? Dat komt niet zomaar uit het niks. Nee. Want Harry Styles die is nog tot 5 juni in Amsterdam. Vanwege zijn gigantische concertreeks. Ja. Daar, hij treedt regelmatig op in de Johan Cruijff Arena. En hij is echt een fervent hardloper. Hij heeft al meerdere marathons gelopen, waaronder die van Tokio en Berlijn.
1: Zou het in het optreden was, zijn reeks aan het doen was. Zo.
0: Ja, en tijdens zijn optredens loopt hij ook heel veel hard. En heeft zelfs merchandise waarin, of dat is dat fanartikelen zijn ja, dat. Ja. Waarin je hem, waarop je hem kan zien hardlopen. En de vraag is, ja, zou het dan kunnen? Want dat heeft de redactie natuurlijk even uitgezocht. Het antwoord is ja, want hij heeft op die dag geen optreden. Die dag daarna ook niet. Hij treedt pas weer die donderdag na de marathon op.
1: Even de marathon weer.
0: En hij is meerdere keren gespot tijdens het hardlopen in Amsterdam.
1: Kijk eens merchandise, kijk wat ik vond. Wat hebben we hier?
0: Ja, de RTV Utrecht strandbal.
1: Ja, die heb ik net even meegepakt. Dus
0: kan jij langs de route gaan staan en kijken of je hem wil aannemen?
1: Ik denk dat ik al hier gewoon buiten adem van raak met de dingen opblazen. Laat staan dat ik überhaupt denk aan een...
0: Nee, maar Harry is heel fit, want die heeft die marathon van Berlijn zelfs in 2 uur en 59 minuten gelopen. Dat is echt hard. Zoek dan maar op, dan loop je echt stevig door. Het is wel zo, zijn naam staat niet op de deelnemerslijst.
1: Nee.
0: Maar hij kan natuurlijk wel meedoen onder een schuilnaam.
1: Wat denk je? Nee, Harry Styles gaat zijn naam er neerzetten.
0: Nou, hij heeft de marathon van Tokio onder zijn eigen naam gelopen. Die van Berlijn onder een schuilnaam.
1: Want Tokio was al een uitzinnige vent. Ik denk dat heel veel mensen zwart gingen meerennen. Laten we zeggen, Harry Styles, Harry Styles.
0: Ja, dat is natuurlijk wel de vraag. Er staan niet zoveel hekken bij de marathon van Utrecht. Nu zijn Nederlanders ook gelukkig heel nuchter. Maar ja, je weet niet wat er gebeurt als iemand hem in één keer herkent. Ja, dan zouden er maar...
1: Ja, dat is zondag. Nou, op zondag heb ik ook programma, dus kom er vanzelf achter. Dus wij gaan het in de gaten houden. Nou, ga niet meelopen. Nee, maar
0: als hij dan gesport wordt, nodig hem even uit. Dan kan hij even komen optreden in de studio.
1: Dat
0: toch?
1: Zou tof zijn.
0: Maar hartstikke... Hij doet het wel. Als
1: kan
0: jij
1: mijn strandbal oplassen.
0: Toch?
1: Ja. Hij heeft wel genoeg. Dan wacht ik even met het opblazen van mijn strandbal. Ja, maar hoppen door. Het is al 8:30. Het duurt al maar veel te lang. Kom
0: het weer dan.

0: het is hartstikke lekker. 28 tot 30 graden in de provincie op dit moment. Vanavond kan het wel wat onstuimig worden. En er is een kleine kans op onweer.
1: Oké, kan wel onstuimig worden. Klinkt als mijn carrière. Dan even kijken. De verkeersinformatie. Ach, het is zo heerlijke zomers. Het is toch fijn allemaal. Dan de verkeersinformatie. Even kijken hoe het zit met die files. Want het nam toe en net nam het weer af. Ja, het wordt iets beter. Laat ik graag over aan de luisteraar. Je krijgt van 20 minuten over langer. Dat is allereerst. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 34 minuten. Dan de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten. 53 minuten op de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Afrit en Dolder en Amersfoort Vathorst. De weg is wel weer vrij. Het wordt al iets minder. 53 minuten. Nog niet prettig, maar toch. De N233 Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Rhenen 25 minuten. Nou, ik ben al buiten adem, dus de opblaas van die strandbal gebeurt helemaal niet meer.
2: Fietsboot De Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
3: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
4: Juwelier Duvolet staat al twee decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
3: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
5: Pluk de middag met Erwin Peters.

mooie verhalen. Het schijnt ook echt gebeurd te zijn, hè? Dat het gerucht gaat dat het gebaseerd is op een waar gebeurd verhaal. Dat hij las in de persoonlijke advertentie van een lokale krant. En hij hield helemaal niet. Hij had een bloedhekel aan dat drankje, pina colada. Maar hij zette het in de tekst omdat het lekker exotisch klinkt. En het paste gewoon in het ritme van het regel. Blijft een leuke plaat. Robert Holmes, Escape the Pina Colada Song. En dan, ja, jouw kans op de eeuwige roem. De staande ovatie en de prijzen waar je uit mag zoeken zometeen. 3 voor 4, dat zijn 3 platen. Met 1 overeenkomst, dat kan zitten in hetzelfde woordje of het onderwerp in de titel. Het kan ook in de namen van de groep of artiest zitten. 3 platen, ben je klaar voor? 3 platen, 3 aanwijzingen. Dit is aanwijzing nummer 1.

Dit is Radio M Utrecht. Even een klein bommetje doen. Dit was de allereerste. Dit was aanwijzing nummer 1 in het spelletje 3-4 bij Radio M Utrecht. 3 platen met 1 overeenkomst. Mocht je nou tijdens het horen van de tweede plaat een idee krijgen, stuur dan een WhatsApp-bericht naar de studio. Dat kan via de app van RTV Utrecht.

Het is zomer. Het is gezellig. Het is Tino. Het is, wie is het ook alweer? Tino? Ik ga niet zeggen voor de rest wie het is. Het zit hem niet in deze artiest in ieder geval. Want we spelen het spelletje 3 voor 4, 3 platen met 1 overeenkomst. En dit is overeenkomst nummer 3. 3 platen met 1 overeenkomst. Het kan overal in zitten. Dat was aanwijzing 2. Heb je hem te pakken? App hem dan zo snel mogelijk naar de studio van Radio M. Heb ik je misschien zo meteen aan de telefoon? Dat wil zeggen na aanwijzing nummer 3.

0: Ja, Joke. Ja, okay. We hadden buiten een uitzending omdat het voor mij moeilijk is om stil te staan. Zijn, maar voor jou ook. Ik hoor je aan de telefoon. Maar Joke,
1: ja,
0: goedemiddag.
1: Heel moeilijk.
0: Hallo.
1: Goedemiddag, jongen.
0: We hebben niet zo heel lang, maar ik moet namelijk vragen. Wanneer wist jij het, wat de oplossing was? De eerste, de tweede of de derde plaat?
1: De derde pas eigenlijk.
0: Oh, nou. Joke, de Nijs. Jij mag het zeggen. Wat is de overeenkomst tussen die drie platen?
1: Me. Gezondheid.
0: Take
1: me, je liet me vallen and you and me.
0: Ze liet me vallen. Ja, gezellig. Ja, ja, dat klopt. Ja. Dat is helemaal goed. Ja. Ik zeg, Joke, de Nijs, je mag uitzoeken. We hebben hier voor in de prijswinkel mag je kiezen uit een shopper, een puzzelboek, een notitieboekje, een koeltasje, een toilettasje, een avond stappen met Aard van... een toilettasje en een schort.
1: We hebben natuurlijk weer niet de sokken, hè?
0: Nee, dat heb ik ook straks wel. Nee, niet de sokken. Wat moet je dan met sokken? Het is te warm.
1: Ik had heel graag de sokken willen hebben.
0: Oh jee, ja. En die zijn er dus niet. En nu?
1: Kan je niet een
0: oogje
1: dichtknijpen?
0: Nee, een oogje dichtknijpen. Oogje dichtknijpen, het is geen handel hier. Lijkt wel een ja. Maar wat moet het anders worden?
1: Ja, wat willen we anders, jongens? Boodschappentas maar weer.
0: Ja, dat is zo. Ja, gewoon lekker. Ik bedoel, met deze prijzen. Ja, graag zelf. Nou, blijf even hangen. Dan ga ik even de gegevens noteren. Dit is een gezellig weekend daar.

0: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
1: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
4: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
9: M-Utrecht. Annette Schut met het NOS Journaal. Hongarije krijgt weer toegang tot bevroren EU-subsidies. Daarover is een akkoord gesloten met de Europese Commissie. Het gaat om €16,4 miljard. Daarvan komt 10 miljard uit het corona-herstelfonds. Het geld werd ingehouden vanwege zorgen over de Hongaarse rechtsstaat onder premier Orbán. Zijn opvolger Magyar had van het binnenhalen van de subsidies een belangrijke verkiezingsbelofte gemaakt. Hongarije moet nog wel aan voorwaarden voldoen om het geld te krijgen. Zo moeten er maatregelen genomen worden tegen corruptie en moet de rechtsstaat worden versterkt. In het centrum van Zandvoort geldt tot en met zondag een noodverordening. De gemeente zegt dat te hebben besloten voor de veiligheid van inwoners. Aanleiding zijn de ongeregeldheden van afgelopen weekend, toen groepen jongeren voor overlast zorgden op het strand en de boulevard. De noodverordening geeft politie de mogelijkheid om groepen weg te sturen, samenscholingen te beëindigen of mensen een gebiedsverbod op te leggen. Het gebied werd donderdag al aangemerkt als veiligheidsrisicogebied, maar dat vindt de gemeente Zandvoort voor het weekend niet voldoende. Het kabinet neemt de helft van de adviezen over die gedaan zijn door het Nationaal Burgerberaad. Het gaat vooral om plannen die er al lagen, als een subsidie voor het inruilen van een benzine- of dieselauto voor een elektrische tweedehands auto. Ook komt er een wet die bepaalt dat spullen te repareren moeten zijn. In het Burgerberaad staan 175 Nederlanders die het kabinet adviseren over klimaat. Sommige plannen gaan niet door omdat ze volgens het kabinet niet haalbaar zijn. En koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Op de kazerne in Breda kreeg ze haar baret uitgereikt. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen met kans op hagel en zware windstoten. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
10: Ja, hou er rekening mee. Ook met de weg hoor. Want het, ik dacht, nou, het werd net iets minder. Dacht ik, nou, dit is dus niet helemaal waar. Het is de meldingen vanaf 20 minuten. En dat zijn er nogal een paar. Let op. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Dus tussen de afrit Soest en Barneveld 20 minuten vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 38. De A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen de afrit Wageningen en Knopend Waterberg 33. Limburg. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden. Daar is een aanrijding gebeurd. De weg is wel weer vrij, 24 minuten. Dan, die is wat korter, maar dat gaat nog wel even oplopen. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en Bodegraven. Daar staat een kapotte auto en de linkerrijstrook is dicht. Oh, dan sta je dan met je auto voor je onschuldig. Tenminste, dat zou ik hebben. 14 minuten vertraging. Dan de A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht Noord en Noordloos. 34 minuten. De A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. 20 minuten. En dan de A28 Utrecht richting Amersfoort. Tussen de afrit Den Dolder en Leuze-Zuid. Kapotte auto, dat kan altijd erger. En de linker rijstrook is dicht. 34 minuten. Het is een dag van rare dingen op de weg. En de N233 Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Rhenen. 27 minuten vertraging. Hou je hoofd koel.
11: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Utrecht of Woerden.
14: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
15: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelinie.nl.
8: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Pluk de middag met Erwin Peters.

0: camping. Het was een soort van dorpshuis, maar dan met natte zwemkleding en een geïmproviseerd podium van houten pellets. Welk beeld, welke geur ruik jij meteen weer die camping?
1: En dan binnenkantruim.
0: Bijvoorbeeld zoiets. Stuur je berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Het is zomer en dit zijn de makkers.

Dames en heren, vanuit de cockpit van Radio M Utrecht, vlucht 93-1, heet gezagvoerder Erwin Peters u van harte welkom aan boord. De weersomstandigheden zijn uitstekend, 27 graden, ramen open en een stevige kans op meezingen in de auto. Namens de complete bemanning wensen wij u een heerlijke vlucht.

Gezondheid en Dark Before the Dawn. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar hier buiten begint het flink te waaien. Het ziet er toch naar uit dat het een en ander in ieder geval gaat vallen. En ik hoop niet dat het bomen zijn en niet te veel hagel. Maar het is nog steeds een beetje tropisch en zo, een beetje plakkerig. De 70s, wat de Sister Sledge 1979, Lost in Music. Hoe gaaf was dat? En de 70s, hè? Ik denk dat je me aanvoelt komen. Het is iets waar ik in ieder geval op verheug. Vanaf zaterdag 13 juni, dat duurt minder lang dan je denkt. De week van de 70s, dat is terug naar de jaren 70 met de mooiste herinneringen en muziek. En dan op vrijdag, ik was eigenlijk vrij, vrijdag 19, 20 en 21 juni. Maar op vrijdag vindt er iets plaats. Vrijdag 19 juni dat ik heb gezegd van, ik wil graag, Chris Brink had mijn programma. Ik hoorde pas dat het dan was. Je mag vrij zijn. Ik vraag gewoon of ik mag komen. Laat mijn vrijdag maar staan. Als het niet geruild kan worden, dan geef ik mijn vrijdag. En dan kom ik gewoon, want ik wil dit niet missen. Dat is op vrijdag 19 juni. En dat is dan de apotheose van de week van de 70s. Ja, maak ik je nieuwsgierig aan terecht. Ja, ik neem mezelf een vrije dag. Ja, ik verheug me erop. De week van de 70s bij Radio M Utrecht vanaf zaterdag 13 juni.

0: de titel is... Middle of the Road bij Radio M Utrecht. Zometeen hier bij Radio M Utrecht, het regionieuws met Kees Dorrestein. Dit geloof ik niet. Ik bedoel, mensen op subboards, van die dingen waar je water mee kunt draaien, waar je mee kan peddelen, die hebben meer dan 160 kilo afval uit de Amersfoortse grachten gevist. En tussen al die troep zaten een paar, nou ja, verrassingen. De meest gekke dingen. En je hoort het zo van Kees in het regionieuws.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: En het is 2 minuten overal 5. Kees Dorrestein is hier. Kees, een man van 54 uit Dordrecht. Die moet hoe lang de bak in voor het plaatsen van een explosief een baan?
7: Ja, 2 jaar. In september werd de man op heterdaad betrapt door de bewoner van een woning aan de Professor Struikenlaan. De man plakte toen een explosief op de voordeur van het huis. De bom bestond uit flesjes benzine die verbonden waren met zwaar vuurwerk. Nou, zonder het explosief aan te steken rende de verdachte er uiteindelijk ook vandoor toen de bewoner hem betrapte. Volgens de man was het niet de bedoeling om het explosief af te laten gaan. Hij wilde de bewoner alleen laten schrikken, zei hij voor de rechter vandaag. Nou, de rechter ging daar niet in mee en dus moet hij de cel in. Bij een McDonald's in Huis ter Heide is een meisje gewond geraakt. Het kind raakte tijdens het spelen bij een glijbaan.

0: beelden van de verdachte via het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld van de RTV Utrecht. En hierna hebben de verdachten zich gemeld. Het gaat om een 19-jarige en 22-jarige jongen. Beide jongens uit Amersfoort. Begin dit jaar werd de 59-jarige chauffeur aangevallen na een ruzie tussen twee groepen jongeren bij de bushalte Heeswijkerpoort. Toen de chauffeur weg wilde rijden, hoorde hij een harde klap tegen de bus. En toen hij daarna ging kijken of de bus schade had, vielen twee jongens hem aan. Hij liep daarbij een verzwikte enkel en blauwe plekken op. Ja, en suppers, mensen op die lange surfplanken die dan aan het paddelen zijn, die hebben meer dan 160 kilo aan afval uit de grachten van Amersfoort gevist.
1: Vast niet allemaal ook, alle hele grachten, alles. Dat...
0: Nou ja, ze zijn er wel met een grote groep doorheen gegaan.
1: 60 kilo.
0: En hebben de grachten van Amersfoort gepaddeld met een vuilniszak erbij. Dus je moet maar net je balans weten te houden. Ze hebben op 23 en 28 mei zijn ze door de grachten gegaan. Dat heeft toen ook wel wat aandacht gekregen. Het Watersportverbond meldt dat het ook organiseert. Want het is allemaal onderdeel van de clean-up on tour. Waarin mensen dus het water opgaan met vuilniszakken om zoveel mogelijk kilo's afval te verzamelen. En dan heb je het dus niet alleen over blikjes.
1: Ik ben zo benieuwd. Ja, wat komt daar tevoorschijn?
0: Je kent natuurlijk de standaard plastic zakken en blikjes en dat soort zaken. Maar inderdaad, ze hebben ook even op rij gezet van de wat grotere zaken die ze hebben gevonden. Onder andere meerdere fietsen. Dan denk ik ook, hoe haal je die op zo'n surfplank eruit zonder dat je eraf valt?
1: Dat vind ik alleen al knap, precies.
0: Ja, inderdaad, dat deden ervaren en ook minder ervaren mensen mee, zeiden ze dan
1: ook. Had de fiets.
0: Nee. Maar er werd ook een stoel, een volledige stoel en een autoband werd er uit de diepte zo omhoog gehaald. Dan kom je ook snel aan die 160 kilo, denk ik.
1: Ja, op zich vind ik het niet heel opmerkelijk. Maar wat ik veel opmerkelijker vind is inderdaad dat ze dat met die subboards dus eruit kunnen halen en belanden en dat we kunnen verzamelen. Dat vind ik de prestatie.
0: Ja, precies. En dat er dus ook mensen meededen die nog nooit op zo'n board hadden gestaan.
1: Echt serieus?
0: Ja, omdat die graag in de buurt het schoon wilde houden. Het is ook leuk. De organisatie houdt nu ook een lijst bij van het aantal kilo's dat is schoongemaakt uit grachten of uit andere waters. En Amersfoort zou met dit aantal bovenaan komen te staan.
1: Ah, ik ben zo benieuwd. Stel je voor dat je de grachten kon laten leeglopen even. Wat er dan te vinden. Ik denk dat we nog de 100. Ik denk dat het maar een fractie is van wat.
0: Nou, ik denk als je dat hier in Utrecht zou doen, dan vind je alles. Dan vind je. Je hebt ook van die magneetvissers die dan af en toe ook een kluis naar boven.
1: Ja, met zo'n grijper, weet je, wat er allemaal naar boven komt.
0: Ik denk alleen al honderden fietsen.
1: Ja, dus Utrecht zat. Kom op, hebben we nu jij.
0: Ja, nou, pak je surfplank erbij. Het weer. Ja, want daar is direct ook laatste nieuws over binnen. Want in de hele provincie geldt tot 6 uur vanavond code geel vanwege kans op zware onweersbuien. Het kan ook flink gaan regenen. Volgens Weerinstituut KNMI is het nog onzeker waar de buien precies zullen voorkomen. Maar mensen moeten rekening houden met schade en overlast door blikseminslag, veel regen in korte tijd, windstoten en ongeveer 75 kilometer per uur aan windstoten. En grote hagelstenen tot ongeveer 2 centimeter.
1: Dat is voorzitter. Nou, luisteraar Jaap, die zit op Terschelling en hij stuurde een foto mee van een hele hier duidelijke lijn van het onweer. Bij hem valt er niks, het waait alleen maar.
0: Ja, maar je kijk, heel duidelijk kijk eens naar buiten, wat er bij ons
1: begint dat te waaien. Regent het? Het is gewoon veel wind.
0: Nee, volgens mij is het nu zojuist hard gaan regenen, want het is ook echt donker buiten.
1: Ja, dit in één keer, dat klopt. Ja. Dus het hoort er allemaal bij, zullen we maar zeggen.
0: Ik zou even naar buiten gaan om te checken.
1: Je gaat een regen. Ja, de check. Je kunt ook naar buiten kijken. Maar zomerbui is op zich wel lekker. Maar hagelstenen van 2 centimeter zijn een groot gevaar. Hè? Dan de verkeersinformatie. Dat heeft natuurlijk ook effect op het verkeer. Nou, er worden de vertragingen vanaf 30 minuten, ben ik bang. En dat zijn er 1, 2, 3, 4 toch. De A2, dat is Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel door een aanrijding. Is de linker rijstrook dicht, 55 minuten vertraging. De A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden, 33 minuten vertraging. A27 Almere richting Breda tussen Utrecht-Noord en Werkendam, 63 minuten. Dat is toch vriendelijker dan 1 uur en 3 minuten. En de handgebaren geen regen. Nou, top. Dat is Henk. Kees Dorrestein, die staat al buiten. En ik kan gewoon zien dat het regen niet, het waait alleen maar. En de N233 Veenendaal richting Kesteren. Tussen Veenendaal en Kesteren, daar 50 minuten. Hou er even rekening mee. Het wordt er niet beter op. Rij rustig. Ik heb niet de wijsheid in pacht, maar het is gewoon een rare dag op de weg. Ik merk rare situaties. Wordt er niet beter op als het gaat regenen, onweer. Als mensen een code oranje in hun hoofd hebben. Dus rustig aan.
2: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd?

0: bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
2: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
3: Fietsboot De Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
4: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
5: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
6: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: De middag met Erwin Peters.

0: Ja, en dat was hem helemaal. David Bowie bij Radio Utrecht. En Golden Years. Is dat... er wordt... Aard komt binnen. Waar is de afstandsbediening? TV aan. Ik denk, dat is interessant. Denk ik, maar Aard is een enorme sportliefhebber. En ja, laat mij praten. Want ik vind... Je stelt de vraag aan de luisteraars, zag ik op Facebook. Op welke sportieve prestatie ben jij trots? Je hebt er wel een paar, vind ik, waar je trots op mag zijn. Heb je dan, was dat vorig jaar dat je met je wielrennersfietsje door die Pyreneeën... Dus, heb je ook niet ergens in het noorden ergens...
1: Ja.
0: Dat jij jezelf zou verhouden?
1: Ja, want ik zat er natuurlijk over na te denken. De vraag, welke sportieve prestatie ben je trots? Dit weekend is de marathon van Utrecht. Ja. En er is een meneer die heeft al 60 marathons gerend. Vond ik wel geweldig. En toen dacht ik, nou ja, dan, wat zou dan de mijne zijn? Nou, ik heb de Sterke Preuven ooit gefietst. Een paar jaar geleden.
0: Dat is die ene waar jij wel eens over hebt gehad.
1: Dan fiets je in Noorwegen op de langste dag van het jaar in één keer. Dus in 24 uur tijd van Trondheim naar Oslo. En dat is 550 kilometer in één stuk.
0: Toch even deze één stuk. Achter elkaar?
1: Achter elkaar. 24 uur fietsen op een klein zadel.
0: Hoe lang geleden is dat?
1: 3 jaar geleden. En toen had ik...
0: Wat bezielde je? Dacht je dat ook? Heb je dat ook bedacht?
1: Nou, een vriend van mij die zei, ga je mee? Want die had al een paar keer ervoor getraind. En toen ging het niet door vanwege corona. En toen zei ik in eerste instantie, natuurlijk niet. Want dat lijkt me een heel slecht idee. 550 kilometer en ook 4000 hoogtemeters. Dus heel veel klimmen. Maar toen zat het in mijn hoofd en toen dacht ik, nou vooruit, ik ga toch mee. Ik ga toch trainen. En toen hebben we het gedaan. Dus daar ben ik dan wel trots.
0: Doe je nog een keer? Geen 60 keer marathon?
1: Nee, doe ik nooit meer.
0: Heb je wel eens een marathon gelopen? Is dat iets voor...
1: Nee, wel halve marathons.
0: Dat vind ik wel heel wat. Hoeveel kilometer is dat trouwens?
1: 21.
0: 21, oké. Okay. Dat is wel best wel...
1: Ja.
0: Maar goed, dat vind ik het interessante. Ik heb ooit een Vierdaagse meegelopen. Ik kom oorspronkelijk uit Nijmegen.
1: Oh,
0: en ik
1: ga
0: 4 keer. En gewoon, ik zie die man dan met 60 marathons. En ik kom uit Nijmegen. Dat was al heel vaak. En de feesten en dat soort dingen. Maar...
1: Maar jij hebt mensen dus 4 keer 50 kilometer gelopen.
0: Ja, niet normaal. En ik heb deze week is de avond 4-daagse bij ons. Ik heb denk 5 kilometer. En ik denk, maar even. Ja, maar weet je, mensen, dit is verslavend.
1: Ja.
0: Je bent niet goed bij paas eigenlijk. Ja. Denk je dan, weet je, dat vindt een hele prestatie. Maar nou, ik ben benieuwd wat de luisteraars zeggen.
1: Ja, ik ben ook heel benieuwd. Wat is nou een sportieve prestatie waar je trots op bent? En dat kan ook de winnende goal in de dorpsderby zijn.
0: Dat hoeft helemaal niet groot zijn, hè? Dat hoeft helemaal niet groot of ver te zijn.
1: Groot of klein?
0: Ja.
1: Waar ben je trots op? Dat je dacht, ja, dat heb ik toch maar mooi gedaan. Vind ik leuk om dat te horen. Dus stuur maar een berichtje via de app. RTV Utrecht app.
0: Dat en meer.
1: Zo is dat.
0: Om 5 uur de allerlaatste van deze week. Ja.

Nou, serieus. Ik zie dat zo voor me. Hè. Je zit daar met z'n vieren in een studio. De koffie is inmiddels meer decoratie dan drank geworden. En ergens ligt dan een stapel papier met ideeën die het allemaal net niet zijn. Want dat vergeten we vaak, hè. We kennen het eind van het verhaal, zij niet. Voor hen was het gewoon weer een dag waarop er iets bedacht moest worden. En eerlijk, het was best veel twijfel. Want de vorige singles die hadden niet gedaan wat ze hoopten. En dan komt vanzelf die vraag op tafel. Hebben we het nog? Zit er nog ergens een liedje tussen dat mensen meteen mee naar huis neemt, snap je? En dan gebeurt er iets kleins. Niet zo'n romantisch verhaal waarbij in één keer de hemel open gaat en iedereen weet dat ze geschiedenis schrijven. Nee. Er komt een saxofoon binnenwandelen. En dat geluid alleen al. Je ziet meteen een dansvloer voor je. Een zaal met spiegelbollen. Mensen die elkaar net iets te lang aankijken. En een ober die al drie keer dezelfde ronde loopt. En in één keer verandert de sfeer. Niet omdat het slimmer wordt, niet, maar omdat het leuker wordt. En dan komt het refrein. Zo simpel dat je eigenlijk zou zeggen, jongens, is dit het? Maar juist daarom blijft het dus hangen. Maar soms zit de magie niet in wat je toevoegt. Soms zit de magie in wat je durft weg te laten. En voor zichzelf goed en wel besefte, hadden ze een wereld in een hit in handen. En dat het uiteindelijk ABBA met deze plaat. I do. Veel plezier met Art.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Radio M Utrecht. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet heeft niet overwogen om maatregelen te nemen met carnaval in 2020, net voor corona uitbrak. Dat zei oud-minister Bruins vanmiddag tegen de enquêtecommissie. Volgens hem waren op het moment dat er carnaval werd gevierd nog geen bevestigde gevallen in Nederland. Achteraf bleek dat veel mensen besmet waren geraakt tijdens het feest. Eerder vandaag sprak de enquêtecommissie met viroloog Marion Koopmans. Volgende week zijn onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel en toenmalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep aan de beurt. Het hele weekend geldt in delen van Zandvoort een noodverordening. Dan kan de politie snel optreden tegen overlast. In het drukke Pinksterweekend waren er ongeregeldheden op het strand en op de boulevard. Gisteren golden ook speciale veiligheidsmaatregelen in Zandvoort en toen bleef het vrij rustig. De Europese Commissie en Hongarije zijn het eens geworden over bevroren EU-subsidies. Het gaat om €16,4 miljard. Het geld was bevroren omdat er zorgen waren over de Hongaarse rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Zijn opvolger moet maatregelen nemen om de tegoeden ook echt te krijgen. Een verkeersongeluk bij een zorginstelling in Enschede heeft een vrouw van 84 het leven gekost. Een taxibusje botste door nog onbekende oorzaak tegen de gevel van het gebouw. De vrouw die daar liep raakte zwaar gewond en ze overleed in het ziekenhuis. De chauffeur van het busje is door de politie in Enschede meegenomen, maar niet aangehouden. En het weer, het is broeierig warm en er zijn onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Komend weekend zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Een hele goede middag. Ja, het regent. Ik weet niet of het al ernstig onweert.
10: Nee, dat nog niet.
9: Wat mee, Kees?
10: Nou, in ieder geval, we hoorden net al wel bij Erwin dat het in Wilnis al wel losgaat. Okay. In Utrecht is het voorlopig nog een regen.
9: Alright. Kees is er ook, uiteraard, tot 7 uur bij ons. En jij hebt de hoofdpunten van het nieuws.
10: Ja, zeker. De rechtbank van Utrecht is vandaag niet met een uitspraak gekomen. In het kort geding dat voetbalclub IFC heeft aangespannen tegen de gemeente IJsselstein. De voetbalclub stapte naar de rechter om de bouw van een noodopvanglocatie stil te leggen op een van zijn velden. De rechter heeft de club en de gemeente nu gevraagd om weer om tafel te gaan en afspraken daarover te maken. Als daar niks uitkomt, dan komt er alsnog een gerechtelijke uitspraak over 2 weken. De politie heeft vanochtend een 22-jarige man opgepakt voor het neersteken van een man op de Mariaplaats in Utrecht. Dat gebeurde op Tweede Pinksterdag, op klaarlichte dag. Het slachtoffer zat rond 2:10 op een bankje te werken op zijn laptop toen hij plotseling werd aangevallen. De verdachte stak hem in zijn arm en schouder. Ja, en de lijst met de beste grasmatten van de Eredivisie is weer gepresenteerd. In het uitgebreide regennieuws over een half uur hoor je hoe goed FC Utrecht het heeft gedaan. Of misschien wel
9: hoe slecht,
10: eigenlijk.
9: Oké. Okay. Ja. Goed, nu de files. Ja, het is slecht weer en dat betekent dat het best een drukke avondspits is. De files vanaf een kwartier. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Baren en Barneveld. 25 minuten op onthoud. A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Er is een ongeluk gebeurd. Linkerrijstrook is dicht. Een uur vertraging. A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Een half uur. En ook een half uur op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal West en Driebergen. Dan de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en Bodegraven 35 minuten. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein 20. A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagestein en Lexmond een half uur. Tussen Lexmond en Werkendam nog eens 25 minuten. Ja, het is daar van file naar file hoppen. De A28 tot slot Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk een kwartier op onthoud. Zometeen Anita Meijer en de King.
11: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
12: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
11: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
13: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuursche. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
14: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
15: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
16: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
17: Doet u voorzichtig met mijn vader.
18: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
19: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
20: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Draai 98 in Driebergen.
21: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
22: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Oude Wonen in Meidrecht geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
21: 20% korting?
22: Ja, ook bij Den Oude in Meidrecht.
7: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
23: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Anita Meijer. Op deze vrijdagmiddag.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Ja, het was broeierig warm op deze 29e mei 2026. En nu is er regen en onweer in Wilnis, schrijft Angelique. En Hans stuurt net een berichtje. Het giet hier, de auto wordt weer lekker schoon. Nou, tot 6 uur code geel in de provincie. En dat op de dag van een kettingbotsing met 6 auto's op de A28 bij Leusden. En de dag dat fans van popster Harry Styles speculeren over zijn mogelijke deelname aan de Utrecht Marathon. Gaan we zo meteen over praten. Op deze historische dag. Want op deze dag in 2009 wordt Marco Kroon door koningin Beatrix tot ridder geslagen voor zijn heldhaftige optreden in Afghanistan.
2: Ik zweer mij als een getrouw en wakker ridder te zullen gedragen en door al mijn vermogen mij steeds trachten waardig te maken de onderscheiding mij door de koning toegestaan.
3: Zo waarlijk helpt mijn God almachtig.
0: Ja, dat was 2009. Terug naar nu. Dit weekend dus die Utrecht Marathon. Ja, je moet sportief zijn om eraan mee te doen. Op welke sportieve prestatie? Het mag van alles zijn. Ben jij trots? Stuur me een berichtje. Via de app.

0: Dit is een van de grootste hits van popster Harry Styles. Watermelon Sugar High. Meer dan 3 miljard keer beluisterd op Spotify. En die 32-jarige Styles die staat morgenavond in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Staat hij in totaal liefst 10 keer. Maar Harry Styles kan meer dan zingen alleen. Zo is hij een fanatieke hardloper. En fans speculeren er al maanden over. Doet hij zondag mee aan de Utrecht Marathon? Onze redacteur Eline Spit die heeft zich daar volledig in vastgebeten.
1: Yes.
0: Dag Eline, waar komen de geruchten vandaan?
2: Ja, die circuleren eigenlijk al best wel een tijdje op sociale media. Dus Instagram, TikTok. Er gaan bijvoorbeeld filmpjes rond van de zanger die heel hard rondjes rent op het podium in Amsterdam of in andere steden. Zonder dat hij daarvan buiten adem raakt. Dus hij doet het echt best wel goed.
0: Hij is fit.
2: Hij is hartstikke fit. Ook gaan er best wel wat filmpjes rond dat hij rondjes rent in het Vondelpark. In totaal heeft hij namelijk 10 shows in Amsterdam. Dus hij is hier best wel een tijdje. En die tijd gebruikt hij regelmatig om rondjes te rennen in het Amsterdamse Vondelpark.
0: Ja, hij is een goede loper. Hij heeft de marathon in Tokio gelopen. En hier heeft hij in Berlijn gelopen. Dat haalde daar natuurlijk ook de media.
3: Popstar Harry Styles has stunned spectators at the Berlin Marathon as he jogged on by as part of the pack. The singer, disguised with a headband and sunglasses, had registered under the name Sted Sarandos. But fans could not be fooled. The 31-year-old ran the race in just under 3 hours, which is a coveted mark for many marathon runners.
0: Ja, net onder de 3 uren marathon, dat is echt heel snel.
2: Ja, dat is echt heel snel. Dan ben je dus gemiddeld gezien, doe je 14 kilometer per uur ren je. Dat is echt heel erg hard.
0: Ja, oké. Hij kan het. Hij deed het daar onder een valse naam, hè?
2: Ja, klopt. Ja, Sted Sarandos.
0: Sted Sarandos. Ja. Klinkt als een Griekse naam.
2: Nee, het is een beetje een speling op Ted Sarandos. En dat is de CEO van Netflix. Waarom hij die naam precies gekozen heeft, is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk vindt hij Netflix heel leuk, net zoals de rest van ons. Dus hij heeft meegedaan met Sted Sarandos.
0: Ja, deed ons ook een beetje denken aan onze toen kroonprins Willem-Alexander.
2: Ja, het is natuurlijk eigenlijk een beetje een Willem-Alexandertje. Die deed toen mee onder W.A. van Buren bij de Elfstedentocht in 86. Ja, hetzelfde strategie natuurlijk.
0: Ja, schitterend. Nou ja, wij moesten daaraan denken. En toen gingen we natuurlijk eventjes zoeken naar Willem-Alexander. Die was hij 18 toen hij
2: 18 jaar,
0: aan,
2: ja.
0: Aan die Elfstedentocht. Die uitgeput over de finish komt en dan in de armen loopt. W.A. van Buren van Mart Smeets.
4: Meneer van Buren, wanneer is het idee gekomen om deze tocht mee te rijden?
5: Maandagmiddag. Ik had een weddenschap met een vriend op Kim gewoon voor de eer dat ik het uit zou rijden.
4: Wat was die weddenschap?
5: Gewoon om de eer dat ik het uit zou rijden.
4: De meeste mensen zijn redelijk getraind. Er zijn nog slecht getraind. En hoe was het met uw conditie?
5: Nou, ik heb wel veel geschaatst. Maar alleen een natuurreis, gewoon tochten. Het langste wat ik tot nu toe heb gereden is 65 kilometer.
4: Dit is iets meer, hè?
5: Dit is heel wat meer, ja.
0: Ja, er was toen nog heel veel te doen om het feit dat hij in een jack schaatste van een sigarettenmerk. Hij was een beetje incognito. Die marathons die Harry Styles eerder liep, was hij daar ook vermomd?
2: Nou, hij had wel een zonnebril op en een zweetband en een snor. Nou heb ik een beetje lopen googlen. Volgens mij heeft hij die snor op dit moment sowieso wel.
0: Ja.
2: Dus ik denk, de echte oplettende fan, die kan hem er echt wel uithalen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou zag ik jou vanmiddag uitgebreid de deelnemerslijst van de Utrecht Marathon controleren, checken, op zoek naar afwijkende namen. En misschien wel de schuilnaam van Harry Styles. Ben je nog wat tegengekomen?
2: Nou, ik heb groots ingezet. Ik heb natuurlijk gewoon Harry Styles gezocht.
0: Ja.
2: Geen verrassing, die stond er niet tussen.
0: Nee.
2: Ik heb hem nog op zijn Nederlands ingezet. Gewoon Harry Stijl. Ook die was er niet.
0: Nee.
2: Ik heb Sted Sarandos nagelopen. Die stond er ook niet in. Maar ik heb wel gecontroleerd of Netflix nog een CEO heeft. Dat is zo. Die heet Greg Peters. Maar ook Greg Peters stond niet in de lijst van deelnemers.
0: Greg loopt niet mee. Nou goed. Je hebt natuurlijk ook even de organisatie gebeld van de Utrecht Marathon. Zeggen zij er iets over?
2: Nee, die konden eigenlijk niks bevestigen. Maar de woordvoerder zei wel dat als ik erachter kwam of die meeliep, dat ik hem dat dan wel even moest laten weten.
0: Oké, okay. Nou, hij heeft ruimte in de agenda. Want zaterdagavond treedt hij nog op in de arena. Dus hij kan gewoon zondag hier om 10:30 ochtends aan de start staan. We gaan het beleven.
2: Yes.
0: All right, hier is hij, Harry Styles.

0: Jon Andersen. Surrender. Radio M Utrecht. Leuke reacties op mijn vraag van... Waar ben je eigenlijk trots op? En welke sportieve prestatie dan vooral? En dat kan natuurlijk zijn een prachtig doelpunt dat je ooit gemaakt hebt. Misschien heb je wel de Vierdaagse van Nijmegen gelopen. Misschien maak je wel knetterlange fietstochten, wandeltochten. Ik ben gewoon heel benieuwd. Waar ben je trots op? Nou, Don die stuurt bijvoorbeeld een bericht. Die zegt, nou, ik ben trots dat ik nog steeds ieder jaar meedoe met de senioren triathlon in Almere. Poeh, hé, een triathlon. Zwemmen, fietsen, hardlopen. Als het goed is, dit jaar voor de 10e keer in september doe ik dat. En dan ben ik 78 jaar jong. Ik vind het geweldig, Don. Daar mag je inderdaad trots op zijn. Op welke sportieve prestatie ben jij trots? Ik ben heel benieuwd. Stuur me een berichtje via de RTV Utrecht app. Zometeen het regionieuws met Kees. Dan hoor je meer over de rechtszaak tussen de IJsselsteinse voetbalclub en de gemeente. Gaat over de noodopvang die daar komt. En hoe goed scoort de grasmat van FC Utrecht op de lijst van beste matten van de Eredivisie?
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Mijn internet is traag, maar ik wil dansen.
5: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
4: Ik wil sneller dan snel, zonder te rennen. Vodafone.
5: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
5: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Ik wil sneller dan snel.
0: Half zes, het regionieuws met Kees. Goedemiddag.
6: Goedemiddag, Aart.
0: Ja, de rechtbank van Utrecht is vandaag niet met een uitspraak gekomen in een kort geding dat voetbalclub IFC aanspande tegen de gemeente IJsselstein.
6: Ja, de voetbalclub stapte naar de rechter om de bouw van een noodopvanglocatie stil te leggen op een van zijn velden. Ja, deze week zijn de werkzaamheden begonnen tot verbazing van de club. Want volgens het bestuur zijn er nog geen duidelijke afspraken gemaakt tussen de gemeente en de club over de voorwaarden, de gevolgen en de herstelwerkzaamheden rondom het gebruik van veld 2. De rechter heeft de club en de gemeente nu gevraagd om toch weer om tafel te gaan om die afspraken te maken. Als daar dan niks uitkomt, dan volgt er over 2 weken toch een gerechtelijke uitspraak. De politie heeft vanochtend een 22-jarige man opgepakt voor het neersteken van een man op de Mariaplaats in Utrecht. Dat gebeurde op de tweede Pinksterdag, op klaarlichte dag. Het slachtoffer zat rond 2:50 op een bankje te werken op zijn laptop toen hij plotseling werd aangevallen. De verdachte stak hem in zijn arm en schouder en de man raakte daarbij zwaar gewond. De verdachte is aangehouden in Venlo en heeft volgens de politie geen vaste woon- of verblijfplaats. Beelden van hem werden deze week in het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld van RTV Utrecht getoond. Zangeres Lenny Koer die neemt dit weekend afscheid van haar Nederlandse publiek tijdens een uitverkocht concert in Utrecht. Zondag staat ze voor het laatst op het podium in het Schiller Theater in Utrecht. Na afloop vertrekt de 76-jarige Koer met haar man Rob Frank naar Israël waar hun kinderen en kleinkinderen al wonen. Coer besloot mede te vertrekken vanwege de spanningen die ze ervaart in Nederland en vanwege de gezondheid van haar echtgenoot. De zangeres kreeg de afgelopen tijd te maken met e-mailbedreigingen en pro-Palestina-demonstranten bij haar optredens. Ze is Joods. En de beste grasmatten van de Eredivisie zijn weer bekendgemaakt. En je hoort zometeen hoe die van FC Utrecht scoort. Ja, de lijst wordt elk jaar samengesteld door de Vereniging van Contractspelers. De aanvoerders van de clubs, van de uitspelende clubs, sturen daarvoor elke wedstrijd een score in van 1 tot en met 5 naar de VVCC. VVCS, dat is de afkorting. Ja, en de mat van FC Utrecht, ja, die scoort toch wel slecht.
0: Ja?
6: Ja, ja, is op plek 12 geëindigd van de 18 clubs. Met een gemiddelde score van 3,53. En ter vergelijking, PSV heeft de beste grasmat met een score van 4,53. En daarna volgen dan weer de matten van Feyenoord en Ajax. Op de laatste plaats staat Telstar met een score van 2,76.
0: Ja.
6: Ja, Utrecht toch op plek 12. Maar
0: als je een knollentuintje?
6: Ja, dat ook niet. Hè. Ik vind dit alsnog, je scoort boven de helft. Dus je scoort nog wel een voldoende technisch gezien. Maar als je dan kijkt welke clubs nog onder FC Utrecht staan. AZ, FC Twente en NEC. Hmm. Toch grote clubs dit seizoen.
7: Matige velden.
6: Matige velden inderdaad. Oh, ja. Dus als die straks een beter veld hebben. Ja, misschien worden de uitwedstrijden dan ook wat lastiger. Of de uitwedstrijden wat makkelijker voor de teams. Het weer dan. Ja, op dit moment geldt code geel in de provincie vanwege kans op zware regen en onweersbuien. Je kan overlast ervaren door blikseminslag, veel regen en hagelstenen tot ongeveer 2 centimeter. Het is nog onzeker waar de regen precies valt.

0: A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal-West en Driebergen 25 minuten. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Nieuwerbrug 70 minuten. Er is daar een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. Dan de A27 Utrecht-Gorkum tussen Afrit de Bilt en Lexmond. Een half uur. Tussen Lexmond en Werkendam rijden weer de file in. 20 minuten vertraging. En de laatste melding komt vanaf de A28 Zwolle-Amersfoort. Bij knooppunt Hoevelaken naar de A1 richting Amsterdam. Er is daar een ongeluk gebeurd. De verbindingsweg is dicht en je moet even keren bij Amersfoort. Afslag 8 is dat. Zometeen Blondie, Nick en Simon en de weersvoorspelling van onze eigen Grieta.
1: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
2: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
3: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
4: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
3: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
5: Utrecht komt thuis met

0: Andy. Radio M Utrecht. Op welke sportieve prestatie ben jij trots? Ik werd net gebeld vanuit... Was het Kamerik? Goedemiddag.
1: Nee, vanuit Maurik.
0: Vanuit Maurik, excuses. Wie bent u?
1: Ik ben Maarten Greten. En ik heb op 12 april... voor de 31ste keer de marathon van Rotterdam gelopen en uitgelopen. En ik ben 82 jaar en ik was de oudste deelnemer voor de derde keer.
0: Allemachtig. 82?
1: Nou, 82, ja.
0: Ja, en hoe is dat zo begonnen met dat hardlopen?
1: Ja, op mijn 13e jaar al. Dan ging ik voor mezelf trainen in het Kralingse Bos. Omdat ik een goede conditie wilde hebben voor het voetballen.
0: Oh ja, ja.
1: En dat is...

0: gebleven tot nu toe nog.
1: Maar je hoort altijd bij marathons dat het zo slecht is voor je gewrichten en voor je pezen. Maar u heeft daar helemaal geen last van?
0: Nee, omdat ik het verstandig doe. En omdat het lichaam ook nog een beetje meewerkt. Hè? Daar heb ik geluk bij.
1: Ja, ja, u heeft geluk met een heel sterk lichaam dan. En mag ik vragen, ja? wat voor tijd loopt u dan nog op uw 82ste?
0: Ja, nou, dat is behoorlijk lang. Dat is ruim 5 uur.
1: Ja, maar mag het, zeg. En wat was de snelste ooit?
0: 3:24. 3:24, dat was mijn eerste marathon. In de midwintermarathon in Apeldoorn.
1: Ja. Ja, ik vind het geweldig knap. En hoe reageren mensen als u langskomt rennen?
0: Ja, dat is ongelooflijk. Want ja, ik word nu geïnterviewd door jullie. Maar in Rotterdam heb ik ook een journalist die me dan de laatste keren iedere keer even interviewt in het startvak. En dat zenden ze dan uit in de live uitzending van de marathon.
1: Ja.
0: Nou ja, dan weet je niet wat je onderweg allemaal voor aanmoedigingen krijgt.
1: Dat is toch fantastisch. Ja, want uw naam staat dan op uw borst zeker, hè?
0: Ja, ja. En dan weet je je naam, ja. En dan hebben ze het gezien. En dan zeggen ze, dan loopt die ouwe mee, kom ja. op.
1: Nou, fantastisch. Iets om met recht trots op te zijn. Leuk dat u belde. Fijne dag.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dag.
0: Dag hoor.
1: Hallo Mario.
2: Hallo.
1: Ja, jij belt even namens jouw man.
2: Ja, namens mijn man, ja.
1: Want we gaan toch even overtoepen misschien wel, hè?
2: Ja, die heb vanaf zijn 12e, nou, dat is niet meer bij te benen wat hij allemaal gedaan heeft.
1: Vertel even, want hij heet Herman Waardenburg.
2: Waardenburg, ja. En nou, hij heeft vanaf zijn 12e eerst op de Sintelbaan begonnen, maar dat vond hij te kort. En hij heeft ruim 100 marathons gelopen. En daar was de beste tijd 2:40 van.
1: Zo.
2: En daarna heeft hij 6 keer de 100 kilometer in Winschoten gelopen. En dat was de beste tijd 9 uur.
1: Sorry, 100 kilometer rennen?
2: Ja, rennen, ja. Ja. En dan begin je 's nachts.
1: Hij is een ultraloper dus.
2: Ja, hij is een ultraloper. Want hij heeft ook de 12-uursloop gedaan. En dat deed hij alleen, want de meesten deden dat in estafette.
1: Ja, ja, ja.
2: En daar nog strandlopen erbij van 50 kilometer. Dus.
1: Allemachtig. Ze zeggen ja. wel eens over die ultralopers, daar zit een steekje los bij die mensen.
2: Nou, dat zeg ik ook wel. Ja, het is een verslaving, want hij kan niet zonder. Want hij heeft zelfs een keer met zijn been in het gips gelopen. En toen was hij nog 10e bij de finish.
1: Maar hoe kan dat nou?
2: Ja, ja, hij kreeg later van de dokter wel op zijn kop. Maar
1: ja.
2: Goed.
1: Ja. Zeg, ja. En loopt hij nog steeds?
2: Nou, hij is de laatste tijd nogal vallerig geweest. Dus hij loopt nou achter een rollator, maar dan traint hij ook nog. Want ja, als je in ene stopt, is dat ook niet goed voor je lichaam.
1: Nee. Zou het niet... ik wil uw man natuurlijk niet tot onmogelijkheden pushen, maar hij doet al rare dingen.
2: Ja.
1: Misschien kan hij wel de eerste man worden die achter een rollator een marathon rent.
2: Nou, ik kan het voorstellen.
1: Ja?
2: Maar ja, dan moet ik mee met hem. Dat is het vervelende.
1: Ja. Nou, nee, dan heb jij ook gelijk een marathon.
2: Ja,
1: maar.
2: Nou, ik heb wel een keer een halve gelopen, omdat ze me de verkeerde weg wezen. Ik moest er 5 lopen, maar ik zat op de halve. En die heb ik wel uitgelopen.
1: Nou, kijk eens aan.
2: Ja.
1: Kijk
2: maar
1: eens
2: ja,
1: aan.
2: Daarna kon ik een week niet meer lopen.
1: Nee, dat snap ik ook. Nou, wat een bijzondere verhalen.
2: Ja.
1: Heel veel liefs voor uw man.
2: Ik ga het doorgeven.
1: Bedankt voor het verhaal.
2: Ja, oké hoor. Bedankt.
1: Dag. Allemachtig. Nou, de verhalen en de muziek. En heb je ook zo'n verhaal? Hoeft niet zo extreem hoor. Stuur me maar een appje.

0: donderdag 4 juni de Alp du 6.
1: Eindelijk bij het dorpje Alp du 6.
2: Voor het goede doel, voor het KWF.
0: 5000 deelnemers beklimmen in Frankrijk de Alp du 6 en zamelen geld in voor onderzoek naar kanker.
3: Verslaggever Robert-Jan Boy is erbij en volgt de deelnemers uit onze provincie.
0: Van de voorbereiding tot en met de beklimming
3: en de persoonlijke verhalen.
4: Vandaag heb ik 27.000 stappen gezet.
0: Mis niets van de Alp du 6 en luister volgende week elke dag naar Utrecht is wakker.
3: Bij Radio MUT.

0: Paul Simon, Radio M Utrecht, 6:10. Ja, Grita, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Aart.
0: Ja, code geel. Gaat het los in de provincie Utrecht of valt het hier mee relatief?
1: Relatief gezien valt het denk ik mee. Er is wel onweer. Nu vooral gemeld ver ten westen van Utrecht. Meer in de buurt van Schoonhoven-Gouda. Dat komt ook een beetje onze kant op. Je ziet dat er nu echt een koufront van zuidwest naar noordoost over het land ligt. Veel onweersbuien in Drenthe. Veel in Overijssel nu. Delen van Gelderland zitten ook onder fel onweer. Met hagel en windstoten. En bij ons, nou ja, het zijn wel een paar buien die over trekken, maar ze lijken iets minder fel als anders te zijn. En ik denk om 8:00 zijn ze wel voorbij. En vooral markant is de temperatuursdaling. Dit is echt een leuk koufront. Ik bedoel, het was vanmiddag op de meeste plekken 31 graden. Piet van der Mel had het net niet, 29,8. Maar
0: lekker,
1: toch...
0: Lekker broeierig vond ik het ook.
1: Heel broeierig. Woudenberg, Dikscheer, 31,9. Voorwaar broeierig. En dan dendert dat koufront erin. En nu is het op de meeste plekken, ja, 21 tot 23 graden.
0: Ja.
1: Op de Utrechtse Heuvelrug nog 24. Dus dat is voorwaar een koufront.
0: Juist.
1: Hoed u als u naar buiten gaat straks.
0: Ja, ja, mensen. Ja. Krijgen we dan ook een ijskoude nacht en zaterdag?
1: Nee, dat dan weer niet. Het onstabiele weer dat trekt zuidoost-zuidoostwaarts weg. En het mooie is dat het morgen niet boven ons ligt. Ook niet meer bij ons aan lijkt te komen. Maar dat het boven België ligt. En dat wij aan de achterzijde in fraai weer zitten. Flink wat zon. Nog gemakkelijk 25 graden. Weinig wind. Wel een licht noord. Noordelijk briesje, wel uit die killere hoek, maar wel droog. En de eerste buien lijken dan weer voor zondag te zijn.
0: Oké, okay, ja, want nog even kort zondag in zijn algemeenheid.
1: In zijn algemeenheid, als je beide dagen naast elkaar hebt, dan is de zaterdag, de dag van morgen, brengt de meeste zonuren. En de zondag heeft toch wel weer vrij veel bewolking. Een stevig westelijk windje. En dan zit je op 23 graden. Dus morgen is de warmste en de zonnigste dag van het weekend.
0: Grita, dankjewel.
1: Tot straks.

0: The Lexicon of Love.
1: The Look of Love.
0: Zometeen Mink de Veel. Heerlijke muziek hier op Radio M Utrecht om je mee het weekend in te nemen. Blijf lekker binnen, dan blijf je droog. Dit is Tom Jones.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat toch ouders vervolgen die hun kinderen vanwege het geloof thuis houden van school. Vorig jaar stopte het OM daar nog mee, omdat de rechtszaken lang duren en complex zijn. Sommige ouders willen hun kind thuis houden als er in de buurt geen school is die past bij hun levensovertuiging. De Hoge Raad bepaalde vorige maand dat de vrijstelling van onderwijs alleen nog in uitzonderlijke gevallen is toegestaan. Daarmee worden de regels rond de leerplicht aangescherpt. In Nederland is onderwijs verplicht voor alle kinderen vanaf 5 jaar. De politie in Rotterdam is op zoek naar 6 mannen die vannacht vernielingen aanrichtten bij de Mevlana moskee. Ze vernielden een mozaïekmuur en gooiden bierflesjes naar het gebouw. Er waren op dat moment mensen binnen. De politie heeft camerabeelden van het zestal. Reddingswerkers in Laos hebben een van de goudzoekers uit een grot kunnen bevrijden. De man is in leven en op beelden is te zien hoe hij ondersteund door reddingswerkers naar een arts wordt gebracht. Er zitten nog 4 mensen vast in de grot in Laos. Ze kwamen meer dan een week geleden vast te zitten bij onverwacht hoog water. Ze waren in de grot op zoek naar goud. De 5 werden woensdag gelokaliseerd. Van 2 andere goudzoekers is geen spoor meer gevonden. De 19e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Sepp Kuss. De Amerikaanse klimmer van het Nederlandse Visma Leasebike kwam in de koninginnenrit in de Dolomieten als eerste boven, voor de Canadees G en de Italiaan Ciccone. Morgen is er weer een zware bergrit. De Giro d'Italia eindigt zondag met een vlakke etappe in Rome. En het weer nog. Fikse regen- en onweersbuien met windstoten. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Vannacht droog en een graad of 14. Morgen zon, in Limburg kans op een bui en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hele goedenavond, je luistert naar Radio M Utrecht. Je weekend is officieel begonnen. En Kees is er. Dag Kees.
7: Goeiedag Aart.
6: Met de hoofdpunten van het nieuws uit onze regio.
7: Ja, een man van 54 uit Dordrecht moet 2 jaar de cel in voor het plaatsen van een explosief in Baarn. In september werd de man op heterdaad betrapt door de bewoner van een woning aan de Professor Struikenlaan. De man plakte toen een explosief op de voordeur van zijn huis. De bom bestond uit flesjes benzine die dan weer verbonden waren met zwaar vuurwerk. Er is een coalitieakkoord gesloten in de gemeente Leusden. Dat is vandaag bekend geworden, want de onderhandelaars van de partijen Pro-Leusden, CDA en VVD hebben een akkoord op hoofdlijnen gesloten. Wat daarin is afgesproken, dat wordt volgende week woensdag pas gepresenteerd. En een week later dan weer wordt er gesproken over de kandidaat-wethouders. En in Amersfoort gaat een mini-galerie viraal. En daar kan je gratis kunst afhalen of inleveren. Wat dat precies is en hoe het dan werkt, nou, dat hoor je in het uitgebreide regionieuws over een half uur.
6: Ja, drukke avondspits vanwege het weer. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, daar een half uur op onthoud. Er is daar een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij. Dan de A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Woerden. 3 kwartier vertraging. A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd en Lexmond. 25 minuten door een ongeluk. Rechte rijstrook is dicht. A27 Utrecht-Breda tussen Everdingen en Werkendam. 20 minuten oponthoud. En dan nog een forse oponthoud op een N-weg. De N233 Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Rhenen. Daar ben je 40 minuten langer onderweg. Mink de Veel hoor je zometeen en de Monkees.
8: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
9: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
10: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Soest.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
14: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
15: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Fai Wonen en Slapen in Oudewater geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
14: 20% korting?
15: Ja, ook bij Fai Wonen en Slapen.
4: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: ben ik te veel.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Ja, een hele goede avond en gezellig dat je erbij bent op deze vrijdagavond. Ja, het klettert hier in Utrechtstad af en toe van de regen. De wind waait door de bomen. Lekker binnen blijven. Radio luisteren en genieten van mooie muziek. Straks de Monkees. Bruno Mars ga je horen. Chicory Tip. En een fijne weekendtip van Saskia van Dokkum van Utrechts Landschap. Natuur combineren met kunst. En Saskia kennende, daar krijg je ook altijd een drankje bij. En we praten over mooie sportieve prestaties. Waar ben je trots op? Nou, Ruud is er trots op dat hij bij de 10e Tour van Lisse tweede werd. Een hele week fietsen in de trant van de Tour de France. Een mooie herinnering. Hij is er trots op. Ja, en Femi is trots dat hij als jong meisje ooit de avondvierdaagse uitliep. Met een doorn in mijn voet aan de onderkant. Mijn schoen was op en ik liep op het leer. Femi is er trots op en dat mag. Op welke sportieve prestatie ben jij trots? Stuur me maar een berichtje via de RTV Utrecht app. Op welke sportieve prestatie? Het kan alles zijn.

0: Ja, daar kan ik moeilijk stil bij blijven zitten. Bruno Mars, I Just Might. Radio M Utrecht met de lekkerste muziek. Zometeen hoor je Chicory Tip. Maar eerst gaan we eens een fijne weekendtip ophalen bij Saskia van Dokkum van Utrechts Landschap. Saskia, goedenavond.
1: Goedenavond, Aart.
0: Ja, kunst en natuur, dat is altijd een fijne combinatie. En in Soest kan je dat beleven, hè?
1: Ja. Ja, want daar is op dit moment de Paltz Biennale gaande. Nou, Paltz, dat zegt waarschijnlijk een heleboel mensen al wat. Want dat is het prachtige landgoed waar ook Herman van Veen bijvoorbeeld zijn art center heeft, zijn kunstencentrum. Nou, die Paltz is een landgoed wat in de 19e eeuw is gesticht, gebouwd werd. Het huis is toen gebouwd. En in 1984 werd daar iemand anders eigenaar van, een meneer Raadjes. En die meneer Raadjes bouwde op dat landgoed verschillende nieuwe huizen. En in een van die huizen woont iemand met een groot kunsthart. En die heeft zich voorgenomen om iedere 2 jaar een biennale te organiseren. En ja, ik vind dat gewoon een hartstikke leuk initiatief. Hè. Wij zijn zelf eigenaar van de Paltz als Utrechts Landschap. En dat zij dat als eigenaren van dat huis met een prachtige bostuin eromheen, dat zij dit initiatief nemen, vind ik fantastisch. En zeker als je bedenkt dat natuurlijk een heleboel kunstliefhebbers nu afreizen naar Venetië, waar de grote biennale plaatsvindt.
0: Kom toch naar Soest.
1: Nou jongens, er is gewoon in Soest een fantastische biennale.
0: Ja, ik zie dat daar 8 kunstenaars hun werk tentoonstellen. Waar ja. wordt dat tentoongesteld?
1: Nou, dat wordt tentoongesteld in. Ze hebben een bostuin van, ik schat in zo'n 5 hectare. Prachtig gebied. En in die bostuin hebben die 8 kunstenaars maandenlang aan hun kunstwerk gewerkt. Dus je ziet daar bijvoorbeeld dat vond ik een van de indrukwekkendste kunstwerken. Ik mocht de Paltz Biennale openen afgelopen weken. En wat gewoon geweldig is, is dat Bouke Groen, die heeft daar bijvoorbeeld de afstand tussen bomen, hoe dat in geluid met elkaar communiceert. Nou, een hoop mensen moeten nu waarschijnlijk grinniken, dat begrijp ik. Ja. Maar als je daar rondloopt, dan is het fascinerend dat er uit verschillende luidsprekers geluiden komen midden in zo'n bos, waar je, het is geen drukke plek, dus waar je vaak ook alleen bent. Ik vind dat geweldig. Maar er is ook een Turkse kunstenaar die heel erg bezig is met hoe aard je nou eigenlijk op een plek. En ik heb het nooit geweten, maar olijfbomen die schijnen fantastisch door te groeien, ook als ze weer afgezaagd zijn, et cetera. Nou, hij doet daar iets met olijfbomen in dat Nederlandse bos. Ik vind het een... Ja. Je moet het gewoon ontdekken. Ja. En je moet er een beetje voor openstaan.
0: Ja, het is wel leuk, want ik zit nu even naar een foto te kijken van wat Bouke Groen daar dan neerzet.
1: Ja.
0: Die boksen, dat zijn lange rode palen die midden in het bos staan.
1: Ja.
0: En ik zie op een foto daar allemaal mensen gewoon met hun oor tegen die palen aanhangen om daar te luisteren. Ja, dat ziet er wel gaaf uit.
1: Ja, en zo zijn er dus allerlei plekken. En ja, ik vind met name die combinatie van dat je in een natuurgebied bent. Je kunt daarna ook nog heerlijk wandelen over die Paltz als je er zin in hebt. Maar dat je even op andere gedachten gezet wordt. Dat is gewoon, en het een zal je meer aanspreken dan het ander. Maar ik kan die Paltz Biennale echt aanraden. En gelukkig is hij er nog 1 week of 3, tot en met 21 juni. Dus al jouw luisteraars hebben nog de kans om naar Soest af te reizen.
0: Gaat dat zien. Paltzbiennale.nl, daar vind je meer informatie. Saskia, dank je wel. Fijne avond.
1: Graag gedaan, fijne avond.

0: Sanita Tikkaram en The Good Tradition op Radio M Utrecht. Bert Knol uit Houten die heeft al 60 marathons gelopen. En dit weekend is hij weer, de Utrecht Marathon. Ja, dat is een man die zijn sportieve grenzen verlegt. Ik ben benieuwd op welke sportieve prestatie ben jij trots? Ik ga het zo meteen ook maar eens even vragen aan onze nieuwslezer Kees. Was in zijn jeugd een groot britser. Ja, daar word je niet heel erg moe van. Maar volgens mij is hij best wel sportief. We gaan zo direct meer van hem horen. Ook over het nieuws natuurlijk. Dan hoor je dat een man 2 jaar de cel in moet voor het plaatsen van een explosief in Baren. En het loopt storm bij een minigalerij in Amersfoort.
1: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
0: 6:30, Kees voor het regionieuws. Goedenavond.
13: Aard, goedenavond.
0: Een man van 54 uit Dordrecht moet 2 jaar de cel in voor het plaatsen van een explosief in Baren.
13: Ja, in september werd de man op heterdaad betrapt door de bewoner van een woning aan de Professor Struikenlaan. De man plakte toen een explosief op de voordeur van het huis. De bom bestond uit flesjes benzine die verbonden waren met zwaar vuurwerk. Zonder het explosief aan te steken, rende de verdachte uiteindelijk weg toen de bewoner hem betrapte. Ja, volgens de man was het niet de bedoeling om het explosief ook af te laten gaan. Hij wilde de bewoner alleen laten schrikken, zei hij voor de rechter vandaag. De rechter ging daar niet in mee en dus moet hij de cel in. Er is een coalitieakkoord gesloten in gemeente Leusden. Want de onderhandelaars van de partijen Pro-Leusden, CDA en VVD hebben een akkoord op hoofdlijnen gesloten. Wat daarin is afgesproken wordt volgende week woensdag pas gepresenteerd. Een week later worden de nieuwe wethouders voorgedragen. De namen van die wethouders zijn al bekend. Het gaat om Fenneke van der Vechten van Pro-Leusden, Marianne Klein van de VVD en Bas van Os van CDA. Leusden is niet de eerste gemeente met een akkoord. Bunnik was de allereerste in de provincie. Bij een McDonald's in Huis ter Heide is een meisje gewond geraakt. Het kind raakte tijdens het spelen bij een glijbaan op het terrein gewond. Haar teen moest later in het ziekenhuis geamputeerd worden. Erg tragisch, bevestigt een woordvoerder van de McDonald's vandaag. Het ongeluk gebeurde dinsdag en wat er nou precies is gebeurd, dat is niet duidelijk. Ja, en het loopt storm bij een mini-galerie in Amersfoort. Die is bedacht door Jip en Roos, die daar wonen. Het is eigenlijk vergelijkbaar met een mini-biep die je wel eens ziet staan dan in verschillende dorpen in de regio. Een klein kastje buiten het huis, waar in dit geval geen gratis boeken zitten, maar gratis kunst in staat. En daaruit kan iedereen dus gratis kleine kunstwerken meenemen om het thuis op te hangen. Ja. En ook zelfgemaakte kunstwerken er dan weer inzetten.
0: Wat sympathiek.
13: Ja, dat is heel sympathiek. Nou, aan het begin liep het niet echt storm. Dat zeggen de eigenaren tegen RTV Utrecht. Maar dat veranderde toen een buurvrouw er kunsten in begon te zetten. En die bleek een fantastische schilder te zijn. Dus dat ging eerst rond in de buurtapp. Toen hebben ze besloten, nou, dan maken we een video voor Instagram. Nou, die video die is al meer dan 77.000 keer bekeken. Wat is 2000 reacties eronder van allemaal mensen die het leuk vinden. Ja, en nu komen mensen dus massaal van heinde en ver komen er kunst inzetten en uithalen. En er wordt nu zelfs zoveel ingeleverd dat het kastje het bijna niet meer aan kan. Dus het is ook wel belangrijk dat mensen ook echt kunst eruit komen halen. Een klein kunstwerk, je hoeft je alleen maar even in te lijsten. En dan heb je iets heel moois door iemand uit de buurt gemaakt. Het hoeft niet een Van Gogh te zijn om wel zo mooi te zijn als een Van Gogh.
3: Leuk.
13: Moet jij ook niet even een beetje schilderen om in te zetten? Of?
14: Nou, ik denk dat heel lang in de kast blijft staan, wat ik schilder.
13: Het weer dan. Code geel in de provincie is verlengd tot 10 uur vanavond, meldt het KNMI. Dat geldt vanwege zware regen- en onweersbuien. En er kan ook hagel vallen, maar code oranje geldt dan weer in het oosten van het land. Vanavond koelt het af tot een graad of 15, dus vanwege die regen ook. En morgen weer een warme dag, 27 graden.
3: We praten over sportieve prestaties waar je trots op bent. Ik krijg een berichtje van Hans, die schrijft: in 2002 heb ik in Algerije de Sahara-marathon overleefd. Nou, daar wil ik iets meer over horen. Ik ga je zo even proberen te bellen, Hans. Is er een sportieve prestatie, Kees, waar jij trots op bent?
13: Nou ja, je noemde het net al. Twee dingetjes. Kijk, ik ben tegenwoordig fanatiek bowler. En wij kunnen binnenkort kampioen worden in onze regionale competitie in Utrecht. Dus dat is heel leuk. En toen ik jong was, toen ben ik daadwerkelijk 4 keer Nederlands jeugdkampioen bridge geworden.
3: Wauw.
13: Ja, ik was via de basisschool ben ik bij zo'n club beland. Er kwam zo'n lieve opa, die kwam erover vertellen.
3: Ja.
13: Ja, en ik ben goed in kaarten tellen en vooral dat uitspelen. En ik weet ook wel wat drie sansen toe is voor de echte kenners die nu luisteren. Wat oudere mensen die het spelen, die weten dat is altijd lekker om dat te spelen als je dat haalt.
3: Oké. Okay.
13: Zo ben ik in dat circuit beland. En tot mijn 18e heb ik op hoog niveau gebrief.

0: Oude Rijn en Nieuwerbrug. Nog eens 10 minuten. En de laatste, de A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd naar de A28 richting Amersfoort en Noorderloos. 35 minuten vertraging. Ook daar een ongeluk gebeurt, ook daar is de weg gelukkig weer vrij. Zometeen de mama's en de papa's.
1: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
2: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
3: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
1: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
3: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Als jij slaapt, waken wij. ECE brand- en inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Utrecht komt thuis met

0: Radio en Utrecht, op welke sportieve prestatie ben jij trots? Ja, ik las net een berichtje voor van Hans, die in 2002 de Sahara-marathon overleefde. Hans, hallo?
1: Ja, hallo.
0: Wat is dat voor marathon?
1: Nou, dat is een behoorlijke marathon en die bestaat nog steeds. Die wordt in 2027 ook weer gedaan. Dat is vanuit UNESCO wordt dat georganiseerd. Ja, en dat was een van de eerste. Dat was de tweede marathon die toen ooit georganiseerd is. Ja, dat was super, super behelpen. We sliepen in. Ja, we hebben van Frankrijk gevoerd met een oud vliegtuig naar Algerije gebracht.
0: Ja.
1: En van Algiers moesten we naar Tindouf in de Sahara rijden. En intussen was er van de 9000 liter drinkwater die we hadden meegenomen, wel 6000 door de douane ingepikt. En ook halverwege de marathon werd het water door struikrovers en boevenbendes werd het gestolen.
0: Hè?
1: Met als gevolg dat tankwagens met rivierwater werden gebracht naar de atleten. Nou ja, en met als gevolg dat natuurlijk de helft van de hele club zwaar aan de paratieven zat.
0: Ja, ja, ja.
1: En doodziek was. Ja, dat was een enorme.
0: Allemachtig. En jij hebt hem wel uitgelopen?
1: Ja, het was zo dat je kon lopen de hele marathon, de halve marathon en de 10 kilometer.
0: Ja.
1: Ik was met mijn kampioen van ons bedrijf Hopman en Peters, met Huub Peters. En die liep de hele marathon. En we hadden nog 3 Duitse vrienden bij ons in het dorp. We liepen de halve marathon. En we moesten vanwege de struikrovers ook zorgen dat de belangrijkste bepakking, rugzakken, fototoestellen, paspoorten en al dat soort dingen gedragen werden. Dus ik zei, nou dan loop ik tot 10 kilometer en neem ik al die rugzakken mee.
0: Allemachtig. Nou
1: ja, dat is wel een verhaal geweest. Zo geweldig.
0: Dan heb je een hoop kilo's bepakking op je nek. En hoe heet was het dan?
1: Ja, dat was morgens vroeg. Toen de zon opging was het een graad of 10. En nou ja, 's middags was het gewoon 30 graden.
0: Poeh. Nou.
1: En het was eigenlijk heel leuk, want iedereen staat tegelijk, hè? De marathon staat tegelijk, de halve marathon. Want die mensen werden al halverwege het circuit gebracht. En de 10 kilometer werd nog verder weggebracht. En het startschot dat werd gegeven met F-16 vliegtuigen. Die kwamen over de dorp heen. En op het moment dat hij door de geluidsbarrière heen ging, toen mocht iedereen gaan lopen.
0: Dat was het startschot. Nou, dat ga je nooit vergeten. Dankjewel, Hans.
1: Nee. Ja, dat was geweldig. Ja.
0: Mooi verhaal. Dankjewel. Fijne avond.
1: Fijne avond.
0: Hoi. Hallo, Henny.
2: Goedenavond, Renny.
0: Ja, welke sportieve prestatie ben jij trots?
2: Nou, ik heb eens een keer een hele snelle marathon gelopen.
0: Een hele snelle marathon? Wat is heel snel?
2: Voor mij doen.
0: Ja, hoe dat snel was je?
2: 2 uur en 47 minuten en 30 seconden.
0: Nou, ik vind...
2: Dat was een midwintermarathon.
0: Zo.
2: Dat was in Apeldoorn, was heel slecht weer.
0: Ook dat nog?
2: Die natte regen en hagel en bagger. Dat viel wel heel.
0: Ja, nou ja, ik vind eigenlijk iedereen die een marathon onder de 4 uur loopt al ontzettend knap. Ik vind het eigenlijk sowieso als je hem loopt ontzettend knap. Maar 2 uur en 47 minuten, dat is echt heel erg snel, Henny.
2: Ja, dat was het ook. Mijn eerste marathon liep ik in Utrecht. Dat is 40 jaar geleden, liep ik 2 uur en 50 minuten.
0: Zo.
2: Dat was mijn allereerste.
0: Nou, dan ben je een talentvolle loper.
2: Ja.
0: Nou is er een nieuwe wereldrecord gelopen, hè, op die marathon. Gewoon net onder de 2 uur. Dat is toch onvoorstelbaar?
2: Ja, dat is gewoon 20 kilometer per uur. Maar jij is fietsen. 42 kilometer.
0: Ja. Nou ja, dat lukt nog wel. Maar...
2: Ja, jij bent een fietser. Maar goed, dan moet je altijd doortrappen, hoor.
0: Ja, nee, zeker.
2: Ik heb jaren naar mijn werk gefietst, 50 jaar lang. Dag in, dag uit. Ja. Nou, dan moet je altijd doortappen, hoor, als je 20 kilometer wilde halen constant.
0: Ja, nee, zeker. Dat is natuurlijk op een stadsfietsie. Hey, maar de marathon, dat is geweldig. En loop je nog steeds hard, Henny?
2: Nou ja, nog steeds. 3 keer in de week.
0: Goed zo.
2: Het is een verslaving, hè?
0: Ja, hè? Er komen lekkere stofjes los.
2: Oh, heerlijk.
0: Voel je daarna weer helemaal goed?
2: Ja, als je gedoucht hebt, een lekker bakje koffie op, is heerlijk.
0: Goed zo. Hou dat zo lang mogelijk vol, Henny. Dank je wel. Oh.
2: Dankjewel, tot ziens.
0: Fijne avond, hoi.
2: Hoi.
3: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.

0: Jackson 5, I want you back. Radio M Utrecht. Hallo Grita.
1: Goedenavond Aart.
0: Ja, en hier in de provincie valt het mee, hè? Als je bijvoorbeeld kijkt naar Twente.
1: Ja, Twente en de Achterhoek. Die zitten nu met name in die stevige regen- onweersbuien. Ook met hagel. Nou, bij ons is het ook dat koufront dat het doet, zeg maar. Hangt wel zuidwest, noordoost, ook over Midden-Nederland. Maar de fut lijkt er bij ons een beetje uit. Al moet ik zeggen, in de hoek van Rhenen, daar zit nog wel even een stevige bui. Maar het hele zaakje is bijna voorbij. Met een uurtje dan is dat koufront vertrokken. En ja, dan is het een stuk koeler buiten, zeiden we vorige uur ook al. Het is natuurlijk dik 30 graden geworden. Eigenlijk bijna overal. Ja, op dit moment is het 19 of 20 graden. Dus dat is een heel verschil.
0: Ja, en hoe ziet dit weekend eruit?
1: Het weekend ziet er redelijk rustig uit. Ja, misschien morgenochtend eerst een paar van die mooie mistbanken. Er is natuurlijk toch her en der wat regen gevallen. En verder denk ik morgen behoorlijk wat ruimte voor de zon. Dat hele systeem blijft ten zuiden van Nederland slepen. Is meer een issue voor Brabant en Limburg. Niet voor ons. Flink wat zon, rustig weer. Een volgend hoge drukgebiedje dat uiteindelijk is. Noordelijk windje. Nou, 5, 26 graden. Voorwaar een hele mooie zomerse dag, die zaterdag.
0: Zo is dat. En de zondag?
1: De zondag, ja, we gaan wel langzaam naar beneden. Hè. Dus we kunnen zondag alleen maar iets verwachten wat lager is qua temperatuur dan de zaterdag. Ook weer een wat lastigere dag. Dat frontje vanuit België lijkt weer een beetje opgetild te worden. Daardoor komt er wat meer bewolking bij ons aan. Overtrekken, zeg maar. Westelijke wind daarbij. Temperaturen van 2, 23 graden. Ja, en misschien een bui. Misschien wel een regen- of onweersbui. Zo warm is de lucht op zich nog wel. En stapsgewijs gaat dat door. Maandag 22 en de dagen daarna. Een lekker verfrissende 19 of 20 graden.
0: Okido. Grita, dankjewel. Fijn weekend.
1: Alsjeblieft, hetzelfde.

Ik hoop dat je een heerlijke avond en een fantastisch weekend hebt. En dat weekend is begonnen. Hier op Radio M Utrecht met de avond van de nostalgie. Zometeen hoor je Queen, de Bee Gees, de Everly Brothers. En dit is Cher. Fijne avond.

0: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-pre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-pre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal.
7: Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. In Hoogeveen in Drenthe woei een partytent weg. En bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel konden 60 mensen voor de regen schuilen in een sporthal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die neerkwam in een Roemeense stad. Zo wordt een Russisch consulaat gesloten. De Russische aanval wordt veroordeeld vanuit meerdere landen, zegt NAVO-redacteur Roemer Okhuizen.
8: De Belgische minister van Defensie heeft het bijvoorbeeld over een nieuwe escalatie. En de Duitse bondskanselier Merz die noemt het een roekeloze droneaanval die nog maar eens laat zien dat Rusland bereid is te escaleren. En dan nog maar eentje, de Britse premier Starmer, die heeft het over een ernstige schending van het NAVO-luchtruim.
7: Volgens de NAVO is het duidelijk dat de drone uit Rusland kwam. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat volgende week verder. Ze spreken dan onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel. De verhoren begonnen vandaag met viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins. Verslaggever Emma Jackson vertelt hoe de commissie te werk gaat.
9: Aan de ene kant vragen ze heel gedetailleerd wie wat wanneer wist en waarom beslissingen werden genomen. Een soort geschiedschrijving. En aan de andere kant kijken ze ook scherp op gedetailleerde onderdelen wat er anders had gekund en gemoeten. Zeker met de kennis van achteraf.
7: Dan is weer nog vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor brede opklaringen. Morgen zonnige perioden. In Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
11: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden.
12: Weet je, Broekman Interieur in Utrecht geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
12: Ja, ook bij Broekman Interieur.
13: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Grebbelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegrebbelinie.nl.
14: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
15: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
16: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
17: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. Blikseminslag veroorzaakte ook enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Volgens het ANP waren er ook woningbranden in Hoge Zand in Groningen en in Goor in Overijssel. Op dit moment geldt nog een onweerswaarschuwing voor Gelderland en Overijssel. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend, waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De opgraving van een skelet in een kerk in Maastricht was illegaal, zegt de gemeente. Een archeoloog vond daar vermoedelijk het graf van de Franse graaf D'Artagnan, ook bekend als een van de musketiers. Maar hij hield zich niet aan de regels die voor archeologen gelden, zegt dit raadslid.
2: Vooral bij zo'n opgraving van zoveel honderden jaren terug, dan kun je niet zomaar beginnen te graven met je handen. Dat moet op een speciale manier gebeuren. En dit is, achteraf bleek dat ook, is vrij amateuristisch gebeurd voor zo'n archeoloog.
1: Het skelet is nu bij een hogeschool in Deventer en daar wordt vastgesteld of het inderdaad om D'Artagnan gaat. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. Het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Herpen bij Os is vanmiddag een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Maar er worden ook andere scenario's onderzocht.
2: We doen daar onderzoek naar. Dus de forensisch arts geweest. En we doen onderzoek in de omgeving en op het lichaam van de man om te kijken wat er aan de hand is.
1: De man uit Berchem werd door voorbijgangers gevonden in een sloot. De politie heeft een 33-jarige plaatsgenoot aangehouden. Omroep Brabant meldde dat slachtoffer een jeugdtrainer was van voetbalclub Berchem Sport. De club zegt diep geraakt te zijn door de gebeurtenis en gelast komend weekend alle thuiswedstrijden af. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De inspectie heeft steken laten vallen in het toezicht op een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Volgens Nieuwsuur zegt de inspectie Gezondheid en Jeugd dat het scherper had moeten toezien op het maximum aantal kinderen per donor. Het medisch centrum Kinderwens overschreed dat aantal jarenlang en creëerde zelf bewust massadonoren. Mensen die veel meer dan 25 kinderen hebben voortgebracht. Moeders en donoren werden daar niet of nauwelijks over ingelicht. De kliniek in Leiderdorp wil niet reageren op de bevindingen van de inspectie. Tennisser Jesper de Jong heeft op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi bereikt. De nummer 106 van de wereld won op Roland Garros van de Rus Karen Khachanov na bijna 4,5 uur in 5 sets. En het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Verder ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst vanwege het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. In Amsterdam zijn vorig jaar toch weer meer toeristische overnachtingen geweest. Het waren er 23,7 miljoen, zo'n 800.000 meer dan in 2024. De gemeente wil het aantal overnachtingen op maximaal 20 miljoen per jaar houden, maar dat lukt al jaren niet, met overlast voor Amsterdammers tot gevolg. In de Verenigde Staten zijn tomaten in lange tijd niet zo duur geweest. Vergeleken met vorig jaar stegen de prijzen met 40%. Dat komt vooral door acties van de Amerikaanse president Trump, zegt deze verslaggever van persbureau AP.
2: Those are the war in Iran, which has driven up shipping costs, and tariffs, which have been slapped on imports from Mexico, the top source for tomatoes eaten in the US.
1: Door de oorlog met Iran zijn transportkosten gestegen, maar het meest van invloed is het besluit van de regering Trump om belasting te gaan heffen op geïmporteerde tomaten uit Mexico. Novak Djokovic is in de derde ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De drievoudig winnaar boog na bijna 5 uur tennis het hoofd. Voor een jonge Braziliaan, zegt commentator Mark Brasser.
3: João Fonseca, de 19-jarige Braziliaan, een supertalent. En dat heeft hij laten zien tegen Novak Djokovic op het centercourt. 2-0 set stond hij achter. Hij pakt 3 sets op een rij. En dus is Fonseca net als Jesper de Jong door naar de laatste 16 in Parijs.
1: Jesper de Jong bereikte in Parijs voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi. En het weer vanavond nog stevige buien met onweer. En morgen periode met zon. In Limburg nog kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

is even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

onmiskenbaar de stem van Lionel Richie, die de Commodores nog wel eens schijnt te missen. Maar de Commodores die geven geen kick. Geen reunie meer. En ook deze dames, de Spice Girls, daar wordt veel over gespeculeerd of ze nog eens een keer gaan optreden. Maar voorlopig gooien ze hier gewoon lekker op Radio 1 Utrecht.

kan kloppen in een liedje. Dat klopt in After the Love Has Gone van Earth, Wind and Fire. De stemmen, de toeters en de blazers, allemaal even mooi. Ik ga even wat muziek uit Nederland draaien, daar heb ik wel even zin in. Niemand minder dan Henk Westbroek, hoor je. En zelfs je naam is mooi.

Gloria Estefan. En je weet het, het was Don't Wanna Lose You waar je naar luisterde. Op Radio M Utrecht. Nu een van de mooiste liedjes van Prince.

Gino Vanelli op Radio M Utrecht. And it hurts to be in love. De pijnlijke kant van de liefde die mag ook bezongen worden. En daar kan je je soms heerlijk door mee laten slepen. Ik heb Close to You voor je meegenomen. Die ga je horen nadat ik José Feliciano voor je heb gedraaid. En The Windmills of Your Mind.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Het onweer heeft begin deze avond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt, vooral in het oosten van het land. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen rijden nog steeds geen treinen door een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden vanavond ook afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Een man die vanmiddag dood werd gevonden in een sloot in Herpen bij Os kwam waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. De politie heeft een man uit het nabijgelegen Berchem aangehouden. Omroep Brabant meldt dat het slachtoffer jeugdleider was bij een voetbalclub in Berchem. De club heeft alle thuiswedstrijden morgen afgelast. Twee kinderen die door hun moeder waren achtergelaten langs de snelweg in Portugal zijn weer thuis in thuisland Frankrijk. De broers verblijven voorlopig in een jeugdopvang. De moeder en haar partner zijn opgepakt en zitten in Portugal in voorlopige hechtenis. Het weer vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog. Het koelt af naar 11 graden in het noorden tot 18 in Zuid-Limburg. Morgen opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het onweer heeft de afgelopen avond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Onder meer de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. In een sloot in Herpen bij Os is een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Een plaatsgenoot van 33 is opgepakt als verdachte. Volgens Omroep Brabant is het slachtoffer een jeugdtrainer van voetbalclub Berghem Sport. En Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en op...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer van afgelopen avond heeft op meerdere plaatsen geleid tot schade. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door de hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Ook werden meerdere evenementen afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De naam van president Trump moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum in Washington D.C., zegt een Amerikaanse rechter. Het bestuur van het Kennedy Center heeft de wet overtreden door de naam van Trump vorig jaar op de gevel te zetten. Ook moeten alle andere referenties aan het Trump-Kennedy Center binnen 2 weken verdwijnen. In het bestuur van het centrum zitten aanhangers van Trump. Zij lieten zijn naam toevoegen, maar volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Hij reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. En 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. En intussen bekijken de instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop opgepakt. Ze zitten vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, vannacht in het zuidoosten kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop, voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Alaska zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Het ging mis bij het beklimmen van de hoogste berg van Noord-Amerika, de ruim 6000 meter hoger Mount McKinley. De slachtoffers hoorden bij een klimgroep van 7 mensen uit Letland. Ze vielen op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Hun lichamen worden geborgen als de weersomstandigheden zijn verbeterd. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Zo viel tussen Zwolle en Groningen een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, waaronder de avondvierdaagse in Ede. 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken hulporganisaties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Vorige week werden ze huilend langs de weg gevonden in Portugal. De moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. En het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat zijn er zo'n 800.000 meer dan een jaar daarvoor. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar, vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw zonnig, maar in Limburg wel kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.